0: 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrij kwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Sportverenigingen op de Veluwe krijgen een nieuw hulpmiddel om snel in beeld te brengen of hun accommodatie toegankelijk is voor mensen met een beperking. Met een gratis zelfscan kunnen verenigingen vanaf nu zelf vaststellen waar voorzieningen al voldoen en waar verbeteringen nodig zijn. De scan van SportNL Toegankelijk kijkt onder meer naar toegankelijke entrees, toiletten, parkeerplaatsen en routes naar sportvelden. Ook wordt gekeken naar informatie die verenigingen vooraf verstrekken aan bezoekers. Volgens de provincie Gelderland zijn voor een toegankelijkere sportaccommodatie niet altijd grote verbouwingen nodig. Het zichtbaar maken van bestaande voorzieningen en het verbeteren van de informatievoorziening kan al een verschil maken voor sporters en bezoekers met een beperking, zo zegt de provincie. Zeewolde is momenteel de enige gemeente in Flevoland zonder een samenspeelplek die toegankelijk is voor kinderen met en zonder beperking, meldt Omroep Flevoland. Aanleiding is de opening van een nieuwe inclusieve speeltuin in Emmeloord. Volgens Marcia van Werven, directeur van Jantje Beton, beschikt Flevoland daarmee op één gemeente na over samenspeelplekken. Landelijk hebben inmiddels 200 gemeenten tenminste één samenspeelplek, terwijl dit in 142 gemeenten nog ontbreekt. Een samenspeelplek is ingericht zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarbij gaat het onder meer om toegankelijke paden, aangepaste speeltoestellen en voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. En tot slot, Putten staat stil bij de razzia van 1 en 2 oktober 1944. De razzia begon op 1 oktober nadat Duitse militairen de avond ervoor bij een aanslag op de Oldenallerbrug waren beschoten. De bezetters omsingelden daarop Putten en verzamelden de inwoners op het Kerkplein. Uiteindelijk werden 659 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort en later gedeporteerd naar Duitse concentratie- en werkkampen. Van de gedeporteerde mannen keerden slechts 48 na de oorlog terug. De officiële herdenking begint vrijdagavond om 7 uur bij monument De Vrouw van Putten. Tijdens de plechtigheid worden 2 minuten stilte gehouden en vinden kransleggingen plaats. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Regio.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Een hele goede morgen, welkom bij de wereld. Tot wakker op vele OFM, het is vrijdag. We luiden het weekend in, maar we hebben nog een lange dag te gaan, want vandaag is ook de open dag van Strand.

Ja, het is nog donker, dus hoe mooi het allemaal wakker wordt is moeilijk te zien nog. En nou ja, we gaan het meemaken vandaag. Het weerbericht is om 19:30. En voor de rest zien we wel wat de dag van ons brengt vandaag. We hebben natuurlijk het nieuws uit de regio, het landelijke nieuws. En om 22:00 bier en bitterballen om het weekend in te luiden. En nou ja, voor de rest gaan we het weer zien. En dan vanmiddag kan iedereen komen de groeten doen. In verband met de kaarten van het open huis van Strout. Dus ja, we zitten in hetzelfde pand. Dus kom even de groeten doen.

En de openingstune zit er weer op, de wintertune. Sinds gisteren begonnen met de wintertune. En die horen we nu voorbij komen. En hij is ook al vrij oud. Hè? Ik rookte nog in die tijd. Jong, jong. Maar praten we over 2012. Hè? En we gaan beginnen met snoezen. Hier is de Alan Parsons Project.

Oh ja. Ja, dat is niet erg handig wat ik daar nu doe. Maar ik stel het meteen maar weer even.

Zo, dat was hem, de ochtendgymnastiek van vandaag. En dat betekent dat we nog een minuut of zeven hebben tot aan het weerbericht. Dan kan deze wel mooi even.

Zo, Broken Streak hoor je. En daarmee zijn we toe aan het weerbericht. En ik pak het er even bij. In de ochtend regionaal mist. Nou, niks van gemerkt. Daarna zon en stapelwolken. Geen neerslag verwacht. Het wordt 20 graden op de Veluwe. En de wind is zuidwest, zwak tot matig 2 tot 4 boven. In de avond in kracht afnemend en landinwaarts een variabele windrichting. Dan de komende 5 dagen. Eens even kijken. Morgen 20 graden, 's nachts 9. Zondag 20 graden, 's nachts 10. Maandag 20 graden, 's nachts 11. Dinsdag 20 graden, 's nachts 12. Grappig, 20 en 's nachts loopt het gewoon op. En dan woensdag pas 18 graden overdag en 12 's nachts. Het verschil wordt, de amplitude wordt kleiner naarmate de week vordert. Kans op neerslag dan zaterdag 5%, zondag 5%, maandag 5%, dinsdag 10% en woensdag 85%. En de kans op zon in procenten zaterdag 60%, zondag 60%, maandag 60%, dinsdag 60% en woensdag 30%. Nou, daar moeten we het mee doen. En dat gaat ook best lukken. Dan hadden we een verzoekje van René. Ik pak het bericht er maar even bij. Even zien. Goedemorgen, Bas. Morgen is Jake Sears jarig. De frontman van Sisters Sisters. En dan wordt hij 48. Zou jij daarom voor mij een dubbelplaatje willen draaien? Good Times van hemzelf en I Don't Feel Like Dancing van de hele band. Good Times, dat blijkt Good Friends te moeten zijn. Dus hier komt het dubbelplaatje van aangevraagd door René.

drink ik. En hoe vaak ik het vroeger al niet gezegd heb. En dan zat je s'avonds toch gewoon weer aan de bar, hè. Ja. Goed, nog één plaatje en dan gaan we even naar het file nieuws kijken.

zoals zo vaak op vrijdag zijn er op de A30 en op de A28 en de A1 geen files te melden. Dat wil niet zeggen dat ze er niet staan. Het betekent alleen dat er geen melding is. Vaak krijgen we van mensen die onderweg zijn berichten. Oh, er staat wel degelijk een file. Dus mocht dat wel zo zijn op de A1, de A28, A30, laat het even weten. En anders behouden vaart of... rustige ochtend, whatever. I'd like

0: Zo, dat waren de Lessie Brothers en zitten we te kijken hoe laat is het, toch? Het is inmiddels alweer 8 minuten voor 8. We gaan dus zo naar het, nieuws van 8 uur. En dan daarna gaan we naar de headlines van de NOS. Dus, laat maar komen, man.
1: Der alte Rewe an der Ecke hat jetzt auf bis Mitternacht.

0: Jurgen van de Noordwest Veluwe.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: Never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het midden van het land. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N801 Otterlo richting Barneveld voor Ede, ook daar 5 minuten op onthouden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in de tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op deze vrijdag de 2e oktober. En we openden met een verzoekje van Gert Leerter, Ruud Banneveld. En Gert wens iedereen alvast een heel fijn weekend. Nou Gert, jij natuurlijk ook. En er komt eigenlijk nog een tweede verzoekje van Gert. Die gaan we zo meteen ook draaien. Maar in dit uur gaan we dus ook kijken naar de headlines van de NOS. Of daar nog wat te melden is wat men zou willen weten. Dat is altijd een keuzemenu. Dus dat doen we dadelijk om 7:15. En we hebben vandaag natuurlijk de open dag van Stroud. En we zitten in het pand van Stroud, dus wij openen gezellig met ze mee. En dat betekent dat mensen die een kijkje willen komen nemen uit Harderwijk, Ermelo of Putten. Van hoe gaat dat zo bij een regionale omroep? Nou, je kunt even binnenkomen vallen. Je kan binnendoor bij Stroud, maar we hebben ook onze eigen opgang aan de buitenkant. Rechts van het gebouw de trap af, dat kan ook. En dan ga je even komen de groeten doen. En zo heet het programma dan ook vanmiddag van 1 tot 5 de groeten. En nou, dat kan je dan komen doen. Maar heb je wat te melden, mag je het ook melden uiteraard. Oproep plegen of whatever, wat je maar kwijt wil. Gezellig babbeltje maken op de radio. En als je denkt, ik blijf liever in de bescheidenheid, in de schaduw. Dan kom je gewoon een kijkje nemen. Neem je een bakje koffie, een cookie erbij. Warme chocomel of soep of wat je maar wil. En dan kijk je gewoon. Er is van alles te zien vanmiddag. Want in Studio B worden opnames gemaakt vanmorgen vroeg. En in Studio A is dus het live programma De Groeten. Vanmiddag van 1 tot 5. Gastvrouw Mirjam is van de partij. En die zal iedereen zeg maar die binnenkomt naar de goede plek leiden. En nou, voor de rest gaan we zien wat de dag ons brengt. Maar eerst zijn we er nog tot 10 uur met het reguliere programma. Dan van 10 tot 12 bier en bitterballen. En dan komt Bert. Bert komt langs. Dus ja, we moeten ook nog even. Zijn er mensen die inderdaad een Bert en Ernie imitatie hebben? Laat het even weten via de WhatsApp. 06-8309-8309. 06-8309-8309. En dan kan je even een berichtje inspreken. Hè. Het nummer is niet om te bellen, maar om te WhatsAppen of een spraakbericht te sturen.

meter te putten. Of je kan bellen 0341-360148. Maar dan ben je wel live in de uitzending. En het kan zijn dat we de telefoon niet oppakken. Dat zou ook nog kunnen. Nou, inflatie loopt op tot 3,4%, 109. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne, 131. Groen licht voor pilfabriek Katwijk, 106. Doodstraf in Algerije voor bosbrand, 130. Ebola-patiënt aangekomen in Leiden, 108. Oranje op de valreep naast Griekenland, 810. Advocaat zegt dat Pike in kritieke toestand is, 125. Kabinet weer om tafel met bonden, 107. En irritatie om uitspraken van Weel, 105. Nou, die gaat deze week ook hard. Maar we beginnen natuurlijk met 104, want daar zit een abonnement op. Dus daar gaan we in ieder geval mee beginnen. En voor de rest laat ik het afhangen van jullie wensen. Dan gaan we naar... Is het al tijd voor de herfstvakantie? Ja, de zomervakantie is net voorbij, hè? Dus dan is het toch alweer tijd voor de herfstvakantie.

Alice Cooper met School's Out for Summer. Misschien met... Ja. Zo, ja, het ging wel even tekeer daar op die school. Nou, maar ja, het kan op school heftig spoken tegenwoordig, hè. We gaan naar pagina 104. Scheepsbouwer Damen uit Nederland wil 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van de orde van fregatten. Damen bevestigt.

Zeg het bedrag niet, maar zeg wel een brief te hebben gestuurd. Oh, er zit nogal verschil in, hè? Sturen van een briefje of 4 miljard te eisen. De scheepsbouwer kreeg de opdracht om 6 oorlogsschepen te bouwen. Maar vorig jaar besloot Duitsland dat Damen niet langer de hoofdaannemer van het project kon zijn. In juni werd de bestelling van de fregat definitief geannuleerd. En de Duitse defensieminister zegt dat de bouw jaren vertraging dreigde op te lopen en de kosten uit de hand liepen. Damen zegt dat Duitsland zelf achter de vertraging zit en verwijt de regering contractbreuk. Nou, ik heb zo'n vermoeden, zeker gezien het bedrag. Gaat over heel wat anders dan de vakantieparken van Peter Gillis. Gezien het bedrag dat daar nou het laatste woord nog niet over gezegd is. En dan wil Koos pagina 130 horen. Die zet ik alvast klaar. En ondertussen gaan wij naar

0: Ja, dat was een Alien Farm. Met Smooth Criminal. En dat nummer is natuurlijk van Michael Jackson. Het is 3 minuten over half 8. Half 9, sorry. En ik pak even het bericht erbij wat Koos nogal een prettig bericht vond. Doodstraf in Algerije voor bosbrand. Algerije heeft... Oh, we hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Goedemorgen, met Leonie van Beek. Ik loop op dit moment stage op basisschool De Korenbloem in Putten.
0: Ja.
1: En wij doen mee met e-waste-race.
0: Ja, ik sta al te wachten. Elk jaar komt er wel een klas voorbij, maar nog niemand gehoord. Je bent trouwens op de radio, weet je dat?
1: Ja,
0: okay, zeker. Oké, prima. Ja.
1: En onze vraag was, wij gaan 7 oktober... doen wij mee, dus met de e-waste race, gaan wij spullen ophalen bij de burgemeester.
0: Mm-hmm.
1: En onze vraag was of daar de pers bij zou kunnen zijn. En of mensen misschien het ook leuk vinden om daar ook bij te kunnen zijn.
0: Dus je roept aan de kop om iets te verzamelen op het gemeentehuis?
1: Zeker, ja.
0: En wanneer is het 7 oktober? Welke dag is dat?
1: Woensdag 7 oktober om 11 uur.
0: Om 11 uur. Nou, de oproep is bij deze dan geplaatst. Woensdag 7 oktober, volgende week woensdag. Dus iedereen verzamelen bij het gemeentehuis. En wat wordt er van de mensen verwacht die langskomen dan?
1: Nou, wij verzamelen spullen met oud e-waste. En e-waste dat valt onder spullen met een snoer of met een accu of met een batterij.
0: Ja.
1: En dat samelen wij in en dat leveren wij dan in. En als wij genoeg punten hebben om de wedstrijd te winnen, dan winnen wij met basisschool De Korenbloem schooluitje naar Nemo.
0: Maar is het dan de bedoeling dat mensen die naar het gemeentehuis komen ook hun e-waste meenemen? Of,
1: ja, dat mag zeker. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon komen om daar flyers op te halen. Misschien dat ze dan later nog dingen in kunnen leveren, maar ze mogen zeker op dat moment zelf ook al spullen meenemen. Ja.
0: Ja, en is er ook nog een website waar ze, zeg maar, als ze zeggen, ja, ik kan volgende week woensdag niet, maar ik vind het initiatief wel mooi, ik heb nog wel wat spullen, waar kunnen ze reageren?
1: Op www.iwastrace.nl.
0: En hoe komen ze dan bij jullie school?
1: Nou, op de site staat dat je spullen aan kan melden. Ja. En dan kan je school De Korenbloem aanvinken.
0: Oké, dus www.iwaste.nl.
1: Ja.
0: E-waste race, e-waste, wat?
1: e-waste race.nl.
0: Nou, ik hoop dat het succesvol is. Normaal komen jullie elk jaar wel even, kwam er een school met een paar leerlingen wel even vertellen hier in de studio. Maar zo kan het ook natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Goed, ik hoop dat veel mensen het gehoord hebben. En anders bel je nog maar een keertje. En dan we zo weer rond 9:30, 10:00. Andere dag bijvoorbeeld, dan kunnen we er nog wat extra aandacht aan schenken.
1: Yes, helemaal goed.
0: Ja?
1: Yes, dankjewel.
0: Succes.
1: Dankjewel.
0: Doei. Goed, dat was de e-waste race en doodstraf in Algerije voor bosbrand. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd van mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De doodstraf is een passende maatregel om zulke misdaden aan te pakken. Zo zei minister Boutjema, wat een mooie naam, hè, Boutjema, denk wel een Friesman, tegen journalisten nadat het wetsvoorstel was aangenomen. Volgens hem hebben de bosbranden het niveau van georganiseerde misdaad bereikt en zitten daar buitenlandse partijen achter. In Algerije staat de doodstraf in de wet, maar sinds 1993 is hij niet meer uitgevoerd. Ja, nou ja, mensen die dus doelbewust hele bos in de fik steken met alle risico's, ja, dan vind ik dat daar ook een heel leuk risico tegenover mag staan. Want ja, wat schiet je ermee op en waarom zou je andere mensen naar het leven staan? He? Dus. Maar dan ben je dat wel gewend, dus dan is de doodstraf misschien ook wel een passend middel bij je. Al dus pagina 130. We gaan naar een lief liedje.

Alison Krauss, but I never cared for you. Ja, ja, dat is ook makkelijk achteraf praten. Hij heeft nooit wat voor me betekend, nou. Ja, ja, zo gaat het wel, hè.

Ja, op verzoek van Gert Leter. En hij wenst iedereen een heel fijn weekend. En dat is jou ook van harte gegund, Gert, bij deze. Inmiddels is het 7:07 en gaan we zo naar het nieuws van 9:00. Eens even kijken, 7:07. Ja, dat moet kunnen. Gaan we deze even doen. 1, 2. Komt u maar. Wacht even. Wat doet hij nou weer? Begint hij gewoon halverwege het nummer. Daar.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
4: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
3: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
5: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A27 Almere Utrecht voor Eemnes 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we begonnen met Alcoa, een Nederlandse band. En dat was Wheelchair Groupie voor degenen die, die denken van... Ja, wat was dat precies voor bandje? Ja, een Nederlands bandje dus. Ze bestaan al lang niet meer. Maar ja, toch wel even leuk om zo af en toe eens even te horen. Goed, we doen nog even een plaatje en dan beginnen we met het regionale nieuws. Het Harderwijk, Ermelo, Putten en eventueel de nabijgelegen gemeenten. En waar de bewoners van Harderwijk, Ermelo en Putten wellicht ook zich vaak begeven.

Al Stewart. Ja, het nummer lijkt wel een beetje op Year of the Cat, hè? En nou, mooi, dan hebben we het ook weer gehoord. Eens even zien, dan gaan wij naar de regio. Ja, zoals ik al had gezegd. De boswachters van Gelders Landschap en Kasteel organiseren op woensdag 21 oktober. Dus eergisteren over drie weken. De jaarlijkse terugkerende familiespeurtocht op landgoed Staverden. Deze herfst hebben de boswachters van Staverden een spannende speurtocht uitgezet. Volg de aanwijzingen, los raadsels op, ontdek de geheimen van het bos. Ga samen met je grootouders, met je ouders, of misschien wel alleen, op pad. Families staan er na elkaar om de natuur in alle rust te verkennen. Geschikt voor kinderen van groep 2 tot en met 8. Maar ook oudere speurneuzen zijn welkom. Na afloop controleert de boswachter jullie opdrachten en wacht er misschien iets lekkers bij het kampvuurtje. Kom en beleef een leerzaam avontuur voor het hele gezin. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dus 21 oktober om 2 uur. Het duurt ongeveer 2 uur. En €6 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar €3. Donateurs ook €3. En kinderen tot en met 12 jaar van donateurs €1,50. Tip van de boswachter, trek stevige schoenen aan en vergeet je nieuwsgierigheid niet. In de herfst, in het herfstbos valt altijd iets bijzonders te ontdekken. Meer informatie en online reserveren, www.glk.nl/excursies. www.glk.nl/excursies. Nou, eens even kijken. Dan gaan we naar... de beurs is open.

Ja, follow me, follow you. En dan hebben we het natuurlijk over Amanda Lear. Er is een rondleiding op het gebied van en over paddenstoelen. Ja, tijdens deze gezinsrondleiding zal onze gids je kennis laten maken met verschillende en bijzondere soorten paddenstoelen op het prachtige landgoed Schovenhorst. Met een spiegeltje kun je de paddenstoelen van dichtbij bekijken. Een prachtige wandeling voor jong en oud. En dat is op dinsdag 13 oktober van 2 tot half 4. En op woensdag 21 oktober ook van 2 tot half 4. 4 tot 12-jarigen betalen €3 en vanaf 13 jaar is het 6,5 per persoon. Je moet wel even reserveren via www.schovenhorst.nl. Of in ieder geval opgeven. Dus ja. www.schovenhorst.nl. Gaan wij door naar...

Zo, Alter Bridge was dat met Watch Over You. En we gaan weer even naar Putten. In Theater Strout, daar hebben we het volgende te melden. Zaterdag 10 oktober is daar om 7:15 het programma Debbie Petter en Emma Vinkers met afslag gewist. Op de website Theater Strout kan je nog kaarten bestellen. Dan op 17 oktober is om 7:15 muziek van de band Savannah met Dick Altena. Back to the Country, part 16. Die is uitverkocht, dus dat heeft niet zo heel veel zin meer. Maar je kan jezelf op de wachtlijst zetten via de website theaterstrout.nl. Dan Jan Beuving op woensdag 21 oktober met Dekpunt. En ook daar zijn nog tickets te bestellen. Evenals voor Thijs Kempering tot het uiterste gedreven op zondag 31 oktober om 7:15. En ook daar kan je voor terecht. Even naar de website theaterstrout.nl en dan komt het allemaal goed. Goed, zei ik dus. Komt het allemaal goed. Goed. Ja. Nou, eens even kijken. Laten we deze eens gaan doen.

Zo, nou, dat was even een vrolijk feestnummer uit, ja, waar komt het eind vandaan? Een beetje Iers getint, lijkt mij dan. Eens even kijken, ik ga eens even wat nummers beluisteren, want er staat van alles. Waarvan ik denk, hey, misschien is dat wel leuk om te draaien. Maar laten we eerst even kijken wat we nog hebben te melden. Nee, volgens mij heb ik... Oh nee, ja, tuurlijk. Dolfinarium staat met try-out van een nieuwe dolfijnenvoorstelling. Kijken of dat dan wel mag. Finn en de stem van de zee. De nieuwe voorstelling neemt kinderen en gezinnen mee op ontdekking in de wereld van de dolfijnen. Vanaf 10 oktober krijgen bezoekers van het Dolfinarium als eerste de nieuwe dolfijnvoorstelling Finn en de stem van de zee te zien. Het park start die dag met try-outs van een voorstelling waarin educatie, verwondering en avontuur samenkomen. De dolfijnen staan centraal en kinderen en gezinnen ontdekken spelenderwijs meer over hun gedrag, bijzondere eigenschappen en leefwereld. Sinds maart werkt het Dolfinarium samen met creatief productiebedrijf Het Nieuwe Kader aan de nieuwe voorstelling. Bezoekers worden meegenomen in het verhaal van Finn, een nieuwsgierige jongen die samen met Neris, de stem van de zee, steeds meer ontdekt over dolfijnen en de wereld waarin zij leven. Educatie vormt de rode draad in een avontuur waarin verhaal, beeld, muziek, humor en het gedrag van de dolfijnen samenkomen. Daarin stelt Finn steeds vragen bij wat hij ziet. Waarom springt een dolfijn? Waar komt die kracht vandaan? Hoe communiceren dolfijnen met elkaar? En waarom leven ze in groepen? Nou, eerst verwonderen en ontdekken. Kortom, het is een hele leuke voorstelling. En dat is dus te zien vanaf 10 oktober. Meer informatie vind je op de website van het Dolfinarium. Dan gaan wij naar, dan moet ik even achteraan, de Burendag in Meidoorn. Ja, het was vorige week zaterdag al de Burendag. Maar er is een foto ingezonden, foto hebben we op de radio niet zo heel veel aan. Maar de Burendag in de Meidoornlaan en de Esdoornlaan was toch wel een succes. Vier weken geleden namen vier buurtbewoners het initiatief. En uiteindelijk waren er 70 buurtbewoners bij betrokken. Nou, dat is dan wel heel erg goed bezig. 70 enthousiaste aanmeldingen en een hele goede sfeer. Nou kijk, daar is het natuurlijk voor bedoeld, hè. Dus dat hebben we dan ook maar gemeld. Gaan we naar het volgende nummer.

0: Zo, dat was hem, de tweede Amy die de revue passeerde. Schatzoeker op de Puttense Akkers. De 10 maanden zoek geïnteresseerde voor haar geologische werkgroep. Wie met enige regelmaat over de Puttense Akkers loopt, weet dat de bodem meer geheimen kan bevatten dan op het eerste gezicht zichtbaar is. Evenoude voorwerpen worden er nog regelmatig gevonden. Museum de 10 maanden wil daarom de archeologische werkgroep nieuw leven inblazen. Dus ja, dan even naar de website van de 10 maanden. En daar kan je ongetwijfeld alle informatie vinden die je nodig hebt. En eens even kijken. Dan gaan wij eens even verder met het volgende deuntje.
1: With your long blonde hair and your eyes of blue, the only thing I ever got from you was sorrow, sorrow. You acted funny trying to spend my money. You're out there playing your high class games of sorrow, sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're a devil's daughter.

0: μερσέιν, βρίσκει εταίνη πέιν.
1: Σλέπες φάνησαν.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
6: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
5: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde anderhalf uur en die klonk zo.
7: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
5: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom bij Bier en Bitterballen, maar Bert, ik zie Bert nog niet. Hij is klaar, hij zit hiernaast, maar hij is niet hier. Dus misschien is hij wel naar Frankrijk.

0: non.
1: Ja, met oui, met non. Nou, we gaan zo met Ronnie bellen, als je dat maar even weet. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst even naar...

0: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
1: Nou, dan zet ik het achtergrondmuziek alvast uit. Want meestal gaat dan hier de Ermeloze Jan Veen een stukje op de Jan VV Veen piano spelen. Maar nu niet dus.
2: Vrijdag.
1: Vrijdag, Jan VV weer vrije dag. Oh, dan gaat hij gitaar spelen.
0: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek.
1: Als zo stoer, hè?
0: Geduld, alstublieft.
1: Zie je echt zo'n boiler room met 46 telefonisten die allemaal het zweet op de kop hebben staan. En natuurlijk keer gaan als een beest daar.
0: Goedemorgen, VVV Ermelo.
1: Daar ben je al. Ben je alleen?
0: Ik ben alleen, ja.
1: Ach, hebben ze weer helemaal alleen.
0: Ja, sneu, hè?
1: Voor mij. Ja,

0: gelegenheid om iets te kopen of om even bij te kletsen met mensen uit de buurtschappen. Het verkoop per opbod, dat is om 2 uur 's middags. Het is dus een ontspanningszaal aan de Allee nummer 11 en dat is tegenover kasteel Staverden. Dan gaan we verder met de paddenstoelen safari in het Leuvenumse bos. Die is ook morgen, de paddenstoelentijd, die is weer begonnen. En dan moet je ook zeker in de Leuvenumse bossen zijn. Daar zijn ze in alle soorten en maten. En ontdek samen met de boswachter de wereld van de paddenstoelen. Hoe herken je ze en waarom zie je juist in de herfst zoveel? Om 10 uur morgenochtend vanaf de parkeerplaats van de Poolseweg. En aanmelden, dat is even verplicht. Dat kan via de website van natuurmonumenten.nl. Dan heb je ook maak je eigen Romeinse fakkel bij Museum het Pakhuis. Doorlopende activiteit tussen 11 en 4. Hoe verlichten de Romeinen de weg als het donker werd? En tijdens deze creatieve activiteit ga je zelf aan de slag. En maak je een Romeinse fakkel. Een kans op een kaars op een houten stok. Geïnspireerd op de fakkels die in de Romeinse tijd werden gebruikt. En het is morgen een gratis activiteit. Bij Museum het Pakhuis aan het Monnasplein nummer 24. En dan hebben we zondag nog op zoek naar de herder en de kudde. Een vanaf de schaapskooi. En dat is om 1:30 zondagmiddag. Online van de natuurgids over de Hermeloze Heide. En je maakt kennis met de herder en de honden. En je krijgt een uitleg over de begrazing. De kosten zijn 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. En aanmelden is verplicht via de website schapendrift.nl. Tot zover.
1: Nou, dan mag je kiezen.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Dan hebben we voor jou Peter Beense. Met Als ik niet meer leef. Of Geef de nacht maar de schuld van Robert Leroy of Rasputin van Boni M.
0: Zullen we de nacht een keer de schuld geven?
1: Ja, laten we dat maar doen. We claimen de nacht. Nou, soms dan moet er ook wel wat fout gaan.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, gaan we doen. Hey, heel fijn weekend, hè.
2: Hoi, hoi.

0: Zo, nou, dat was een Peter Beens. Nee, Robert Leroy met Geef de Nacht maar de Schuld. En Bert zit inmiddels aan tafel. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Hoe was je week?
1: Rustig.
0: Rustig, denk je?
1: Ja.
0: Okay,
1: rustig, hè, sfeer. Ja, ik ben een beetje aan het rommelen geweest op mijn balkonnetje. Een beetje dode bloempjes geplukt. En er was het een en ander gesneuveld. In die hitteperiode, dus die kwamen ook niet meer terug. Daar was wel geld wat wel weer wat terugkwam. Dus wat niet terugkwam, dat heb ik zo leuk voorzichtig aan afgevoerd.
0: Ja.
1: En wat wel weer terugkwam, waar weer een beetje bloempjes in kwamen. Waar weer leek dat er wat leven in zat. Die heb ik bij elkaar in één bakje gezet. Ah, nou leek het nog weer aardig wat.
0: Ja,
1: dat is nog best nog weer gezellig.
0: Klein asielzoekerscentrumje voor je. Maar visje gescoord ook.
1: Uiteraard.
0: Was Joop er nu bij?
1: Ik heb Joop niet gezien.
0: Niet? Oh, ik had begrepen vorige week.
1: Ja. Maar dan kan hij natuurlijk best ongemerkt zo eventjes langsgeslopen zijn. Maar.
0: Ja, dat zou natuurlijk.
1: Ik heb hem niet opgemerkt, laat ik het zo zeggen. Maar dat kan ook aan mijn onopmerkzaamheid van mij gelegen hebben.
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar als de vis maar lekker was.
1: De vis die was hartstikke lekker. En die heeft ondertussen ook weer gezwommen. Dus...
0: Ook alweer gezwommen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Niet in de vissen komen in de huiskamer. Even met een klein drupje nat gemaakt.
0: Dus je hebt hem een beetje wat schuimkoppen toegevoegd.
1: Zoiets.
0: Maar dan wat zwaarder materiaal.
1: Ja.
0: Nou, dan zijn we toe aan De Kul met Bagges.
1: Ja.
0: De Kul. Wat is dat voor plaatje, hoor? Is dat Piraten?
1: Ah, dat is, ja.
0: Piraten,
1: dat is Piraten, repertoire van de hoogste plank.
0: Oké, nou, dan gaan we eens even naar luisteren.

0: Oh, wat komt daar een zoom op zetten? Maar ja, dat komt omdat het van YouTube komt. En dan moet je altijd maar afwachten hoe, hoe het verloopt. Ben je verkouden, Bert?
1: Ik ben iets aangetast. Iets aangetast, ja.
0: En een beetje dikke slijmvliezen hier en daar.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ik hoor
1: ja.
0: het.
1: Ik heb er wel het een en ander aan geprobeerd.
0: Geen oude wijsheden van Tineke Zalk of hoe heet ze ook alweer? Bettina Zalk.
1: Bettina Wisp.
0: Oh ja, de Wisp, ja, ja, weet ik wel. Nou, even kijken. Een puttenaar is telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als een politieagent. Nou ja, dat is niks nieuws. Dat gebeurt steeds vaker. De beller kwam met een geloofwaardig verhaal over identiteitsfraude en kende opvallend veel persoonlijke gegevens, waaronder het woonadres. Juist dat maakt deze vorm van oplichting gevaarlijk. Criminelen weten soms al veel meer over je dan je denkt. Ja, daar hebben we gewoon telefoonboeken voor, hè? Ouderwets nog wel, maar...
1: Ja.
0: Je kan tegenwoordig googlen wat je wil. Iedereen is te vinden overal. Dus dat is niet zo nep meer. Hoe dan ook, de politie zegt altijd, wij komen niet bij je aan huis. Dus ja. Maar goed.
1: Nou, ik heb het toch wel eens gehad.
0: Dat
1: in mijn jeugd, ja, dat de politie aan huis kwam.
0: Aan je jeugd, ja, maar dan kwamen ze bij je ouders. kwamen ze verhalen halen over zoontje Bert. Bert, kan jij toevallig Bert nadoen? Of Ernie? Of Ernie misschien?
1: Nee, daar waag ik me niet aan.
0: Daar waag je niet aan?
1: Nee, ik heb me van de week nog weer zoiets...
0: Ze zoeken een nieuwe, hè, Bert en Ernie, dus daar misschien is dat voor ons.
1: Ja, nee, dat... Dat lukt niet. Die chemie, die denk ik niet dat die er weer zal komen.
0: Met een ontbloot bovenlijf op een kalender dan. Hoe vind je dat dan?
1: Ja, nou, ik denk niet dat ze op mijn ontblote bovenlijf zitten wachten. Als ik dit zie...
0: Nee, maar dan ga jij gewoon naar Sarpaat, zeg maar, daarnaast. Want er komt ook bij elke hunk een paar.
1: Ik wou net zeggen, want hier zie je wel toch een behoorlijke sixpack. Maar bij mij is het gewoon een fust.
0: Gewoon een fust, ja. Nou, dat kan ook heel erg handig zijn. Als mijn best feest is, dan heb je aan een sixpack niks. Dan heb je echt wel een fust nodig, hoor. Putterse hunk Niek Heijboer stiert namelijk een kalender met een ontbloot bovenlijf op de foto. Dat voelde ongemakkelijk. En als mensen zeggen van, nou, dat willen wij ook zien. Deputtenaar.nl, daar kan je het hele artikel lezen en vooral de foto zien. En zo ziet Bert er ongeveer uit. Nou, dan gaan we weer even een plaatje draaien, want we hebben er een heleboel. Eens even kijken. Laten we eens even gaan naar de onderste. Die komt van jou, hè?
1: Die komt van mij, ja. Ja.
0: Of het een goede is, weet ik niet, want...
1: Nou, ik had aanvankelijk gehangen, maar dit is ook een hele mooie. Dit is ook weer, het piratenrepertoire.
0: Ja.
1: Destijds een veel gevraagd liedje.
0: Ja, rozen zonder doornen, die wil iedereen wel hebben, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die is

0: Eenzaam zonder jou, maar mijn hart bleef altijd trouw. Nou, dat sluit mooi aan bij het bericht uit Harderwijk. Een nieuwe AED 24/7 beschikbaar op de markt in Harderwijk. En dat is bij de hypotheekshop aan de markt in Harderwijk. Is een AED aan de buitenkant van het pand geplaatst. Dus die kan 24 uur per dag gebruikt worden. En aangemeld bij het landelijke reanimatie oproepsysteem hartslag.nu. Hans Kraaivanger zet zich al sinds 2022 in voor de komst. En daar sta ik in aarde van. En hoe zit het in Ermelo? Zijn er in Ermelo veel AED's?
1: Nou, daar hangt er in ieder geval eentje op het huis van Ermelo.
0: Ja, dat is ook wel logisch, want daar krijg je vaak de aanmaningen en de aanslagen en zo binnen. Dus,
1: daar rijden de meeste aanvallen op het
0: aanvallen waarschijnlijk, ja. Aanslagen.
1: En ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet zo waar, maar er zijn er wel verschillende. Ik denk dat er bij een paar scholen, nou bij de brandweerkazerne hangt er volgens mij ook eentje.
0: Bij de brandweerkazerne? We staan een hartstikke dode hoek toch? Oh nee, wacht even, de brandweergezinnen. Ja.
1: Ja,
0: de brandweergezinnen.
1: Jawel, goed mee. Je hebt de industrieterreintje daar en hij precies over het spoor heb je nog een stuk van Ermelo West.
0: Oké. Okay.
1: En ja, goed, daar in die buurt hij ook Retiefstraat, de Larijstraat, Sportlaan.
0: In die wijk bij de brandweer is Liander nu bezig met de stroomonderhoud. Ja. Het stroomnet, dus ja, daar ligt alle stroom eraf.
1: Ja, nee, dan werkt dat ding natuurlijk ook niet. Ja, er zit wel een accu in natuurlijk.
0: Ja, dat zal inderdaad mijn accu zijn. Maar goed,
1: maar
0: in Harderwijk...
1: Dan kun je van de buur afpakken en dan loop je weg. En dan hoef je geen verlengsnoer te hebben.
0: Dat is ook wel weer waar.
1: Dus er zit een accu of een batterij in dat die ook op locatie kan werken, laat het zo zeggen.
0: Ja, precies. En dat is wel handig, want niks zo vervelend als dat er iets niet klopt. Dat dus.
1: Met recht.
0: Goed. Nou, dan gaan wij naar volgend plaatje alweer. Safe by the Bell. Dat is wel van toepassing dan weer bij zo'n AED, hè?
1: Ja. Ja.

0: Weet je waar dat vandaan kwam, Save by the Bell?
1: Nou, er zijn verschillende verklaringen voor.
0: Oké. Okay.
1: Onder andere dat touwtje van degene die schijndood zou zijn.
0: Ja.
1: En dat belletje boven het graf, dan als je dan weer in de gaten had van... Hey, dan kon hij aan de bel trekken en dan, ja, dan konden ze hem nog weer naar boven halen. En er was nog een verhaal dat...
0: Ja, het verhaal wat jij net vertelde ken ik ook. Dat was in de pest in Londen. En daar werden mensen meteen maar begraven. Want ze zaten zoiets, ja, de pest is zo besmettelijk als de pest.
1: Ja.
0: En daar werden mensen begraven. Maar ja, er zaten er ook wel eens mensen bij die waren nog niet dood.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dan hadden ze een touwtje om de vinger. En ja, dan konden ze een beetje zo met de vingers spelen. Ja. En dan ging het belletje en dan waren ze gered met de bel.
1: Maar ja,
0: dat verhaal ken ik ook.
1: Ja,
0: maar
1: ja, ja, ook een verhaal over vanuit de sportwereld. Met name de bokswereld.
0: Ook, oh.
1: Ja. En nou ja, goed, dan krijg je die bel als de ronde afgelopen is. En dan, ja goed, als dan een bokser een beetje in het nauw gedreven is, dan kan hij gered worden door de bel. Omdat er weer een ronde afgelopen is. Dat,
0: ja.
1: En dan kan hij het nog weer eventjes vasthouden, overeind blijven.
0: Ja. Oké, okay, dus als hij net voordat hij helemaal in elkaar gebeukt is...
1: Ja.
0: En de ander was lekker aan het knallen.
1: Ja.
2: Yes.

0: Lekker knallen met z'n allen. En dat was vieze nou. Jack.
1: Ja.
0: Dat is helemaal gelukt, het knallen, man.
1: Knallen met z'n allen, dat is wel afgelopen.
0: Ja, dat vuurwerk gaat niet meer door, hè?
1: Nee.
0: Burgemeester Joon, die heeft net zoals... die geeft geen vergunningen meer af. Ook niet aan verenigingen of stichtingen.
1: Nee.
0: Maar... Hij sluit zich aan bij de collega-gemeente. Dus ik neem aan dat de hele Veluwe daar niet meer mee bezig is.
1: Nee. En dus. Het schijnt dat... dacht dat Epe...
0: Ja?
1: Bestond... Ik weet van niet hoeveel honderden jaar. En die hadden eigenlijk nog wel een vuurwerk willen houden. Alleen die waren te laat met het indienen van de aanvraag. Dus die vergunning kon niet meer op tijd verleend worden. Dat waren ook 2 of 3 dagen te laat met indienen van de... Dus ook daar geen... die hadden dan als afsluiting van het jubileumjaar... hadden ze dan een groot vuurwerk... een centraal vuurwerk wil organiseren. Maar dat schijnt nu ook niet door te kunnen gaan. Nee. Dus.
0: Nou ja, dan is dat... dat is maar zo.
1: Geen reisjes meer naar Duitsland of naar België... om even een vrachtje vuurwerk te halen.
0: Nou ja, maar wat gaan ze doen als mensen dus massaal... met 2 boa's in de hele regio? Dat gaat hem niet worden. Als iedereen begint met dat vuurwerk afsteken, dan kan je naar huis zeggen. En het nadelen is ook. Dan ben je een boa of een politieman. Je wordt een bekogeld ook.
1: Ja, zeker. Iedereen. Ze neem je op
0: en,
1: de
0: korrel. En dan kom je voor de rechter. En dan moet je het gevangen in. En dan mag je weer naar huis, want de gevangenis is er te vol.
1: Ja, die...
0: Krijg je weer een enkelbandje om. En dan wilde je toch al hebben. Leuk sieraad. Dus het is...
1: Dan is het enkelbandje weer rond.
0: Ja, precies. Misdaad loont. In Nederland. Dus geen wonder dat ze allemaal hier naartoe komen. Dat is natuurlijk wel
1: ja, zeker. Yes.
0: Goed. Yes. Nou, dan gaan wij eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Als ik niet meer leef. Ja, want dat is het ergste wat je dan nog kan overkomen. Mm. Voor de rest kan je niks ernstigs meer overkomen in Nederland.
1: Nee.

0: cliché. En dat schiet lekker op als ik niet meer leef van Peter Beense. En we hebben nog een leuk lijstje om af te werken. Eens even kijken, dan gaan we weer even naar de regio. Harderwijk bekijkt een nieuwe toolbox voor vrouwenveiligheid. Ga bekijken welke ideeën uit de toolbox vrouwvriendelijke publieke ruimte in de stad kunnen worden toegepast. Dat zegt de wethouder van Egmond toen naar vragen van D66, mede namens Pro en de ChristenUnie.
1: Ben ik daardoor helemaal mis mee, maar ik dacht dat er nog niet zo heel lang geleden een uitgebreid onderzoek geweest was in Harderwijk naar vrouw of vriendelijke plaats, of in zijn algemeenheid, onveiligheid niet zozeer alleen maar voor de vrouwen, want soms kan het voor mannen ook wel op bepaalde plekken heel onveilig zijn.
0: En dat het eigenlijk hoofdzakelijk een kwestie van verlichting was, hè?
1: Dat meen ik, ja. Dat geeft alweer een beter gevoel van veiligheid, ja.
0: Goed, het is natuurlijk wel een hype, dus dan wordt er ook wel over het algemeen wel wat gevonden.
1: Ik vind dit eigenlijk een beetje overtrokken.
0: Toolbox,
1: dus het weer. Ja, nee, maar waarin waarop de vrouwenveiligheid? Maar,
0: Je vindt je eigenlijk buitengesloten als man eigenlijk.
1: Er zijn meer bepaalde groepen, volksgroepen, ouderen die zijn op een bepaald moment
0: ouderwetse gelijkwaardigheid.
1: Niet zijn eng voelen op straat na een bepaald uur.
0: Eigenlijk, oude mensen voelen zich, kijk, door die fatbikes voel je de hele dag al onveilig.
1: Ja, nou, voordat je het weet, hoef je helemaal niet zo oud te wezen. Precies. Schrik ik mezelf soms ook.
0: En mensen die zich niet aan de snelheid houden en 's nachts verlichting en de bereikbaarheid van de telefoon en van alles en nog wat. En je kan de maakbare samenleving, dat is ooit begonnen, maar die is toch niet zo maakbaar als dat iedereen wel zou willen.
1: Ik heb ook wel eens het idee dat dit soort dingen, dat die dan ineens weer heel verschrikkelijk opgeklopt worden. Ja. En of dat dan...
0: En dan moeten we oppassen nu, Bert, want dan zijn wij weer mannen die het bagatelliseren. Hè? Wij mannen zijn ook al degene die de vrouwen onveilig laten voelen. En dan gaan we het nog bagatelliseren ook nog. En dat is het punt. Je kan er niks meer over zeggen tegenwoordig. Hè?
1: Ik hoorde van de week nog eens een keer ergens. Daar was ik even een rondje aan het lopen zo.
0: Ja.
1: Nou, daar hoorde ik een geluid. En dan... die vrouw die voelde zich helemaal niet onveilig en onzeker.
0: Die klonk,
1: dat was meer die kerel die zich onveilig en onzeker voelde.
0: Dus een frivole toestand.
1: Ik denk van de kerel, dan ben ik blij dat jij niet met jouw vrouw getrouwd bent.
0: Nu de dagen of de nachten wat langer worden, lig ik ook weer wat langer in bed. En dan kom ik ook wat later hier aan. En dan staan er dus mensen bij de bushalte. En die zie ik dan niet 's morgens. Hè? Maar ik zie niet zo heel veel van mezelf. Zie ik al weinig. Maar als het donker is ook. Maar er komen af en toe geluiden vandaan. En ik denk, wat voor beest ligt hier nu in de struiken, weet je wel.
1: Echte
0: geluiden dat je denkt, gauw maken dat ik naar binnen kom.
1: Ja.
0: En dan moet je ook weer niet te snel zijn. Want dan zorg je druk van de trap hier. Dat moet je ook niet hebben. Het is een hoop gedoe, veiligheid.
1: Dus,
0: Jongen.
1: Spitsen ze dan weer toe op vrouwenveiligheid, maar dat geldt voor heel veel.
0: Maar mannen zijn ook regelmatig.
1: Die kunnen ook,
0: Maar deze man, die redde zich aardig wel.
1: Dacht ik ook wel.

0: Dat is de kattel dwars. Dat is een beetje Achterhoeks, Bert.
1: Ja, ja.
0: En die hebben we dan gehoord. Inmiddels gaan we eens even kijken naar... het is nog 30 seconden. Dan hebben we het nieuws van 11 uur alweer. Het gaat weer...
1: Dat is tekort
0: voor een plaatje. Dat is ook nog tekort voor een ongelooflijk waanzinnig diepgaand gesprek. Dus dat gaat hem ook niet worden...
1: Dus we moeten zo heel voorzichtig gaan, maar eens kabbelend naar het nieuws toe.
0: Lekker kabbelen.
1: En zo gauw als dat begint, dan is het ook al geen nieuws meer. Maar dan is het weer oud nieuws.
0: Eigenlijk ook weer oud
1: nieuws. Weer uitgekoud nieuws.
0: Ja, ja, precies. Nou, we gaan het meemaken. Nou, want het nieuws is om 11:15 elf ingeladen.
2: Noordwest-Veluwe.
0: Het is sowieso al oud.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Veluwe FM.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bruine bonensoep, daar openen we mee. En dat brengt me meteen bij de hamvraag, Bert. In de bruine bonensoep, er zit vaak van allerlei vlees verborgen en zo. Maar ja. Wat ga je eten vanmiddag?
1: Dat is, zat ik nog eventjes over te denken. Maar ik heb eigenlijk nog een stukje vis liggen. En dat denk ik dat ik dat eventjes om en om aanbak. Ja. En dat ik dat op een bedje van gemengde sla neem. Salade, melange, verschillende soorten en een paar gebakken aardappeltjes erbij.
0: Het klinkt al gauw heel wat als je het woord melange
1: gebruikt. Ja, nou, dat
0: bedoel
1: ik.
0: Wauw, meneer gaat culinaire.
1: Ja.
0: Gewoon sla dus.
1: Ja. Verschillende soorten sla. IJsbergsla en dan nog van die rode sla.
0: Je moet goed veel van je afslaan. Anders krop je het maar op natuurlijk. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. En wijnkropsla heb je bij.
1: Nou, op een gegeven moment wordt het vanzelf zo.
0: Maar wat voor vis was het? Wat je hebt liggen?
1: Zeebaas. Nee. Rooie baas.
0: Heb je die nou meegenomen van je cruise? Of is dat lang levende vis?
1: Dat mocht de hengel niet uit. Hoe lang
0: ligt dat al? Want vis is toch heel gevaarlijk qua...
1: Ja, maar het goed geconditioneerd even wegleggen. En daarom, dinsdag was het nog vers.
0: Nou, okay.
1: En toen heb ik het dus meteen op een bedje van ijs gelegd.
0: Maar toen was het al vers.
1: Zeg. Vers, ja.
0: Het klonk een beetje dinsdag, was het nog vis. En nu is het iets van tofu of zo.
1: Duizendpoot.
0: Ja, precies. Nou, dan ga ik eens even een plaatje erbij pakken van een muis. Want als je het dan over vis hebt.
1: Die hebben we ook nog.
0: Zijn er een hoop scholen te zijn waar muizenplagen zijn. Hè?
1: Ja.
0: En kinderopvang.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, maar luister, waar begint kinderopvang mee? Met beschuit met muisjes.
1: Beschuit met muisjes, ja.
0: Ah. Leg de link maar, zou ik zeggen. Gaan we.
2: Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat...

0: Nou, ja, en weet je, André van Duin had ook al een uitvinding gemaakt. Voor
1: ja,
0: trip, en dan zonder kaas.
1: Vandaag geen kaas.
0: Ja, precies. Geweldig. Geen kaas aan beide kanten, gewoon een scheermes in het midden. En die muis kijkt erover.
1: Geen kaas.
0: Ja, geen kaas. En dan sneert hij zichzelf een strotje af. Ja. Wat zeg je? Doris? Oké, zet de microfoon even wat dichter bij je mond. Oh nee, dat wil je niet. Jongen.
1: Ja.
0: Ze roert zich steeds meer, hè?
1: Ja.
0: Dan kom een keer een moment dat ik stiekem de microfoon openzet en dan is het haasje. Tenminste,
1: is het derby? Zit ze ook in de show?
0: We gaan even naar Harderwijk, want de postcode loterijprijzen van de afgelopen maand zijn weer bekendgemaakt. En, in
1: Harderwijk de prijzen?
0: Ja, harderwijk.nieuws.nl, daar zitten dus winnaars bij. Bijvoorbeeld musicalkaarten voor Juliet the Musical. Of een Videoland abonnement, rugtassen, goede sokken naar keuze, een wereldpan naar keuze. Prijzen naar keuze, peper- en zoutstelletjes, bordspel, noem het allemaal maar op. Alle postcodes staan erbij en volgens mij iedereen die meedoet krijgt wel eens wat. Ik geloof dat wij al 100.000 van die KLM-huisjes hebben staan. Ja, nou, knettergek van, joh man. Maar, een hele woonwijk van bouwen, maar ja, ik kan er niet in wonen. Hè.
1: Hadden ze in Harderwijk nog geen rugtasjes genoeg dan?
0: Ik weet het niet. Tegenwoordig heeft iedereen een rugzakje, lijkt het wel. Dus wat dat betreft. Maar goed, in Harderwijk.nieuws kun je kijken of je in de prijzen valt. En als we dan toch in Harderwijk zijn. MFC De Roef verandert voor één middag. En dat is vanmiddag. Even kijken. Om 4:00 wordt er door de interactieve familievoorstelling Magic Live vertoond en daardoor verandert de Roef in één middag in een toverschool voor familievoorstelling Magic Life. Bert, doe jij nou wel eens wat met je toverstaf?
1: Wat denk je?
0: Ik doe daar geen uitspraken over. Ik vind het altijd wel leuk, een goocheldoos. Maar goed, daar kan je terecht. Ondertussen is hier de open dag bij Strout van 1 tot 5. En daar kunnen mensen de groeten komen doen. En het programma heet dan ook van 1 tot 5. De groeten.
1: Ja.
0: Dus. Nou.
1: Maar, ik vind het altijd wel geweldig. Wat die illusionisten, goochelaars, tovenaars doen.
0: Ja.
1: Want de afgelopen vakantie hadden we er ook eentje. Die kwam ook even een uurtje aan boord. En die ging daar ook weer eventjes. En zo hebben ze een heel lang touw in aan, van 1,5 meter. En ze goochelen er wat mee. En dan is het weer een stukje van 3 keer 1,5 meter. En het volgende moment zit allemaal weer aan elkaar. En het gebeurt al in je neus. En
0: je staat erbij.
1: Je wordt in de maling genomen.
0: Ja,
1: dat
0: de mensen
1: daar
0: bedonderd worden.
1: Dan ze die balletjes, van die sponsballetjes. In de ene hand 3 en dan denk je dat je 3 in de hand hebt. En dan zegt hij van nou, tik maar even met dit stafje op je hand. En dan doe je zo. En dan doe je de hand los. En wegballetjes. En wegballetjes.
0: Ja.
1: En je denkt nog steeds dat je ze in de hand hebt op dat moment. Ik, ja.

0: Holy, de Costa del Sol. Ben jij wel eens in Spanje geweest, Bert?
1: Nee.
2: Niet?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan niet. Ja. Nee, dat had gekund natuurlijk.
1: Jawel, ja. Nee, maar nee, dat heeft me nooit getrokken.
0: Spanje niet? Nee, mij ook niet. Ik ben er ook nooit geweest, hoor. Dus,
1: en misschien, ja.
0: We gaan even naar opfriscursus in Harderwijk. Gesprek over regels en gedrag in het verkeer. Daar kan je dus mee bezig. E-bike gebruiken. Het is allemaal zo veranderd, de verkeerssituatie. Dus Veilig Verkeer Nederland organiseert samenwerking met de gemeente Harderwijk een opfriscursus voor automobilisten van 65 jaar en ouder. Tijdens de informele bijeenkomst gaan deelnemers met de gespreksleider elkaar in gesprek over verkeersregels en verkeersgedrag. Ben jij een heer in het verkeer?
1: Ik heb voor mezelf het idee van wel, ja.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja,
1: maar ik heb van een hele hoop andere mensen het idee dat ze gauw als ze één keer dat papiertje hebben,
0: ja.
1: dat ze dan het pakje van verkeersregels en zo weer op de kleren hangen, in de kast hangen en dat ze voor de rest als een stelletje idioten. En gelukkig zijn dat de uitzonderingen.
0: Ja.
1: Het merendeel houdt zich netjes aan de regels. Daar ben ik gewoon eerlijk in.
0: Nou.
1: En bij die groep reken ik

0: mezelf ook dat... En dat wil nooit zeggen dat ik niet eens een keer een klein stukje over de streep ga.
1: Nee, maar we zijn allemaal wel mensen. We maken allemaal onze fouten.
0: Zo heel af en toe ben ik wel eens een klein beetje ondeugend.
1: Ja, we hebben
0: als dat in mijn eigen voordeel is en als ik denk van nou, daar breng ik niemand meer in gevaar, dan...
1: Als er weinig sociale controle is, dan zijn we allemaal een beetje boefjes.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dus gemeente Harderwijk geeft geen toestemming voor de komst van een crematorium op de Kleine Meenweg. Ik wist helemaal niet dat ze daarmee bezig waren, maar...
0: Daar zijn ze... Volgens mij zijn ze er ook al op een andere plek in Harderwijk mee bezig geweest in het verleden.
1: Frankrijk,
0: toch? Ja.
1: Of is dit ook de
0: Kleine Meenweg? Nee, Kleine Meenweg, dat is aan de andere kant van de Harderwijk.
1: Nou, daar komt hij in ieder geval niet, dus... Dat kunnen we in ieder geval melden.
0: Nee, want er was de buurt was daar ook niet zo heel gelukkig mee. Begreep ik wel.
1: Nou, en dan in Ermelo kun je gratis regenboogvlaggen beschikbaar halen voor dorpsbewoners en bedrijven. Laat zien dat Ermelo wel trots is op haar veelkleurigheid. En dat heeft alles te maken met de Coming Out Day op 11 oktober. Even kijken waar je die vlaggen zou kunnen halen als je ze zou willen hebben. Dan moet je even in de krant, in ermeloosweekblad.nl, daar zit een link waar je dan in contact kan komen.
0: Ik krijg onderhand wel eens het idee dat hoe meer daar een uitzonderingspositie van gemaakt wordt, des te harder gaat zich een bepaalde
1: groep weerstand. Ja. Ja, het lijkt een beetje alsof het allemaal moet, hè?
0: Ja.
1: Iedereen zegt, doe normaal. Ik heb nooit moeite gehad met homo's en lesbiennes.
0: Nee.
1: En zo, en nu, dat hoor je steeds meer.
0: Ja. Dus daar ben ik niet enig in, begrijp ik wel.
1: Nee, ik snap het ook niet. Ik denk op een bepaald moment ik heb daar nooit moeite mee gehad, maar zo langzamerhand ga je bijna schuldig voelen als je niet een vlag hebt hangen en als je niet dit en als je niet dat doet en niet zus doet. Het is een beetje hetzelfde als met, als je niet eens bent met het beleid van Netanyahu, dan ben je meteen een antisemitist. Je je mag toch wel iets vinden.
0: Ik wil het zeggen, je mag een eigen mening daarover hebben en geef ook een ander die ruimte dan, maar ga dan niet meteen zo gek, zo extreem doen. Een boel vernielen en met geweld een ander in elkaar rammen, omdat hij anders is.
1: Ja, precies.
0: Laat mij mezelf blijven en laat die ander ook zichzelf
1: blijven. Ja. En steek de hand in eigen boezem, niet in andermans boezem. Ja. Sowieso altijd foute boel, hè? Nee. Tenzij je consensus hebt, heet dat dan weer. Nou, consensus? Dat je het met elkaar eens bent. Consensus.
0: Consent
1: mag je het ook noemen. Maar het volgende nummer is daar een mooi voorbeeld van. Hey Nol, haal die vinger uit mijn hol.

0: Zo, wat zei je, Bert?
1: Nee, ja, nee, dat was eigenlijk wat beter. Eigenlijk iets zo buiten de uitzending om, maar ik hoor nu net die naam Nol en dan schiet me in mijn hoofd van... jij hebt toen ook nog een poosje bij mij in de buurt gewoond. En heb jij ook nog meegemaakt dat Nol daar op dat adres woonde?
0: Nol?
1: Ja.
0: Nee, want ik woonde formeel niet op dat adres. Ik woonde met toenmalige vriendin daar. Dus.
1: Ja, goed, maar als hij dan eens regelmatig komt, dan hoor je wel eens wat van de medebewoners. Dan krijg je dan wel eens wat van mee.
0: Nee, maar misschien heb ik wel van alles meegekregen, maar heb ik het verdrongen.
1: Dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Goed, yes. We gaan even naar Ermelo. Het is toch altijd wat, hè? Er komt nu een extern recessieonderzoek. Dat moet duidelijkheid geven over de gang van zaken. Rondom informeren van de gemeenteraad. Ja, dat...
1: Wanneer is die overeenkomst van Staatsschuld om?
0: Van wie is die handtekening? Waarom is het anders?
1: Ik weet wel van wie het niet is.
0: Niet van jou in ieder geval.
1: Hij is in ieder geval niet van mij.
0: Nee, hij is ook niet van mij, dus wat dat betreft. En dan kun je nog vrij dansen in Ermelo op christelijke muziek. En de nummers zijn dan te beluisteren via de gedeelde lijst van Spotify. En elke maandag kan je dat doen van 7:15 tot 8:15 bij Bouwspots op de eerste verdieping. Eerste zaal links, Kerk Dennen 40A. Vrij dansen Ermelo op Instagram. Nou... En dan die standplaatsen, ook weer een hoop gesteggel. Een raadsman verwijt de gemeente niet nakomen van amendement rond het verdwijnen van de standplaatsen. Nou, heb jij daar nog iets over gehoord dat je denkt van
1: Ik heb begrepen dat het einde verhaal is van die standplaatsen in Ermelo. Ja.
0: Eind december, hè?
1: Dat... En zo gauw als ze daar beginnen met dat... aanvankelijk was het nog van... Nou ja, zo gauw als we beginnen met de werkzaamheden van de herinrichting van dat terrein.
0: Ja.
1: Dus ja, goed, dan neem ik aan dat dat op dat moment dan ook zal gaan gebeuren. Dan kunnen we geen lumpiaatje, geen Vietnamese lumpiaatje meer halen bij...
0: Nee, dan is het gebeurd.
1: Op de dinges, geen stukje kaas meer, geen kippenpootje meer.
0: Nee. Goed, dan gaan we luisteren naar een nummer wat ooit aangedragen werd door Dennis. En daar was ik wel heel erg van, moest ik wel heel erg van lachen. Nou, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt.

alleen in Amersfoort. De enige echte Amersfoortse kei. Hij komt uit Scandinavië.

0: Nou, dat is een grappig nummer. Heel cynisch, sarcasme. Ja. Van alles komt heerlijk voorbij.
1: Ja. Ja.
0: Dus, en volgens mij, als je zo'n nummer geschreven hebt, dan moet je wel kachel zijn, denk ik.
1: Zou maar zo kunnen.
0: Dan de NMP is al 35 jaar de groene waakhond in Ermelo. Het jubileum wordt gevierd met een wild filmfeestje. Het natuur- en milieuplatform Ermelo NMP bestaat 35 jaar. En al sinds 1991 zet een groep enthousiaste vrijwilligers zich in voor natuurlijker en milieuvriendelijker Ermelo. Het jubileum wordt eind oktober gevierd met een gratis filmavond in samenwerking met het filmhuis Ermelo.
1: Oh,
0: nou
1: dat moet ik wel even in mijn agenda zetten.
0: Ja, maar ben je dan als niet-vrijwilliger welkom? Nou ja, kijk maar even bij www.filmhuisermelo.nl. Dan kan je kijken of er voorwaarden zijn dat je binnen mag.
1: Oh nee, dat...
0: Ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen, Bert, jij komt er niet in.
1: Dus, nou, kan ik me ook niet voorstellen.
0: Nee. Als ze weten dat jij Bert bent...
1: Nou, dan word ik met open arm ontvangen. Ja. Nou...
0: Goed, dan gaan wij even... ik ben kachel draaien.
1: Ja.

0: Zo, ik ben Kachel. Nou, dat zullen de. Wat is de laatste keer dat jij echt Kachel bent geweest, Bert?
1: Nou, dat is gelukkig een hele poos geleden. Dat.
0: Hele poos geleden, ja. Ja, ik kan me ook niet meer herinneren, hoor.
1: Ik weet nog wel. Naar aanleiding waar het was, op welke plek het gebeurde. Het was heel gezellig. Dat was met een eindejaarssluiting. En daar bleef je op een gegeven moment. Niet dat ik altijd het licht uitdeed. Maar ik behoorde meestal wel tot een van de mensen die. Toch wel het laatste in de buurt van het lichtknopje kwam. Dat,
0: ja.
1: Maar in ieder geval toen. Dan op een gegeven moment blijf je met een stuk of wat van die plakketjes blijf je dan over. En gezellig, en het wordt nog gezelliger, en het wordt nog gezelliger.
0: Jij hebt nooit bij de SOS van CERLO gewerkt, voor het personeel van CERLO en Groot Emmaus. Toen ik jou voor het eerst zag bij, zal bij Schauk geweest zijn, toen dacht ik, hé, jou ken ik, je bent de barkeeper van de SOS. Maar jij reageerde nergens op. Dus nee. Ik denk, daar ben je niet de buikwieper van de SOS.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Nou, dat had sprekend jij kunnen zijn in je jongere jaren.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja. Ik zou soms ook niet in kunnen denken wie dat. Nou, niet dat ik daar.
0: Achteraf nu zo heel naar. Hij heette volgens mij Jan met zijn voornaam. Maar ja, jij heet Bert. Dus ja, dan weet je het eigenlijk wel, hè? Ja. Tenzij jij toen al dusdanig indruk hebt gemaakt dat je dacht van, een andere naam zou me heel erg goed uitkomen.
1: Ja. Nee. Dat was niet, maar ja. Jan, ik weet wel een Jan die daar in ieder geval bij de GGZ ook gewerkt heeft in de horeca. Dat weet ik wel. Het zou best kunnen wezen dat hij het geweest. Een beetje een lange kerel was, een lange blonde vent.
0: Nee, hij was niet blond. Hij leek op jou. Dus,
1: maar toen was ik nog blond.
0: Toen blond? Ja, zie je, daar heb ik dan nog.
1: Nu ben ik grijs, dat weet ik ook wel. Maar,
0: we moeten daar nog even voetbal hebben, Bert. En dan zit de ochtend erop, denk ik.

0: Zo. Ja, en jouw lijstje van muziek hebben we ook bijna gehad. Voetbal, laten we het daarover hebben. Nederlands elftal tegen Duitsland, daar waren we allebei heel enthousiast van.
1: Yeah.
0: Wow, er komt een nieuwe, het ziet er goed uit. Yeah. Tegen Servië leek het alweer lekker ouderwets. Was het weer dat je dacht, oh ja, dat zit hem toch niet in de trainer, zit hem waarschijnlijk toch in het elftal. Gisteren hadden we van allebei wat, hè? De eerste helft was helemaal bagger.
1: Ja.
0: In de tweede helft maken ze 4 doelpunten.
1: Maar,
0: worden de 2 afgekeurd, dat dan wel.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Het is net een beetje dat niet constant wezen en dan toch weer in die oude patronen vervallen, hervallen. En ja, goed, dan zag ik gisteravond die trainer daar nog weer eventjes voor de dingen zijn. Ja, zeg, het is mijn fout.
0: Ja.
1: Nou, ik vind het dapper dat hij zo zijn nek uitsteekt. Dat daar niet van.
0: Ja, maar als je spelers een fout geeft, dan is het gelijk einde verhaal.
1: Ja, dat kun je natuurlijk ook niet zo doen. Maar ja, van de andere kant, het is natuurlijk ook het grootste gedeelte van dit team. Dat voor die tijd altijd met een andere mind gevoetbald heeft als nu. Kun je ook niet verwachten dat in 2-3 wedstrijden ineens met een nieuwe trainer.
0: Nee, maar sterker nog, de tweede helft was in één keer weer.
1: Ja, nou, dan kan weer even. Daar hebben ze waarschijnlijk weer even een oorwassing gehad. In
0: maar wat vind jij nou van Van Dijk? Want ik heb het idee, die zie je eigenlijk. Ja, hij maakt een doelpunt. Dat is ook wel weer belangrijk. Maar ja, ik heb het idee dat hij ook zijn beste tijd wel gehad heeft.
1: Nou, moet het onderhand ook meer van zijn intiende de snelheid, die heeft hij niet meer. Want hij wordt er van alle kanten wordt hij eruit gelopen. Maar zie,
0: hij begint al een kwartier eerder aan de wedstrijd, hè, om op tijd te zijn.
1: Maar op tijd te zijn, ja. Maar goed, en dan hij ook van ja, en dan kunnen we zeggen van ja, dit proberen, dat proberen, die deur uit, die deur in. En dan denk ik van ja, het is natuurlijk voor de jongens een beetje beroerd om op die bank te moeten zitten, maar. Sorry, maar ik heb iets last van mijn kriebel nog.
0: Ja.
1: Maar en vooral als ik dan nog kwalijk, weer zo in raak ook, dan kom je nog weer iets emotioneler daarbij. Maar in ieder geval. Wij willen natuurlijk ook ineens weer veel te veel, denk ik.
0: Ja. Maar het zag er gewoon mooi uit tegen
1: Duitsland. Ja, nou goed. Maar die wedstrijd daarvoor was dat toch ook al zoiets. Dat was die eerste helft was ook niet. En de tweede helft waren ze ineens weer.
0: We gaan meemaken. Zondag zijn ze weer aan de beurt.
1: Nou, goed. Dan,
0: ze hebben het nog in eigen hand, hè. En dan DWS, 5 punten uit 7 wedstrijden.
1: Ja.
0: Jouw ploeg doet het goed, hè?
1: Daar begint nog onderhand. En onderhand bij DWS beginnen ze ook met de witte zijdoekjes te.
0: Ja. En dan moeten de graskorrels er ook nog uit.
1: En
0: een hoop gedoe. Ja, nemen ze. Een dwangsom willen ze hebben, hè? Dat de DWS moet de graskorrels weghalen.
1: Ja, nou ja, goed, dat. Ik weet niet, dat is volgens mij spijkers op laag water zoeken, maar.
0: De kranten stonden er vol van.
1: Ja, nou.
0: Ja, hoe maken we een club kapot?
1: Ik wou net zeggen, volgens mij zijn er ook geen tuinlieden die daar.
0: Nee, er zijn ook geen fans, lijkt het wel.
1: Nee.
0: Maar dan jouw club.
1: In ieder geval, DWS die moet morgen naar Utrecht toe.
0: Ja.
1: En die speelde om 1:30, om 2:00 spelen ze daar tegen Hercules. Hercules is een voormalige zondag amateurclub.
0: Die ooit PSV of Ajax? 1 van 2 hebben ze eruit geknikkerd.
1: Ja, nou, dat is een hele poos geleden.
0: Ze hebben het toch even mooi gedaan.
1: Ze hebben het wel een keer gered, ja. Maar ja, dat is dan dat de bekercompetitie was dat. Hè? Dat zijn weer competities op zich.
0: Ja.
1: Maar dan komen we bij Horst aan. 2 wedstrijden, maximale winst. 6 punten betekent dat, maar die 6 punten, er zijn er dus nog 3 die ook 6 punten hebben. Dus ze staan op een gedeelde eerste
0: plaats,
1: tot en met de 4e plaats.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, morgenmiddag krijgen ze Epe thuis. En ja, als je gaat kijken naar de verhouding en wat ze nu gehad hebben, dan denk ik van, geen appeltje, eitje. Maar Horst, die moet het. Dit wasje wel, wel goed kunnen uitbrengen.
0: Goed.
1: En dan EFC, die speelt ook thuis. EFC 58 om 2:30. En die krijgen de sportvereniging Twello op bezoek. En EFC, ja, dat gaat op het ogenblik ook niet helemaal zo lekker. Maar misschien komt daar nu ook een ommekeer. En weten ze ook weer wat punten aan hun konto toe te voegen.
0: Goed, nou, we wachten het gewoon af. Het gaat vanzelf gebeuren morgen allemaal. 3 wedstrijden, EFC, Horst en DWS. En dan hopen we volgende week weer positief gestemd te kunnen zijn.
1: Nou, dat, jawel. Vast wel.
0: Ja, je bent ook een optimist, hè.
1: Van die drie moet er toch wel eentje in ieder geval wezen die een beetje een... De vaandel van Ermelo hoog kan houden, wat sportieve vaandel.
0: We gaan het meemaken.
1: Maar ja, goed, van de andere kant moet je natuurlijk niet vergeten dat er ook een heleboel andere sporten
0: ja,
1: beoefend worden.

0: Zo, dat was hem.
1: Ja, hè?
0: En daarmee zijn we bij het laatste nummer aangekomen. Gaan we afscheid nemen, maar niet voordat we nog even een tip van Jannie binnengekregen hebben.
1: Oh ja.
0: Jannie
1: ja,
0: die
1: ja,
0: zegt, ja, ja. Hoi Bert, een tip voor je voor een kippenpoot. Vrijdag bij de Pul op het industrieterrein bij de brandweer in de buurt. Fijn weekend, heren.
1: Nou, Jannie, hartelijk dank voor de tip.
0: Ja.
1: Maar ja, goed.
0: Een tip ik voor vind, de kip.
1: Ik ja, het is, ja, het is ook niet zo verschrikkelijk ver weg om daar naartoe te gaan. Dat, maar het was wel iets fijner als het nou ja, goed, gewoon daar bleef. Dan kan ik lopend er naartoe.
0: Ja.
1: Maar,
0: goed, we gaan doei zeggen, Bert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ik zou zeggen een steek van wal.
1: Nou, ik zou in ieder geval iedereen op willen roepen van blijf niet thuis zitten. Ga erop uit. Er is genoeg te doen in Ermelo en omstreken. Sportveld, bosexcursies, doet er niet toe wat, maar doe in ieder geval wat. Kom uit je stoel en geniet van alles wat groeit en bloeit om ons heen. Dat wou ik eigenlijk de mensen dit keer meegeven. Dat,
0: ja. Nou, ik zou zeggen, mocht je vanmiddag bij de open dag komen van Straut, dan wees dan ook even zo vrij om binnen te komen vallen bij Velo FM. Dan kan je kijken, Studio B worden opnames gemaakt en Studio A kan je live meedoen, namelijk de groeten doen. En misschien heb je nog wel wat te melden waar je denkt, wil ik een oproep plaatsen of weet ik veel wat.
1: Het, hoe is dan niet, ook, het is niet verplicht om bitterballen mee te brengen. Maar
0: nee, het is niet verplicht, maar wel.
1: Niet allemaal, maar
0: het geeft je wel een hele gunstige voorkeurspositie, dat. Goed, maar daar gaan we meemaken. En voor de rest doe ik geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En laat Veluwe hem vooral aanstaan. Dan komen wij elkaar allemaal vanzelf tegen. Bert is er morgen vroeg weer.
1: Om 9 uur tot 10 uur met Auf geht's.
0: Doei!
1: Doei!

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Sportverenigingen op de Veluwe krijgen een nieuw hulpmiddel om snel in beeld te brengen of hun accommodatie toegankelijk is voor mensen met een beperking. Met een gratis zelfscan kunnen verenigingen vanaf nu zelf vaststellen waar voorzieningen al voldoen en waar verbeteringen nodig zijn. De scan van SportNL Toegankelijk kijkt onder meer naar toegankelijke entrees, toiletten, parkeerplaatsen en routes naar sportvelden. Ook wordt gekeken naar informatie die verenigingen vooraf verstrekken aan bezoekers. Volgens de provincie Gelderland zijn voor een toegankelijkere sportaccommodatie niet altijd grote verbouwingen nodig. Het zichtbaar maken van bestaande voorzieningen en het verbeteren van de informatievoorziening kan al een verschil maken voor sporters en bezoekers met een beperking, zo zegt de provincie. Zeewolde is momenteel de enige gemeente in Flevoland zonder een samenspeelplek die toegankelijk is voor kinderen met en zonder beperking, meldt Omroep Flevoland. Aanleiding is de opening van een nieuwe inclusieve speeltuin in Emmeloord. Volgens Marcia van Werven, directeur van Jantje Beton, beschikt Flevoland daarmee op één gemeente na over samenspeelplekken. Landelijk hebben inmiddels 200 gemeenten tenminste één samenspeelplek, terwijl dit in 142 gemeenten nog ontbreekt. Een samenspeelplek is ingericht zodat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarbij gaat het onder meer om toegankelijke paden, aangepaste speeltoestellen en voorzieningen voor kinderen met een visuele beperking. En tot slot, Putten staat stil bij de razzia van 1 en 2 oktober 1944. De razzia begon op 1 oktober nadat Duitse militairen de avond ervoor bij een aanslag op de Oldenallerbrug waren beschoten. De bezetters omsingelden daarop Putten en verzamelden de inwoners op het Kerkplein. Uiteindelijk werden 659 mannen afgevoerd naar kamp Amersfoort en later gedeporteerd naar Duitse concentratie- en werkkampen. Van de gedeporteerde mannen keerden slechts 48 na de oorlog terug. De officiële herdenking begint vrijdagavond om 7 uur bij monument De Vrouw van Putten. Tijdens de plechtigheid worden 2 minuten stilte gehouden en vinden kransleggingen plaats. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Stroe 5 minuten vertraging, er staat 4 kilometer file. En op de N331 Zwolle richting Emmeloord. Voor Zwartsluis 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ja, de groeten aan je moeder. En daar begonnen we mee. En dat betekent vanmiddag de groeten doen. Ik leg het zo even uit. Maar hier is even een rustig after dinner plaatje.

Amos Lee met Arms of a Woman. Ja, en dat kan vanmiddag. Je kan de groeten doen. Je kan binnenkomen vallen de groeten doen. Maar als je denkt, ja, ik kan hier helemaal naar Putten komen. Dan kan je ook via de WhatsApp de groeten doen. Dan spreek je gewoon wat in. Of je stuurt een WhatsAppje. Je mag er een verzoekje bij doen voor iemand. Maar een oproep plaatsen of een mededeling doen of wat dan ook. En dat geldt natuurlijk vooral voor de bezoekers van de open dag van Stroud. Want de open dag is begonnen om 1 uur. En ik zal de deur eens even openzetten om te horen hoe druk het al is. Kijk, oh ja, dat hoor je al op afstand. We hebben hier nog een beetje een orkestje neergezet. Maar ja, je hoort op de afstand dat er al flink wat volk in Stroud rondkachelt. Dus kom dan gezellig even binnen en dan komt het helemaal goed. Tenminste, dat denk ik dan wel.

wrap around about around me. En ja, het is druk bij Stroud. Tenminste, we hebben hier gewoon de deur open staan en de gangen lopen al vol daar. En dat te bedenken dat de eerste nog even de officiële opening is. En het is inmiddels 12:45. En die open dag duurt tot 5:00, dus ook tot 5:00 kan je hier terecht om de groeten te doen, een plaatje aan te vragen, een mededeling, een oproep, wat je maar wil. Of gewoon een kijkje komen nemen in Studio A of Studio B. In Studio B worden opnames gemaakt. En in Studio A, daar kan je zelf middelpunt van de belangstelling zijn, als je dat zou willen. Maar goed, we zien je wel verschijnen.

Ja, we hebben de deur nog maar even dicht gedaan, want ze zijn bezig met de opening en dan staat zeker vol op de gang. En ja, dan hoor je al dat. Dan hoor je al dat geroezemoes. En dus dat zo gauw het hier wat drukker wordt, zetten we de deur weer open. En, want dan moeten ze hier naar binnen, want dat is de enige uitweg nog. Heb jij zoiets van, ja, ik wil best een groeten doen of een oproep, maar ik kan niet bij Stroud komen vandaag. En ik heb ook niet de mogelijkheid om te WhatsAppen. Ja, dan moet je maar even bellen. 0341-360-148. 0341-360-148. En dan, nou, als je een beetje mazzel hebt, kom je in de uitzending. Want dan moet ik net in de buurt van de telefoon zijn. Hè. En, dus dat. Goed.

Albert Hammond met I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En Maria belde op. Ze was graag langsgekomen, maar ze had wat last van duizeligheid. En ze wilde groeten doen aan iedereen, maar kan helaas niet naar de open dag en niet naar de studio komen. Nou, Maria, bij deze dus aan iedereen de groeten namens Maria. Voor alle medewerkers van Stroud, voor alle medewerkers van Veluwe FM en voor alle luisteraars. Wat wil je dan nog meer? Thank you, Maria.

0: Dat was al een Morissette met Thank You. Ja, en het is niet alleen feestbestrouwd, maar we hebben hier ook een ja, soort van jarig Jopje. Kom eens wat dichter bij de microfoon, hij bijt niet. Zeg het eens, je bent Rikje, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Rikje, ten eerste schrijf je dat met een K of met CK?
1: Nee, met een K. We houden het simpel.
0: Yes, heb ik het meteen goed gedaan. Jij bent 40 jaar in dienst.
1: Klopt.
0: Begrijp ik. Maar dat kan volgens mij niet. Ben je begonnen toen je een jaar of 6 was hier dan?
1: Ja, zoiets, ja. Nee, toen was ik 22, hè?
0: 22, oké. Okay. Ja. Dus, en wat vind je nou het leukst, Bestraud?
1: Ja, het allerleukst vind ik wel het omgaan met alle mensen. Allerlei soorten mensen die binnenkomen. En dat vind ik echt het allerleukst.
0: Het allerleukst?
1: Ja.
0: En dan heb je iemand naast je zitten. Is dat een vriendin of wat is dat?
1: Nou, Gerda die werkt ook op Straat. Die doet
0: Gerda komt ook even dichter bij de microfoon. Want je hebt gezien, hij bijt niet, hè?
1: Nee, hij bijt niet. Nee,
0: dat is hem. Jij doet administratie. Ja. En hoe lang mag jij Rikje al administreren? Hoeveel jaren?
2: Nou, vanaf 2014. Maar ik kende wel van school en van vroeger. Dus
0: dus jullie zijn...
2: Ja,
0: ja okay.
2: Voetballen van de mannen.
1: Ja, je kwam ook bij ons thuis, toch?
2: Ja,
0: kijk eens aan. Ja. En nooit ruzie om de mannen gemaakt?
2: Met de mannen niet.
0: Nee, om de mannen.
2: Om de mannen ook niet, nee.
0: Ook niet, nee.
1: Nee, we hadden allebei onze eigen genre man.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd naar. Zijn dat dan van die hunken of zijn dat meer goede lobbersen?
2: Voetballers.
1: Ja, maar het is ook wel een goede lobbers.
0: Ook wel een
1: goede
0: lobbers,
1: absoluut. Ja, okay, tenminste, okay. Ik praat voor mezelf, hè.
2: Ja, ja, ja.
0: En stel nou, de meeste mensen zeggen, ik weet het antwoord bijna al. Oh, daar overval je me mee. Maar ik ga toch de vraag stellen. Stel dat ik hem zeg, van welk plaatje zou je willen horen?
1: ABBA.
0: ABBA, ja. Kijk. Ja, en welke dan van ABBA?
1: Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal wel goed.
0: Jullie willen allebei ABBA?
1: Ja,
2: nee, ABBA. Zij is fan van ABBA. Dus
0: jij doet het namens haar.
1: Ja. Nou, ABBA vind ik echt geweldig. Ja,
0: ABBA vind ik wel. Nou, dan ga ik jou even mee laten kijken naar de nummers van ABBA. Het is goed, dan zie je hier een lijstje voor je. Zit er een nummer bij waarvan je zegt, ja?
1: Dancing Queen.
0: Dancing Queen. Oh,
1: kun je zelf ook een beetje dansen? Ja, hou
0: je van dansen?
1: Ja, zeker wel.
0: Oké, en dat ga je vandaag ook nog doen? Of,
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee.
2: Misschien vanmiddag nog even.
0: Misschien vanmiddag.
2: Ja, aan het eind van de dag misschien nog even. Drinken we nog wat. Hè?
0: Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja, dan
0: waar verheug je vanmiddag het meest op, bij de open dag? Wat zou jij...
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen komen.
0: Oké.
1: Want Anja en iedereen van het bestuur en André hebben er heel veel tijd in gestoken.
0: Ja.
1: Dus het zou heel mooi zijn als er heel veel mensen op afkomen.
2: En alle verenigingen die zich presenteren. Dus,
1: tuurlijk. Ja. Zeker, ja.
0: Maar dat betekent ook dat je in het middelpunt van de belangstelling gaat staan. Ja. Iedereen weet nu zo middels wel dat jij ook wat feest hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik mag jou een roos aanbieden.
1: Heel lief.
0: Ja, zo ben ik hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, mensen kennen me niet zo, maar ik ben wel heel lief hoor. Dus wat dat betreft. En dan ben ik je naam kwijt. Gerry?
2: Gerda.
0: Oh, dat zat ik bijna goed. Ik had 3 letters van de 5 goed. Dat is 60%. Nou, op school zou ik het ervoor doen. Maar Gerda, voor jou heb ik helaas geen roos. Maar ja, je hebt nog geen feest, hè?
2: Nee. Ik ben nog niet zo lang hier in dienst, dus... Ga ik niet redden ook, maar dat geeft niks.
0: Rikje, dan heb je de kans om alle bezoekers van Straal die ooit wel eens geweest zijn en die op dit moment luisteren, hè, om die nog iets een bedankje te roepen of een mededeling te doen of te zeggen, ach, wat zijn jullie schat. Of misschien heb je er iemand bij van, zeg, jij, wil jij de volgende keer wegblijven?
2: Nou.
0: Dat zou kunnen, hè?
1: Ja, dat zou kunnen. Nee, maar dat heb ik niet.
0: Dat heb je niet.
1: Ik kan in principe met de meeste mensen wel door één deur.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, ik wil iedereen bedanken die hier altijd komt. Sowieso natuurlijk, want door al die mensen heb ik natuurlijk een leuke baan.
0: Ja.
1: Want als er niemand komt, ja, dan zijn er ook geen mensen om te ontmoeten.
0: Nee, en dan is er ook geen baan en dan ben je ook niet meer nodig. Hè?
1: Nee, nou ja, en mijn collega's natuurlijk, ja.
0: En
1: die
0: ik hoor ze allemaal
1: ook,
0: zeggen.
1: Een reden om hier te blijven.
0: Iedereen zegt, Rikje is onmisbaar, dus dan
1: niemand is onmisbaar, maar leuk om te horen.
0: Heel mooi die valse bescheidenheid horen. Prima, ja. Heel tactisch antwoord. Ik ga Dancing Queen voor je draaien. We hebben hier een paal neergezet. Zou je nog even willen paaldansen dan?
1: Ja hoor, ja, voor jou doe ik dat.
0: We gooien de deur ook even open. Dan kan al het volk ook meeluisteren en kijken. Kijk, hoor, het wordt in één keer druk. In de hut. Dus wat dat betreft. Nou, ze gaat paaldansen hoor. Daar gaat hij op Dancing Queen. Jawel!

Ja, en dat was Dancing Queen en Ricky heeft het pand inmiddels verlaten. We draaien nog even een plaatje voor, want ja, het is radio, je hebt haar niet gezien, maar 40 jaar bij Straut, dat kan haast niet. Ze ziet eruit als 38, dus het volgende plaatje past wel heel erg. Forever Young.

0: van Nederlandse bodem. Albert West met Jenny Come Lately. En hier wordt relaxed piano gespeeld in een hoekje. We hebben de deur weer even dicht gedaan om al het... daar komt weer van alles binnen. Dus dat is even leuk. Er zijn mensen die komen aanschuiven. Kom erbij, gezellig. We gaan hier even gaan zitten. En dan een koptelefoontje op. Hij is al leuk, joh. Allebei koptelefoon op, microfoontje bij de mond doen en dan komt het helemaal goed. Want we willen natuurlijk even weten van wie hebben we hier aan tafel zitten. En dan begin ik hier bij mevrouw rechts.
1: Ik ben Ankie van der Valk.
0: Ankie van der Valk. Nog familie van de van der Valk?
1: Nee, ik denk het niet. Misschien heel ver weg.
0: Heel ver weg?
1: Ja.
0: Oké. En Ankie van der Valk, mevrouw Ankie van der Valk, mag ik Ankie zeggen?
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Komt Ankie uit Putten?
1: Nee. Maar ik woon op het moment wel.
0: Je woont op dit moment wel, ja. Maar hoe lang al dan?
1: 10 jaar.
0: 10 jaar, oké. Okay. En daarvoor kwam was
1: Doorn, Leiden, Den Haag.
0: Oh, een reizende dame. Ja, ja. Ja, ja, ja. En hoe dan zo in Putten terecht gekomen?
1: Nou, mijn man was overleden 2015. En toen ben ik weer gaan dansen in Leusden.
0: Ja.
1: En daar ben ik mijn nieuwe partner tegengekomen, want die hield ook van dansen.
0: En die kwam wel uit Putten?
1: Die kwam uit Putten. Dus we hebben de hele tijd gelat.
0: Oké, okay, en nu is het een stevig plankje geworden, geen latten meer.
1: Wow. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En daarnaast zit ook een mevrouw, ook een leuk verhaal te vertellen.
2: Nou, ik ben geboren en getogen in Putten, Gerry van Ommen. En we doen samen vrijwilligerswerk op... Wij, tenminste met Herma, die daar zit ook, op vrijdagmiddag schenken we koffie voor de gasten die komen.
0: Bij Straut hierboven?
2: Hierboven bij Straut. Ah,
0: okay. Dus goed bezig om een bijdrage aan de maatschappij te leveren met z'n allen. Want uw naam is?
3: Herma Buter.
0: Mag u wat dichter bij de microfoon als u doen wilt?
3: Herma Buter.
0: Ja, en ook vrijwilliger. En, ja. Is dat leuk? Wat is het leuk aan vrijwilliger zijn?
3: 35 jaar al, dus...
0: Oké, oh ja, dan heeft u er wel zin in, zo te horen. En, maar wat is het leukst aan vrijwilliger zijn? Want ja, je wordt er niet voor betaald, dus er moet iets anders zijn wat heel erg leuk is.
3: Ja, wat zou ik daarvan zeggen? We hebben met z'n drie hebben het in ieder geval gezellig. En dan gaan we naar de overkant en dan halen we vrijwillig, of hoe heet het, Shirley Boelens op. En we hebben nog meer activiteiten, dus ja.
0: Ja.
3: En dan, daar brengen we de middag mee door. En dan koffie schenken.
0: En als jullie dat dan al jaren samen doen, ontstaat er aan buiten Straut ook nog een band? Of is het van nee, zo close hoeven we nou ook weer niet hoor.
3: Nou, ja, nou ja, we hebben elkaar af en toe wel, toch wel een keer nodig.
0: Oké, okay, dus ja, er is wel contact buiten Straut ook.
3: Soms.
0: Okay.
1: Via de app.
0: Via de app, oh ja, ja. Ja, alles tegenwoordig via de app. Hè.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja. En als u de groeten zou moeten doen hier, wie zou dan de gelukkige zijn?
2: Ik zou het aan mijn vriendin willen doen, die wordt vandaag 80.
0: Oh, dat is...
2: Dus daar wil ik de groeten aan doen.
0: De groeten
2: aan Mientje.
0: Mientje, gefeliciteerd, ook namens Ville UFM, 80.
2: Ja.
0: Dat is me nogal niet een eind.
2: Hele leeftijd.
0: En Ankie?
1: Aan mijn dochter.
0: En je dochter?
1: Aan mijn dochter Rebecca. Maar Rebecca. Ik denk niet dat zij dit hoort natuurlijk.
0: Nee, maar dat zouden ze terug kunnen luisteren. Hè? Ja? Dus ze kunnen terugluisteren op onze website. Dus dan gaan ze zeggen, mama heeft even een goed woordje voor je gedaan.
1: Ja.
0: Dat zou je kunnen zeggen.
1: Dat zou ik kunnen zeggen. Okay.
0: Zou je kunnen zeggen. Ja, maar, ja.
1: Ik ben trots op mijn dochter. Ze danst en ze heeft... een eigen bedrijfje met dansen. En ze geeft dansles.
0: En dat doet ze waar
1: in Amersfoort en in Zeist.
0: Oké. Ja. Nou, leuk. En hebben jullie een muziekje waarvan je zegt... van nou, dat zou ik wel heel blij van worden... om dat vanmiddag eens even te horen.
1: Engelbewaarder.
0: Engelbewaarder, echt waar, ja?
1: Oh, nou, dan, zo leuk.
0: Sluit
2: ik me bij aan.
0: Oké, okay, ja, ik wou net zeggen. Kunnen de andere dames dat wegdragen dan... Engel bewaren, dan gaan we dat voor jullie alle drie doen. We hebben net de paal voor de paaldansen opgeruimd. Dus Mochten jullie een dansje willen maken, dan mag een polonaise hier ook om de mengtafel.
1: Oh,
0: dus dat, kijk, en er is niemand die kijkt, hè, want het is radio.
1: Het is
0: dus,
1: radio, dat ga ik doen.
0: Okay. Nou, dames, heel veel succes met het vrijwilligerswerk en alles wat nog gaat gebeuren. En ik zou zeggen, in de polonaise dan maar aan.

studio. En Antje is niet meer weg te slaan hier, wat dat betreft. Ik heb zo'n idee dat de nieuwe vrijwilliger van Willem gaat worden zo langzamerhand. Het enthousiasme straalt en knalt er vanaf.

Het is niet alleen gewone dans, het is ook een stoelendans. Want links van mij is er alweer iemand op een stoel neergedoken. Maar die zit nog heel ver weg van de microfoon. Dit hier, dat vooraan, dat zwarte bolletje, is de microfoon. Er zitten wultjes onder de stoel. Dus die kan er zo naartoe rijden. Mooi. Want wie zit daar? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, het is altijd even een vuurdoopje. Hier, daarom is het ook zo warm altijd hier beneden. Maar je komt niet dichterbij? Nee? Ach, familie van Mirjam toevallig. Mirjam wil ook nooit bij de microfoon. Dus, we gaan niemand verplichten natuurlijk. Dus Ankie, lust er wel pap van of niet? Je zou nog wel even uren door kunnen praten. Ja, ga zitten hoor, als je wat te vertellen hebt. Oh, je gaat even naar boven. Nou, kijk maar, we zitten hier tot 5 uur. Dus mocht je meekomen willen komen babbelen, ben je welkom. Goed, dan heb je dan een verzoekje, onbekende dame. Even over nadenken misschien. Nou, ik gooi er gewoon een plaatje in. Denk gewoon even rustig na. Mocht het niet gebeuren, dan gebeurt het maar niet.

Lucy, Lucy van Amsterdam. Het wordt wat drukker in het pand, kun je zien. Hier is het ook een komen en gaan van mensen. En dat is hartstikke leuk. En Gerbert wordt zelfs helemaal blij op zijn trekker. Hij zegt, kan er nog een leuk Polonaise plaatje bij? Want er is wel een feestje daar in de studio. Handjes, handjes, bloemetjes, gordijn van Lamme Frans. Feest in de tent daar, zegt hij. Ja, Gerbert, en als je dan ook nog even iemand hebt wie je de groeten wil doen, dan past het hartstikke in het programma ook nog. Dus denk maar even na, komt-ie!

0: u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
4: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
3: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A6 Muiden-Lelystad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Lelystad Airport en Lelystad. De weg is dicht. Omrijden kan via Amersfoort, Zwolle over de A1 en de A28, maar dat kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de groeten. Tweede uur alweer, zo heet het nummer. En je kan de groeten komen doen. En alles in verband met de open dag bij Strout. En inmiddels zitten de drie mensen aan tafel. Ik begin even rechts, want Peter Does is aangeschoven. Peter,
1: dag Bas.
0: Hoe is het toch met jou, jongen?
1: Ja, goed hè. Onkruid vergaat niet, hè?
0: Nee, precies. Dat, en je hebt heel lang een programma gemaakt hier.
1: Ja, twee programma's. Ja. Eentje was Havabra.
0: Ja.
1: Dat was op de woensdagavond van 8 tot 10.
0: Ja.
1: Dat hebben we heel lang gedaan. En daarna heb ik ook nog altijd op zaterdagmiddag de sport gedaan.
0: Ja, precies.
1: De voetbal.
0: En doe je dat nu nog steeds bij SCC? Op een andere manier? Of,
1: Nou, we zijn gestopt met filmen en persconferenties. Dat deed ik ook erbij. Maar daar zijn we mee gestopt een jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus ja, dan mis ik de radio wel een beetje langs de lijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat doe je tegenwoordig bij Strout dan?
1: Ik geef les bij Excelsior.
0: Ah, kijk aan. Dat is je link met boven. En dan kom je hier even binnenvallen.
1: Dan kom ik even binnenvallen.
0: Ja, ik heb een plaatje voor je klaargezet. Maar dat duurt nog even, want we gaan eerst even... Oh, er loopt iemand weg. Dan gaan we naar links. Daar hebben we... mag je wat dichter bij de microfoon? Wie bent u?
2: Grada Jansen.
0: Hoe zei u?
2: Grada Jansen.
0: Grada Jansen, bekende naam.
2: Is dat zo?
0: Voor mij komt het bekend voor. Maar daar kan misschien omdat Jansen natuurlijk niet een hele zeldzame naam is.
2: Nee, klopt.
0: Maar Grada, daar wordt dan wat anders van. Grada is een puttersnaam, Puttense?
2: Ik kom uit Putten en ik ben vrijwilligster hier bij Strout.
0: Okay.
2: Koffie schenken, drie keer in de week. Ik geef hier een volwassene haakles.
0: Haakles?
2: Haakles, ja.
0: Dat ze lekker te kunnen doorbeduren.
2: Dat, ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Van beginnen van kan je het zo leren, hè?
0: Ja. Haken, ik kom uit de Achterhoek en dat doen we er ook. Hè. Maar dan noemen we het iets anders. Dan noemen we het huiken.
2: Ja.
0: Huiken en dan gewoon een brekken.
2: Zo spreek ik het niet uit, hoor.
0: Nee. Ik had al zo'n idee. Ik denk, dat kan wel eens even. En daarna zit een meneer met een baard.
3: Ja, ik heet Geert Middel.
0: Geert Middel?
3: Ja.
0: Okay. En waar komt Geert Middel vandaan?
3: Nou, laat ik het zo zeggen, uit Krachtighuizen, maar ik ben geboren in Groningen.
0: In Groningen, en hoe komt Geert Middel dan helemaal uit Groningen?
3: In 1979 heb ik ooit werk gekregen in Nijkerk.
0: Okay.
3: En sinds, moet ik even nadenken, 86 zijn we in Krachtighuizen gaan wonen.
0: Okay. En bevalt dat, Krachtighuizen? Want het is meer een buurtschap dan dat het echt bij Putten hoort, hè? Of zijn hele gevaarlijke dingen?
3: Nee hoor, het is een buurtschap. En we hebben zelfs een eigen buurthuis. Het Krachtighuis.
0: Ja, dat ken ik. Ik ben er wel eens geweest.
3: Oké.
0: Ja, de wonen, of die er nu nog wonen, weet ik niet. Zegt de naam Han Winkel?
3: Nee, dat zegt me niet zoveel, nee.
0: Daar was ik al bang voor. Dus, maar goed, komen jullie de groeten doen? Of hebben jullie wat te melden? Hebben jullie zoiets willen oproep plaatsen? Nu we toch op de radio zijn. Hebben we nog een mededeling? Of,
1: mag ik wat vragen, Hans?
0: Ja.
1: Of Bas?
0: Ja, tuurlijk.
1: U zegt, u komt uit Groningen en u komt in Nijkerk werken. Wat voor werk deed u dan?
3: Sociaal-cultureel werk.
1: Aha. En had u een link met Nijkerk of zo?
3: Nee, helemaal niet. Ik had gewoon gesolliciteerd.
1: En wat denk je? Aangenomen, nu moet ik een heel eind rijden.
3: De eerste anderhalf jaar wel, ja. Elke dag op en neer, ja.
1: Dat is heel wat. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug?
3: Ja, vier dagen in de week.
1: Oké. Nou ja, dan nog.
3: Ja.
1: Dat is een hele opgave.
3: Dat was het ook. Maar goed, dat is nu de reden dat ik hier zit.
1: Ja.
3: Nou, dat is het mooi meegenomen, toch?
1: En lekker in de bosomgeving, hè, hier ook.
3: Zo is het.
0: Ja, ik zit net even te bedenken van... Is dat misschien de reden dat de baard gegroeid is? Dat u zo'n eind moest rijden, 's morgens een scheren gewoon overgeslagen. En heel langzamerhand... Nee, maar ik snap Peter ook wel. Wie wil er nou uit Grun? En dan ga je naar Nijkerk. Of all places.
3: Ja.
0: Nijkerk, wat moet je daar nou? Maar je woont in Putten, dus dat is heel verstandig.
3: Krachtighuizen, hè? Nou, wat goed.
0: Ja, oké. Krachtighuizen. Oh ja, oké. Sorry hoor, excuses bij deze. En dan krijg ik net van mijn lieftallige partner... assistenten een briefje toegestuurd. Grada was gisteren 55 jaar getrouwd.
1: Kijk!
0: Grada,
2: dat klopt.
0: Hoe doe je dat?
2: Ja, hoe doe je dat? Lief en leed delen.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar als je 55 jaar getrouwd wil zijn... Dan moet je toch minstens 18 zijn voordat je trouwt. En ik zou jou 2,53 hoog uitgeven.
2: Nou, dat is wel een heel groot compliment.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Nee, maar 55 jaar getrouwd, dat zijn er weinig die dat nadoen. Hè?
2: Er zijn er weinig die dat beleven. Ja.
0: En is uw man er ook heel blij mee?
2: Jazeker.
0: Oké, okay. Moet hij daar blij mee zijn of nee. Mag hij daar blij mee zijn?
2: Hij mag er blij mee zijn.
0: Oké, okay. Ja, je weet nooit hoe verhoudingen liggen. Hè? Bedoel, hij zit niet hier, u wel, dat zegt mij al een heleboel. Maar wil u dan een plaatje voor uw man aanvragen? Of is er een love song die bij jullie hoort? Dat je zegt, nou, zo hebben we elkaar ontmoet of zo.
2: Nou, dat zou ik zo niet weten.
0: Nee. Maar er was sprake van liefde.
2: Zeker weten.
0: Als er geen love song is, dan denk je, is ze gegaan? Uitgehuwelijk misschien wel. Maar nee.
2: Vanaf de schooljaren.
0: Nou, misschien dan, als er nog wat binnen schiet, hoor ik het dadelijk wel. Daar was er nog een mevrouw, die zat net bij de microfoon en die is nu weggelopen. En nu gaat ze niet meer zitten, dat vind ik ook wel zoiets. Dan ga ik nog even naar meneer met de baard, die werkt in Nijkerk. Nog steeds werkzaam in Nijkerk?
3: Nee, ik ben al 14 jaar met pensioen.
0: Wat is dat toch voor jong volk hier allemaal bij
3: Spouw? Dat bedoel ik, dat niet.
0: Ongelooflijk, hè? Dat is mijn 14 jaar met pensioen. En wat is daar dan de grootste vulling van de tijd in de pensioenperiode?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Je woont op krachtig huizen. Dat betekent dat je een huis hebt uit 1932.
0: Okay.
3: Een hele grote tuin. Verder ben ik dol op muziek. Ik hou van fotografie. Dus, en we runnen het buurthuis in krachtig huizen. Dus mijn tijd is eigenlijk wel gevuld.
1: Kom je tijd tekort?
0: Ik was even bang dat u ging zeggen, ik woon in krachtig huis en dan heb ik een huis. Die zijn nog erger dan in Groningen. Of zoiets, weet je wel. Daar ben ik hartstikke druk mee, alle kieren en gaten dichtmaken. Maar nee, dat is leuk. En dus ook hierboven actief of hierboven altijd op bezoek?
3: Nee, dit is van de open dag vandaag. Gewoon eens kijken wat er allemaal is.
0: Oh.
3: Met name mijn partner Henny, die daar staat, die doet af en toe iets met putten voor elkaar ook.
0: Oké. Okay.
3: En wat ik al zei, wij doen ook samen het buurthuis met andere vrijwilligers.
0: Ja.
3: En dat vergt ook veel tijd. Dus dat is net als dat je hier vrijwillig bent. Maar
0: nou heb ik, kijk nog even naar Henny, ze wil niks zeggen, maar ik ga toch een vraag stellen. Ik heb hier nu 2 jaar bijna elke maand iemand van putten voor elkaar. Maar Henny heb ik hier nog nooit gezien.
4: Ja, geleden wel. Ik ben André.
0: Wat zegt u?
4: Ik ben ook al 10 jaar met pensioen. Oké. Dan kwam ik hier nog wel eens.
0: Oh, oké.
4: Rode Kruis.
0: Nee, maar die komen dan meestal wat vertellen over putten voor elkaar. Maar,
4: een keer voor de radio.
0: Goed, ja. Voor de mensen die het niet mee hebben gekregen. Ze komt volgende keer komt ze vertellen. Nou, eens even kijken. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Peter, ik had jou beloofd om even wat passends te draaien. Ken jij de Red Hot Chili Peppers?
1: Ik heb er wel van gehoord, ja.
0: Maar die hebben ze ook in een blaasversie. De Red Hot Chili Peppers.
1: Laat het maar eens horen.
0: Ik denk dat past mooi bij Havabra. Had dat gepast?
1: Juist.

0: Goedemiddag, André.
1: Goedemorgen, goedemiddag Bas.
0: Hoi. Ja, goedemiddag. Even een vraagje, want net werd er al door alle vrijwilligers een beetje over nagedacht. Ja. Hoe lang zwaai jij de scepter nu boven?
1: Bijna 12,5 jaar.
0: 12,5 jaar? Ja. Klinkt alweer naar een feestje.
1: Ook al zo lang. Daar blijf ik even vanaf of dat een feestje gaat worden.
0: Oh, daar moeten ze voor je regelen.
1: Ja. Maar nee, ik ben hier alweer bijna 12,5 jaar. En samen met onder andere Rikje natuurlijk, die hier al 40 jaar loopt. Ja, die heb je al in de studio gehad, begreep ik. Vorige uur volgens mij.
0: Ja. Ja. En wat is wat jou betreft het leukste onderdeel van het bezig zijn, het dagelijks in Stroud vertoeven?
1: Nou, ik heb net vanwege de open dag natuurlijk even echt heel bewust rondgelopen. Alle lokalen langs en bij alle gebruikers die wij in huis hebben, die wij faciliteren, even gekeken. En wat ik dan het allermooiste vind, dat is gewoon die mix, dat bonte gezelschap van een shantykoor inderdaad, maar ook een kerkgenootschap Livinghoven en het theaterclub en Putten voor elkaar en een kiltclub. En dat gaat allemaal lekker door elkaar heen. En dat vind ik het mooiste van Stroud. Dat echt die verzamelplek van echt van alles en nog wat.
0: Ja. Ja. En voor jou zat Rudy, die kennen de meeste mensen nog wel, maar toen ging er een gesprek over. Daarvoor schijnt nog iemand gezeten te hebben. En die heeft er ook gezeten, schijnbaar.
1: Voor Rudy?
0: Voor Rudy, ja. Maar ja, daar was ook heel... Ik heb hier zijn naam van wel. Meiling of zoiets gehoord, ja, kan dat?
1: Zeker een Meiling. Die naam heb ik wel eens gehoord, maar dat stukje geschiedenis is voor mij iets te ver weg.
0: Nee, okay. Ja. Goed, ja, dat is ook al heel lang geleden. En binnenkort heb jij je 12,5-jarig jubileum. Gaan we daar maar vanuit. Werk jij samen met je vrouw hier, hè?
1: Ja, klopt. Met Anja, ja.
0: En hoe gaat dat? Gaat Stroud mee naar huis? Of is echt de deur gaat dicht en thuis zeggen jullie,
1: er gaat een heel klein stukje mee naar huis. Ja. Maar we hebben ooit afgesproken, toen Anja echt permanent hier begon te werken, zoveel jaar geleden, van... Als ik thuis kom en zij is niet bij Stroud geweest of andersom. We hebben het 10 minuutjes over Stroud en dan is Stroud exit. Want ik wil niet 24 uur per dag over Stroud praten of aan Stroud denken. Nee. Ik vind het een waanzinnige toko, maar zover gaat de liefde niet.
0: En andersom? Nee. Als jullie hier op Stroud komen, hebben jullie het dan nog wel over privé?
1: Proberen we te vermijden.
0: Probeer je ook te vermijden. Zo. Ja, maar dat kan soms ook handig zijn.
1: Dat is zeker handig, ja. Klopt.
0: Ja, oké. Okay. Vroeg ik jou net, daar sta ik niet van te kijken, want er zijn wel meer mensen die van Metallica houden. Maar of ik het nou bij jou verwacht had? Jij zegt ja, dat wil je niet horen, dat is metal. Maar we hebben een heleboel metal fans. Ik weet zeker dat er dadelijk iemand gaat reageren via de WhatsApp. Dat jij... Waar komt jouw voorliefde voor die metal vandaan?
1: Ja, heb ik altijd al gehad. Van klein jongetje af was ik dat was toen nog een beetje pop-rock. En dat werd een beetje hard-rock. En dat werd een metal. En ik vind het geweldig. En met mijn 61 jaar kan ik er nog echt steeds maximaal van genieten.
0: Heb je zelf ooit muziek gemaakt?
1: Ik heb piano gespeeld, maar dat is heel lang geleden.
0: Ja, dat snap ik dan weer niet. De piano, dat verwacht je bij metal fan, dikke vette gitaren en zo.
1: Maar ja, dat lijkt me waanzinnig inderdaad, maar dat heb ik helaas niet kunnen beheersen. Nee, die piano, dat lukte nog een klein beetje, maar dat was het wel klaar.
0: Maar was het dan piano een beetje klassiek geschoold of wel weer moderne popliedjes?
1: Moderne pop vooral, ja.
0: Oh, dat,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, dat dan weer wel, ja. Nou. Ja.
0: Ik hoop dat jullie een succesvolle dag hebben. Ik weet niet, loopt het op dit moment naar wens?
1: Tot op heden zijn we zeer tevreden. Het weer werkt natuurlijk mee. Dat is een leuke bijkomstigheid. Het is goed weer buiten. En er lopen ontzettend veel mensen rond. Dus tot op heden is het zeker een succes.
0: Nou, en we hebben nog tot 5 uur. Dus mochten er mensen zijn, tot 5 uur kan je nog terecht bij Stroud. En ik ga ervan uit dat mocht je 16:45 komen, dat je niet om 5 uur naar buiten geveegd wordt.
1: Dan ben je nog steeds van harte welkom.
0: Precies.
1: Ja hoor, voor een kopje koffie. Ja, geen punt.
0: Dan gaan wij nu luisteren naar Enter Sandman, want dat heb je uitgezocht. En die knallen we erin.
1: Lijkt me lekker.
0: En dan kunnen eventueel volgende mensen alweer aanschuiven.

0: Zo, en te Sandman was dat met. Metallica met en te Sandman. En neem plaats, heren. We hebben hier weer een aantal mensen die binnenkomen vallen. En die ga ik meteen eens even aan de tand voelen. Voor zover dat kan. Koptelefoontje op, microfoontje voor de mond. En dan. Ik ga dan even beginnen aan helemaal aan de rechtse zijde. Wie hebben we aan tafel zitten?
1: Jan Gessel.
0: Oh, wacht even, sorry. Ja. Ja.
2: Ja, nou Jan van Gessel. Ja. Ik ben sinds 2016 zit ik in het bestuur. En ik ben de penningmeester binnen het bestuur. En ik heb met name de hele grote verbouwing mogen begeleiden. Ja. En nu de integratie van alle verenigingen die hier in het Strouter hun kwartier hebben gevonden.
0: Ja, dat zijn meestal de lastige jongens binnen het bestuur, hè, de penningmeesters.
2: Ja, klopt. Ja.
0: De heinens van zeg maar, Strout, min of meer. Maar wat is er zo leuk om met penningen om te gaan?
2: Nou, de hele uitdaging. Hè. Toen Strout verbouwd moest worden in 2016, was een hele discussie. Dan moet Strout herbouwd worden? Ja, dan nee. En hoe? En hoe krijgen we Strout in godsnaam een keer kostendekkend? Want de gemeente moest elk jaar heel veel geld bijdragen aan Strout.
0: Ja.
2: En toen hebben we dat plan gemaakt wat nu uitgevoerd is. Met heel veel verenigingen die elders in Putten gehuisvest waren naar Strout gehaald. Neem Steamens, neem het consultatiebureau. Die brachten hun huur mee. Nu is financieel Strout een gezonde onderneming.
0: Ja, maar er gebeurt hier ook al wat.
2: Het zit helemaal vol.
0: Ik weet nog, de verbouwing. Ik heb toevallig deze week of vorige week nog maar iemand over gehad. In mijn beleving was het in 2018 dat het gereden
2: was. Toen was het klaar, ja. 2018 was het klaar. 2017 verbouwd.
0: Ja. Ook in 2017, ja. Nou ja, toen moest ik altijd op een rare manier naar binnen. Want hier zat de boel afgedekt. Er stonden allemaal stijgers en zo. En toen, 's morgens dan moest ik hier naar de studio binnen door. En toen ben ik gewoon op een gegeven moment routes gaan zoeken van hoe kan ik er komen. En zo groot en zoveel ruimtes dat je tegenkwam. Als je er buiten staat, verwacht je dat helemaal niet. Maar als je helemaal binnen bent, is het veel ruimer dan het van buiten lijkt.
2: Ja, dat is van volledig verbouwd helemaal. En de wens was om al de huurders hier te houden. Dus we moesten steeds schuiven van voor naar achteren. Want Welzijn wilde hier per se blijven. Ja. We moesten naar de voorkant toe. Ja. Dat is een hele operatie geweest. En het leuke was wel dat we er als bestuur moesten we zelf bepalen hoe we gingen verbouwen. Ja. We zeiden tegen de gemeente, ik wil graag niet gaan aanbesteden, maar gewoon lokale bedrijven zoeken die Strout willen verbouwen.
0: Ja.
2: We zeiden, ja, dat mag officieel niet, want je hebt de Europese wetgeving.
0: Oh, ja, man.
2: Ik zei, maar we zijn een zelfstandig bestuur, mag dat? Ja. Ga je gang maar, zeiden ze toen letterlijk. En toen hebben we hier bedrijven gevraagd, wil je binnen de begroting, met open begroting, kijken of je Strout kunt verbouwen wat de architect bedacht heeft. En toen hebben we Aalten gevonden en Meiling en Van Asselt en Blankenspoor, allemaal lokale bedrijven. We hebben de begroting gekregen, dit geld hebben we, dit moeten we gaan doen. En we mogen niets overschrijden, we hebben de gemeente beloofd dat we binnen het budget blijven. Doe je mee, ja dan nee. En die bedrijven hebben meegedaan en het was klaar helemaal. En toen de opening er was, toen was de architect hier ook. En die hebben we toen heel snel buitenspel gezet. Want ja, de architect kost heel veel geld. En we wilden het geld liever gebruiken aan materialen dan aan adviezen. Toen was ze hier, het liep ze rond met de burgemeester. En zei ze, ik word vaak buitenspel gezet bij mijn verbouwing. Ik kom nu terug. Het is mooier dan ik ooit gedacht had. Het is mooier dan ik zelf bedacht had. Ze hebben burgemeester, luister mee. En zo kan het ook. En binnen de begroting. En ik heb nu gelukkig hier de wethouder naast me zitten die ook over de financiën gaat. Dus want Strout is kostendekkend, draait goed. Maar hele grote investeringen op lange termijn zullen wij niet kunnen dragen.
0: Nee.
2: Als er ooit weer een nieuwe tribune in moet komen van 3-4 ton, dat kan niet. Want we moeten de huren omhoog en dat willen we niet.
0: Ja.
2: Maar we zijn in goed overleg met de gemeente om dat op een lange termijn een goede gezonde exploitatie mogelijk te houden.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad dan wel mooi dat de wethouder hier ook zit. Nieuw bakken wethouder, hè? Want net pas aan de bak, wethouder van de Pol. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja.
0: Ja, we hebben elkaar al wel eerder gezien.
3: Zeker,
0: tijdens verkiezingsronden en zo. Maar toen was nog niet bekend dat je wethouder zou worden.
3: Nee.
0: En hoe bevalt het als wethouder?
3: Nou, op zich wel heel goed. Ja,
0: ja.
3: Het is heel verrassend. En toevallig was ik van de week op het VNG-congres... En met allemaal wethouders en ook nieuwbakken wethouders. En eigenlijk is die blijven hangen. Je had een heel mooi voorbeeld van... ik voel elke dag alsof ik een adventskalender open. Iedere dag gaat een nieuw vakje open. Toen dacht ik van, nou, dat is op zich wel een goed vergelijk. Het is, ik heb inmiddels heel veel eerste dingen gedaan. De eerste commissievergadering is even spannend. En de eerste raadsvergadering. En je gaat voorstellen, zeg maar, er doorheen proberen te krijgen. En... dat is gelukt. bij de eerste raadsvergadering. Dus ja, die koers die wil ik proberen vast te houden. Dat zal niet altijd lukken, maar heel leuk om gewoon ja, alle collega's te ontmoeten op het gemeentehuis. Ook de organisaties, Strout, het Filmhuis ben ik geweest, allerlei andere stichtingen. Cultuur, erfgoed heb ik natuurlijk ook in de portefeuille. Ik mocht het erfgoedhuis openen, ook erg leuk om te doen. Nieuw, een soort VVV van het erfgoed hier in Putten. En ja, ook cultuur, dat draag ik gewoon een warm hart toe.
0: Ja, nou noem je allemaal nieuwe dingen. Eén ding is, was oud en dat is veranderd. Wil ik toch even genoemd hebben, want hij kreeg de orde Ridder van Oranje Nassau. Want gemeentebelangen, Robin Hoogendijk, die is gestopt als raadslid. En ja, daar had je natuurlijk een hele poos mee te maken. Ja. Mis je hem al?
3: Ja, missen. Ja, zeker missen we hem. En we gaan hem ook nog missen. En het was vorige week tijdens de raadsvergadering was zijn afscheid. En ja, dat was ook best emotioneel. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de andere raadsleden en iedereen die de afgelopen, nou ja, toch wel 20 jaar samen heeft gewerkt met hem. En ja, ja, dat gaat heel breed. De fractie, maar ook het bestuur van gemeentebelangen. Maar ook ja, alle andere raadsleden, de burgemeester. Ja, ze zijn zo met elkaar opgetrokken de afgelopen jaren. En ja, en dan is het toch eigenlijk wel heel triest. Robin was natuurlijk, of is natuurlijk een, ja, een bijzondere man. Ja. En dat hij ziek was, ja, daar kon hij prima mee leven. Maar ja, wat er nu is bijgekomen, ja, dan stopt het uiteindelijk. Dan kun je gewoon niet meer je functie en overal waar je in zit voortzetten.
0: Ja, ja,
3: is heel triest eigenlijk.
0: Het is een triest verhaal. En ja, aan de andere kant ook, ook een doorbijter, want hoeveel jaren die daar al mee liep. Nou, ja. Hij zal niet vergeten worden, denk ik. En ik heb zo'n vermoeden dat hij ook nog wel ergens zijn neus tussen zal drukken als hem daaruit komt.
3: Zo ken ik hem wel, ja.
0: Ja, daarom dus. Maar ja, goed, je hebt goede herinneringen. En nu een goed begin als wethouder.
3: Ja.
0: Dus wou je nog wat kwijt aan de Puttense gemeenschap, nu je toch aan de microfoon zit?
3: Nou, eigenlijk twee dingen. Nou ja, je hebt het over Robin Hoogendijk natuurlijk vanuit gemeente Belangen Putten. En ik ben dan vanuit gemeente Belangen Putten de nieuwe wethouder. We hebben natuurlijk 4 wethouders en ik ben de nieuwste wethouder. En sinds juni begonnen. En ja, als zo'n belangrijk iemand uit je partij stapt, zeg maar. Ja, dan moet je allemaal een plaatsje doorschuiven. En dat wordt gedaan en daar hebben we gewoon de goede mensen voor. In de raad, maar ook in de fractie en in het bestuur. En overal eigenlijk. Daar zijn we goed mee bezig. Dus we hebben een nieuwe ploeg die gewoon weer verder gaat.
0: Wie is nu de fractievoorzitter?
3: Henk Koorneef
0: en Merel, ja, van der Koot is zeg maar de nieuwe raadslid geworden.
3: Ja.
0: Ja, nee, wat dat betreft zijn we dan. Heb je daar een melding van gemaakt? Ja. Gemeentebelangen is er weer klaar voor.
3: Zeker.
0: Dan wel met nieuwe mensen. Ja. Maar,
3: wat ik eigenlijk nog even wil zeggen, want ik vond het heel bijzonder. Het is natuurlijk 2 oktober vandaag. En ik heb natuurlijk jarenlang in Stichting Samen Verder Putten gezeten in het bestuur. Mm-hmm. En ja, als je dan wethouder wordt, dan moet je ook met een heleboel dingen stoppen. En want anders krijg je belangenverstrengeling en zo. En vandaag is natuurlijk ook een bijzondere dag hier in Putten. Ik ga zometeen door naar het welkom van de buitenlandse gasten. Die zitten in de Aken. En oktober 44 en Stichting Samen Verder, die ontvangen samen de buitenlandse gasten. Daar ga ik zometeen even een welkomstpraatje doen. Ook omdat ik die mensen natuurlijk al heel lang ken. Die allemaal hier naar Putten komen. Vanuit België, vanuit Duitsland, overal vandaan. En ja, ik werd natuurlijk door Hendriette zeg maar uitgenodigd om vandaag een praatje te doen bij de open dag van Strout. Ja, hoe toepasselijk is dat om dat op 2 oktober te doen? Ik heb in mijn woord heb ik nog even de geschiedenis aangehaald van Strout. Heel bijzonder. Dat het eigenlijk al zo lang bestaat. En als je dan ziet wat er nu allemaal voor organisaties in het sociaal domein en zo zit. Dat is toch heel mooi om te zien. Toen,
0: ja,
3: toen is het voor de jeugd opgestart. En nu, geweldig om te zien.
0: We hebben de laatste 3 weken de planning voor vandaag. Hè, want vanavond is de denking. Hè.
3: Ja.
0: Hebben we aangekaart. Dus, maar daar heb je volgens mij geen radio voor nodig. De Puttenaren weten zelf al wat er op hun pad komt.
3: Ja, en dat doen we in stilte, hè, de herdenking.
0: Ja, ook dat nog eens een keer.
3: Ja.
0: Nou, heel veel succes als wethouder met alle dingen die op je pad komen. Heb je nog een muzikaal intermezzo waar je van zegt, nou, daar wil ik Putters even blij mee maken. Met de smaak van wethouder Van der Pol.
3: Ja, mijn muzieksmaak is heel ruim. Dat is echt van klassiek tot, nou, noem maar op. Maar,
0: ja, noem maar op. Zeg maar, wat wil je horen?
3: Nou, als je dan toch vraagt, iets van Helene Fischer, dat vind ik, daar ben ik helemaal blij van.
0: Ja. Ademloos
3: ja, toevallig? Helemaal goed. Ja, ja. In mijn omgeving is dat heel herkenbaar. Ja. Dan,
0: ja. Ademloos door die nacht is dat.
3: Klopt, helemaal goed.
0: Ja, dan gaan we die draaien, want dan zit er weer een hoop nieuwe mensen aan tafel. Jan, blijf jij nog even? Of zeg je nee, ik heb mijn zegje wel gedaan?
2: Ik wil blijven zitten hoor. Ik zit gezellig
0: hier
2: bij jou.
0: Broer, ik vraag nu de wethouder even een plaatje aan. En dan zou het raar zijn dat jij die kans niet krijgt. Er zitten ook alweer nieuwe mensen. Iedereen is gelijk wat mij betreft.
2: Dat past best trouwt, hè?
0: Ja, klopt, hè? Daarom dus. Dan gaan we eerst even luisteren naar Helene. Oh nee, wacht even. Die heb ik net gehad van André. Die moeten we niet hebben. Deze, daar gaat het om.

0: ademloos door de nacht op verzoek van wethouder Van der Pol uit de gemeente Putten. En de stoelendans heeft alweer plaatsgevonden. Ik zet een plaatje klaar van Jan van Gessel. Ja, we doen het nu anders. We draaien de muziek van de vertrokken gasten. En de nieuwe gasten, die geven dadelijk aan wat ik hierna weer moet draaien. Ja, want wie zijn de nieuwe gasten? Ik begin ouderwets. Ik ben niet van deze tijd. Ik ben geen ouderwets. Bij de dames. Wie Hallo. Hebben we aan tafel zitten? Goedemorgen.
1: Goedemiddag, ja, ik zeg zo. Morgen, ja. Ja. Ik ben Jeanette en ik ben van de country dancers, de Strong Horses.
0: Ah, kijk aan, Strong Horses en line dancen of andere?
1: Line dance.
0: Line dance. En hierboven ook?
1: Ja, hierboven in Struid.
0: En hoe lang al?
1: Ik doe de club al 17 jaar zo'n beetje.
0: Oh, je bent de hoofdcowboy, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ik ben de hoofdcowboy, maar... Mip die doet het vanaf het begin dat de Strong Horses hier begonnen. 25 jaar.
0: 25 jaar. En hoe zei je? Nipt?
1: Miep.
0: Miep. Miep. Maar waarom zit Miep niet bij een microfoon dan?
2: Nee.
0: Wil Miep niet. Miep wil wel country dansen, wel er lekker voor staan, maar verder niet opvallen. Hè? Nee. Maar je ziet hem. Goed. Maar wat vind je leuk aan country dansen?
1: Ja, de muziek is sowieso geweldig. Ja, de sfeer is leuk, dansen is geweldig. Ja, het is gewoon een heel wereldje op zich.
0: En met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: Met veel.
0: Met veel?
1: De club die groeit, want de country line dance, dat is weer helemaal hot. Hè? Ja, vooral bij de jongelui. Dus we hebben een hele leuke groep.
0: Ja, maar ik heb nog steeds geen aantal gehoord.
1: Ik denk dat als iedereen er zou zijn, en dat gebeurt niet altijd, dat we rond de 60, 65 dansers hebben op dit moment.
0: Zo, dat is net zoveel als dat wij hier vrijwilligers hebben. Alleen die dansen ook nooit hier. Zijn er ook nooit tegelijk?
1: Moet je toch eens met die vrijwilligers bij de country komen.
0: Ja, dat is misschien...
1: Elke donderdagavond, leuk.
0: En dan zit naast je zit een meneer. En wie is die meneer?
3: Meneer is Ferry Buzing.
0: Maar meneer is heel bescheiden. Als ik Jeanette hoor, dan denk ik, nou, is maar goed dat jullie niet getrouwd zijn.
3: Nee, nou, dat klopt.
0: Nee, maar je mag wat dichter bij de microfoon.
3: Dichter bij de microfoon, zo beter?
0: Ja, dit is beter. Ja.
3: Mijn naam is Ferry Buzing en ik geef les hierboven bij de Country Line Dance.
0: Ook?
3: Ja, ik geef de lessen.
0: Ook?
1: Ja, ik gaf in het begin de lessen, maar de gezondheid is even iets minder geworden. Dus Ferry die neemt voor mij waar qua lessen.
0: Ja, oké. Dus jij geeft de les. En waar haal jij die kennis vandaan? Heb jij vanaf het begin al een interesse in
3: dansen gehad? Ja, vanaf mijn jeugd al. Stijldansen ben ik mee begonnen. Les ingegeven ook.
0: Maar dan ben ik wel heel benieuwd. Ja, ik vind dansen leuk om naar te kijken. Maar niet om zelf in de picture te staan. Hè. Mm-hmm. Ik kan me van allerlei dingen voorstellen. Maar hoe kom je uiteindelijk, als je allerlei soorten dans hebt gedaan, dan... Bij de country, wat maakt dan de country dat je zegt, nou, maar daar ga ik les in geven?
3: Ja, en misschien zeg ik nou iets helemaal verkeerds, maar ik vind stijldans is hartstikke leuk. Maar je doet elke keer hetzelfde kunstje op steeds andere muziek.
0: Ja.
3: En bij line dance is elke muziek...
0: Elke keer hetzelfde kunstje op dezelfde muziek.
3: Nee, elke dans, elke muziek heeft een apart kunstje.
0: Ja.
3: Dus je hebt een hele aparte dans per stukje muziek.
0: Heb jij dat ook? Ik ben muzikant, hè? Dus ik heb wel een bepaald ritmegevoel. Ik ga ervan uit dat jij ook een ritmegevoel hebt.
3: Dus kon ik dit niet doen.
0: Als mensen officieel dansles hebben gehad van die formele, hoe noem je dat, ballroom dansen of weet ik veel wat.
3: Stijldansen.
0: Dat ze allemaal een wals leren en dat die wals op alle vierkwartsmaten wordt gedanst. En dat je denkt, knettergek, het past helemaal niet. Het ritmegevoel, hoe kan dat? Waarom is er niemand die daar wat aan doet?
3: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, toch?
3: Idee. Ja, maar daar hebben we met keihard met line dance geen last van.
0: Nee, maar dat is gewoon up met het hele team er tegenaan.
3: Ik moet ook zeggen dat ik line dance veel uitdagender vind dan stijldansen.
0: Maar wat is er dan zo uitdagend? Zijn dat ingewikkelde
1: figuren?
3: Elke dans heeft zijn eigen passen. Dus het is niet zo dat je één kunstje leert en dat op allerlei soorten muziek doet. Elk stukje muziek heeft zijn eigen dans geregeld.
0: Dus op het moment dat jij een stuk muziek niet kan, kun je die dans ook niet uitvoeren?
3: Nee.
0: Oh, dat wordt wel... Dus het is eigen signatuur.
3: Elke dans, elk stukje muziek heeft zijn eigen dans.
0: Nou, leer ik daar ook weer wat van. Nou, dan ga ik dat in ieder geval zeker niet doen. Want één dans vind ik al verschrikkelijk, maar een heleboel dansen...
3: Ja, maar het is... Je moet het gewoon gedaan hebben. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, nou, lijkt me wel eens een keertje leuk. Maar als ze eenmaal gehaakt zijn, komen ze er nooit meer van los.
0: Nee.
3: Het is zo leuk om te doen.
0: En dan ga ik even naar rechts van mij. Daar zit Suze, dat begreep ik, hè, Suze?
2: Dat klopt, ja.
0: En Suze, geen danser, maar wel een kunstzinnig iemand.
2: Ja, ik ben textielkunstenaar.
0: Textielkunstenaar.
2: En dan in de brede zin van textiel. Met textiel kun je dus heel veel doen. Je kunt een quilt maken, een wandkleed. Je kunt ook gaan weven. Dus wat hierboven hangt is zowel art quilts als weefwerk voor mij.
0: Oké. Okay. En dat is hier geëxposeerd? Of
2: dat is hier, ja, dat is boven in de zalen, in de grote zaal hangt werk van mij. En er hangt op weg naar de theaterzaal hangt werk van mij. En achterin hangen vooral de grotere werken, dus wat hogere muren. Dus daar kon ik de grote werken kwijt. Die zijn zo'n 1,30 hoog bij 90 breed.
0: En wat beelden ze dan uit, los van het feit dat ze van textiel zijn?
2: Nou, ik begin meestal wel met een plan.
0: Ja.
2: En elke werk wat je ziet is ooit een witte lap geweest. En die ga ik verder bewerken met verf.
0: Okay.
2: En op een gegeven moment na het plan, dan ga ik over in heel intuïtief werk. Dus dat kan zowel zijn naar aanleiding van een gedicht, wat ik heel erg mooi vind.
0: Mm-hmm.
2: Of wat er om me heen gebeurt. Dus.
0: Ja. Maar je exposeert dus alleen, maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld boven ook cursussen geeft op creatief vlak,
2: nee,
0: of zo?
2: Nee, ik geef geen lessen.
0: Nee, oké.
2: Okay, ik heb wel een textielgroep, die komen morgen weer bij mij thuis.
0: Ja.
2: Wij zijn met z'n verven, met z'n vijven. En dan gaan wij ook, nou gewoon lekker ieder voor zich gaan wij aan het werk.
0: En het exporteren of exposeren, doe je dat door heel Nederland of alleen in de regio?
2: Ja, nee, internationaal.
0: Internationaal,
2: dus
0: vertel.
2: Voor het eerst dat ik nu zoveel werk mag hangen nu in Stroud. En dat vind ik wel fantastisch, want het hangt nu 5 maanden.
0: Mm-hmm.
2: En dat is voor mij echt een hele lange tijd, want normaal gesproken is het maar een week of een paar dagen. Internationaal, ja, dat is vooral met een groep ook, een art quilt groep, Columines heten wij ook. En dan exposeren wij in Praag, in Duitsland, in Engeland. Waar we gevraagd worden, Frankrijk.
0: Ja, dan, maar dan is het, ik denk als mensen dat horen en niet de mogelijkheid hebben om naar Stroud te komen. Ik neem aan dat er een website is waar alle je werken te bewonderen zijn.
2: Ja.
0: En wat is die website?
2: Mijn website is www.suzetermaat.exto.nl.
0: Suzetermaat, ik wou zeggen die namen, die heb ik wel vaker gehoord.
2: Ja. En ik heb nog www.colorminds.nl.
0: Colorminds, en dan color met OU? Of,
2: ja.
0: Oké, Color Mind.
2: Nou, nee, Color met C-O-L. En dan
0: ja, C-O-L.
2: Echt
0: en dan?
2: Van kleuren. Kleuren minded.
0: Ja, maar sommige mensen schrijven Color met C-O-L.
2: Ja, nee,
0: O-U-R.
2: Nee, O-O-L.
0: C-O-L-O-R. Ja, oké. Okay, ja. Geen U erin.
2: Geen U erin.
0: Colorminds.nl. Ja. Maar hoe lang is de expositie hierboven nog?
2: Nou, hierboven is het 5 maanden in totaal. Dus tot 1 maart nog is het nog te zien. Dus het is nog echt een hele tijd.
0: Ja.
2: Ja, en mochten mensen daar wat meer over mijn werk willen weten, dan mogen ze mij ook bellen of appen. En dan kan ik misschien wat uitleg geven. Vind ik ook heel erg leuk. Of met een, als mensen zijn die een groep zijn, dan wil ik daar ook gerust wat uitleg bij geven.
0: Die vraag kan ze stellen via de mail of is het telefoonnummer ook te vinden op de website?
2: Ja, hoor, boven staat informatie op de bar. Er staan kaartjes van mij en er staat mijn telefoonnummer op.
0: Okay.
2: Dus dan is het ook mogelijk. Maar het leuke aan hier exposeren is dat mensen mij al gebeld hebben, mij appen. Van, jongen, wat ontzettend leuk dat ik jouw werk en de hoeveelheid van je werk nu eens bij elkaar zie.
0: Yeah.
2: Want ik exposeer wel eens mee, ik lift wel eens mee in de kunstkelder. Maar dan zijn het hooguit 3 werken wat je ziet hangen. Mm. En hier hangen er wel iets van 15. Dus dat is wel een stukje meer.
0: Ja, misschien een hele rare vraag. Nee? Misschien beledig ik je er wel mee.
2: Nou, er zijn geen rare vragen.
0: Nou ja, textiel, dan denk ik groot.
2: Ja.
0: Wordt er wel eens een aanvraag gedaan van ik wil graag dat je kunstzinnig gordijn voor me maakt. Of een wandkleed of een vloerkleed of iets in die geest?
2: Gordijn eigenlijk niet. Een vloerkleed tot nu toe ook nog niet. Dan is het een vloek.
0: Ja, maar zou je dat doen? Geweven. Of zeg je dan van, nou nee, kom op, mijn kunstsoort in een museum in plaats van op de vloer?
2: Nee hoor. Ik heb niet zo'n ego dat ik vind dat ik dat niet zou doen.
0: Okay.
2: Nee hoor, ja, ik ben overal wel voor in. Stel dat iemand alleen een gordijn, dan heb je het wel over hele lappen, hè? Dus dat is natuurlijk wel een ander verhaal.
0: Ja, nou ja, goed, ik kan me ook wat kleinere raampjes voorstellen.
2: Ja, nou, kunstwerk voor aan de muur vind ik fantastisch natuurlijk. Ja, ja. Dat gaat meer mijn hart naar uit, ja.
0: En dan nog eentje, want ja, textiel nodigt uit om gewoon aan de muur te bevestigen. Maar kan het ook ingelijst?
2: Ja, ik heb al werk boven ook hangen wat ik om een canvas heb gemaakt. En ja, ook dat is dat mogelijk. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dan heel veel succes en hopen kijkers naar de expositie.
2: Ja.
0: Ik kijk even naar de klok. We hebben nog 4 minuten, dan is alweer het nieuws van het volgende uur alweer. Dus we gaan even een muziekje draaien en dan ga ik even kijken of er nog verder wat aan de orde komt. Maar laten we eerst dat muziekje even doen en heel veel succes,
2: Suze. Dankjewel.

0: u een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land wordt het langzaam en zeker drukker op de weg. De meeste vertraging op de volgende 2 wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A6, Muiden-Lelystad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Lelystad Airport en Lelystad. De weg is dicht. Omrijden kan via Amersfoort, Zwolle over de A1 en de A28. Maar dat kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
6: Of kijk op vanasselt-putten.nl. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De groeten aan je moeder. De opening van het derde uur van het programma De Groeten. En aan je moeder, dat kan je oma zijn, dat kan je grootmoeder zijn, dat kan van alles zijn. En we gaan even het plaatje van de vorige gasten nog even draaien. Want ja, we hebben afgesproken, het was zo'n inval, zoete inval, dat... als ze gasten weg zijn, draaien we hun verzoekjes. Ja, dat, dan kunnen ze zelf ook weer luisteren. Dus dat gaan we nu ook doen. En dat is dit nummer is van de vorige gasten. En dan met name de, hoe heet dat ook alweer, Mirjam? De Country Line Dance Club, ja.

0: verzoekje namens de County Line Dance Club die hier boven in Straudok actief is. En dat hebben we dus nu voorbij laten komen. Ondertussen is de tafel ook alweer helemaal volgeschoven. Ik kijk even naar die kant. Hebben we wat meer tijd, schat ik zo in.
1: Ja hoor.
0: Ja, zie, precies. Dat heb ik goed ingeschat. Dan begin ik rechts van me. Want die mevrouw, ik vind mevrouw vind ik een heftig woord. Mag ik iets zeggen tegen je?
1: Ja, gewoon Carla graag.
0: Gewoon Carla, ja. Ik was het even kwijt, hoe heet het?
1: Ja,
0: we hebben wel 30 man hier gehad, dus ik moet alles maar onthouden. Maar Carla, je vond het heel eng. Wat vind je nou zo precies zo eng?
1: Ja, ik ben nog nooit op de radio geweest.
0: Nee, maar eens moet de eerste keer zijn, toch?
1: Ja, dat is waar.
2: En dat is nu dan, hè?
0: Ja.
1: Dat blijkt nu.
2: Ja.
0: Ja. En tot nu toe gaat het goed. Ja, dat is wat dat betreft geen enkel probleem. Want Carla, wat doe je bij Straud?
1: Ik doe vrijwilligerswerk voor Straud.
0: Ja.
1: Dat is heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: Maar ik geef ook cursussen hier. Fotografie. Voor mensen die een camera hebben en dat ding al jarenlang op de automaat hebben staan. En denken van, ik wil eens een beetje meer.
0: Ja.
1: Dan kun je een basiscursus volgen.
0: Heeft Jet een cursus bij je gevolgd? Of,
1: Mag ik iets meer informatie dan Jet?
0: Jet is degene die met de camera hier rondloopt.
1: Nee, die ken ik niet. Nee, die
0: oh, die ken je niet. Nee, maar dat, ik wist ook dat het niet zo was. Maar ik denk, even kijken hoe... vrijwilligerswerk. Normaal heb je een baan, daar word je voor betaald. Dus dan krijg je nog een vergoeding voor het klerenwerk wat je allemaal moet doen. Vrijwillig, dan moet het wel een passie zijn. Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk doen?
1: Nou, het gaat twee kanten op. Je bent bezig voor mensen, met mensen. Maar ik ben de deur ook uit. Dat is heel belangrijk.
0: En wordt dat thuis gestimuleerd bijvoorbeeld dan? Ga jij eens vrijwilligerswerk doen?
1: Of? Nou, bij mij zijn twee honden thuis.
0: Oké. Okay.
1: En die vinden het niet zo leuk dat ik wegga, maar nee.
0: Maar die zijn ook altijd wel reuze blij als je terugkomt.
1: Die zijn heel erg blij als ik terugkom.
0: En het gaat twee kanten op, dat is met fotograferen ook. Hè. Het is of positief of negatief.
1: Ja, je hebt negatieve, tenminste dat was vroeger zo.
0: Oh ja, ik ben nog altijd.
1: Nu niet meer, nu hebben we digitale camera's.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke leuk om mee te werken, want je ziet precies meteen wat je gedaan hebt. En wat je eventueel kan of wilt veranderen.
0: Maar is daar nog wel lol aan? Vroeger was het knap om een mooie compositie te maken. Dat je gewoon even denkt van, oh, zo wil ik het hebben. Tegenwoordig kan je het maken zoals je het wil. Een beetje AI erbij, Photoshoppen. Man.
1: Ik ben niet van de AI. Ik ben ook niet van het Photoshoppen. Ik ben van het fotograferen.
0: Okay.
1: Dat is anders.
0: Kijk, dat wou ik ervoor.
1: Ik krijg de kick als ik ter plaatse een mooie foto maak.
0: En exposeer je die foto's ook?
1: Dat heb ik gedaan.
0: Ja. Dat heb je gedaan.
1: Ja, maar dat vergt aardig wat informatie. Of investering, sorry. Om dat te kunnen doen, want je moet je foto's vergroten.
0: Ja.
1: Dat is tegenwoordig ook niet gratis meer. In lijsten.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat heb ik een tijdje gedaan, maar nee, dat is al even niet meer.
0: Nee. Nu maar je zou ze kunnen verkopen? Of heb je zoiets, nee, ik ga mijn kindjes niet verkopen?
1: Jawel. Ik heb verkocht wat ik toen had. En dat is goed. En nu geef ik cursussen en heb ik heel veel plezier in het feit dat ik mensen zie verbeteren. En dat ze blij worden met hun foto's.
0: En dat verbeteren, zijn ze daar zelf ook blij mee? Of is dat echt het leraar van, ja, jij bent nu goed bezig geweest? Of
1: nee.
0: Waar word jij blij van als er welke verbetering gehaald wordt?
1: Ik word blij als ik hun blij zie worden van hun foto's. En zie dat ze zelf zeggen van, oké, nou, dit had ik eerst niet gemaakt op deze manier. En ik kan het nu wel op deze manier. Als ik dat verander of zus doe. Dat geeft bij mij de kick.
0: Dat geeft de kick.
1: Ja, en dat is leuk. En dat ze aan het eind van de cursus zeggen van, nou, ik ben blij en ik ga met de camera op stap en ik ga leuke foto's maken.
0: Ja.
1: En af en toe krijg ik per e-mail wat leuke foto's toegestuurd van, Carla, kijk eens wat ik gedaan heb. Nou, super.
0: Okay.
1: Leuk toch?
0: De meeste vrouwen krijgen ook via e-mail foto's toegestuurd. Maar dat zijn toch vaak heel andere foto's, hè?
1: Ja, daar wil ik het niet over hebben. Over
0: nee, precies.
1: Dat
0: ik had al zo'n vermoeden. Ik denk, dat die kant zal het niet opgaan.
1: Nee.
0: Nu even naar muziek. Je bent dan best wel kunstzinnig, mag je zeggen, als je fotografeert. Wat heb je dan voor muziek die je dan...
1: Muziek dan... Ik heb de laatste tijd dat ik weer heel veel Earth, Wind & Fire.
0: Earth, Wind & Fire, ja. En welk nummer dan?
1: Kijk, nou, Fantasy.
0: Fantasy, ja, oh ja, dat is natuurlijk logisch voor een fotograaf. Want als jij fotografeert, wat heb je dan het liefst? Gewoon gebouwen of echt fantasy dat je denkt, hey, ik moest wel 16 keer kijken voordat ik zag wat het was.
1: Nou, nee, je hoeft niet altijd te zien wat het is. Want je kan er ook van maken wat je zelf leuk vindt. Maar ik ben van de bloemetjes en de kleine beestjes.
0: Bijtjes.
1: De bijtjes, maar de ook vlindertjes, libelles, juffers.
0: Oh, heb je dan ook zo'n, ik weet niet hoe het precies heet, maar dat je die kleine beestjes groot kan maken?
1: Ja, macro, ja.
0: Macro, kijk, ja.
1: Ik weet niet hoe lang jullie hier bezig zijn, maar ik ben hier nog tot 5 uur en ik heb allemaal foto's boven staan.
0: Ja, we zijn tot 5 uur hier in de uitzending.
1: Oh, nou, dan kan ik vlak daarna erbij. Dan ben ik aan het opruimen.
0: De bij, dat vind ik grappig.
1: De bij.
0: De bijtjes, ja. Ja, inderdaad. Nee, maar dan, ik ga even kijken of dat lukt. Want ik was vanmorgen om 5:30 al hier, 6 uur. Dus,
1: dat is een lange dag.
0: Ja, dat is een lange dag. Hè. Dan, kijk, bij mij thuis zit geen hond te wachten. Maar wel een partner, die vindt het wel leuk dat ik thuis kom.
1: Ah, zeg maar, nou, dat dus, is ook fijn.
0: Ja.
1: En mag ik nog heel even, want ik geef ook wat nieuws tegenwoordig hier. En
0: dat vertel, ja, jij weet wat je... jij weet wat je wil vertellen. Dus,
1: Schilderworkshops.
0: Aha.
1: Kerstballen dippen is een...

0: Leuk uit. Er zijn mensen die daar ook positief op reageren. Ja. Zeg maar. Okay.
1: En andere is schilderijtjes maken.
0: Ja, maar dan zei je iets met gieten.
1: Ja, dan giet je de verf op een doek, op canvas.
0: Een beetje zoals die gast bij B&B voor Liefde daar in, op Bonaire, die daar over zijn paraplu zat te gieten.
1: Daar dat? Heb ik dus echt niet naar gekeken.
0: Oh, daar heb je niet naar gekeken?
1: Nee, daar word ik
0: chagrijnig
1: van.
0: Dat snap ik. Ik word er ook chagrijnig van, maar kijk wel. Oh. Dat is echt heel irritant, is dat. Maar je giet?
1: Je giet de verf op een doek.
0: Ja.
1: En dan krijg je speciale effecten. Gaat een klein beetje siliconenolie door, die verklap ik alvast als tip.
0: Oké, en waarom gaat dat erdoor?
1: Omdat je dan hele leuke effecten van die verf krijgt. Die verf gaat allerlei rare dingen doen.
0: Nou, zijn er mensen die dat dan zien en zeggen, ja, dat kan iedereen.
1: Dat kan ook iedereen.
0: Oké.
1: Ja, als je maar weet hoe, dan kan iedereen dat.
0: Oké, dus het is wel de moeite om een cursus te volgen.
1: Tuurlijk.
0: Ja,
1: okay. Dat schilderen is een workshop, maar je kan er altijd een cursus van maken. Dan kun je meerdere dingen leren.
0: Dat klinkt dan een zakelijk zeer clever dametje hier aan tafel. Nee, maar dus nog schilderwerk met de kwast?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee.
0: Wat staat je daar dan niet aan?
1: Dat vind ik heel erg leuk, maar ik kan niet schilderen. Net zoals ik niet kan zingen, kan ik ook niet waarheidsgetrouw schilderen.
0: Okay.
1: Dus alle mensen die ik zou schilderen, zouden een beetje à la Dali eruit komen te zien.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dat is niet aan mij besteed. Dat lukt niet.
0: Je zag net degene met de foto voor het toestel.
1: Ja.
0: Dat was Jet.
1: Ja.
0: Zij schilderde ook.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat je elkaar niet kent, dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, nou, ik ga kennis maken met haar.
0: Ja, zou ik toch eens doen. Goed, heb je alles gezegd, Carla, wat je wilde zeggen?
1: Ja.
0: Dan kunnen we naar Fantasy van Earth, Wind & Fire.
1: Oh, lekker.
0: En dan gaan we die erin knallen. Komt die hoor.
1: Dank je.

0: Ja, we hebben even een lege tafel op dit moment. Dat is maar mooi ook even. Kunnen we even wat op zaken stellen hier. Want ja, hoe drukker het wordt, des te groter de pijnhoop ook is, hè, natuurlijk. Dus nou, daar zijn we even mee bezig. Heb jij zoiets van, oh, wat een gezellige boel daar in Stroud en bij Velo FM. Jammer dat ik niet kan. Je kan ook op je WhatsApp inspreken en dan even een groetenboodschap doen of zo. Maar ja, er komen de nieuwe mensen nou weer aan. Hé, hey, bekende gezichten zie ik daar aan te komen. Hi.
1: Hi. Evelien Top, Middeling.
0: Evelien Top, ja, ik ken je.
1: Ja, nog uit de tijd van
0: Wijk. Milky Weetje.
1: Lekker hè.
0: Dankjewel. Gaat zitten, dames. Dan kunnen we ook meteen weer even. Ja, plof meneer, koptelefoon op en gaan met die banaan, zou ik zeggen. Nee, doe even eentje verder, want hier zit een ander ding ingeplucht. Zo, nou, dan hebben we dus eens even kijken. Twee mensen aan tafel.
2: Ja,
0: Evelien Top, ik zag jou deze week voorbij komen ergens in een persbericht. Waar was dat mee?
2: Oh, dat was in een wijk verderop hadden ze een leuk initiatief om met Burendag iets te organiseren.
0: Zoiets was het, ja.
2: Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik ben zelf van Buurtbemiddeling en... Ja, het verbinden in wijken is natuurlijk het mooiste wat er is om minder gedoe met je buren te krijgen. Dus ik was er even bezig kijken.
0: De wijk waar jij woont, heb jij veel gedoe met je buren?
2: Nee, ik heb geen gedoe met mijn buren.
0: Nee?
2: Nee.
0: Maar je ging wel even kijken en je dacht van nou, daar gaan we ook meteen even een stuk over schrijven. Want die gezelligheid die daar in die buurt, je had gewild dat je daar gewoond had, bij wijze van spreken.
2: Nou, het is wel een hele leuke buurt, maar ik ben ook blij in mijn eigen buurt. En daar worden ook leuke buren dingen georganiseerd, gelukkig. Dus er zijn gelukkig meer buurten in Putten waar het goed en gezellig is dan buurten waar veel ruzie is. Ja,
0: ja, oké. Okay. En je bent dan hier van Putten voor elkaar. Ben je bezig met buurtbemiddeling?
2: Nee, ik ben niet van Putten voor elkaar. Ik kom uit de organisatie Welzin en die zit in Amersfoort. En daar hebben we een aparte afdeling, buurtbemiddeling. En daar zitten we met 5 coördinatoren en ongeveer 100 vrijwilligers. En dat doen we in 23 gemeentes. Buren helpen als het even niet lekker loopt met de buren.
0: Ja.
2: Dus ook heel veel advies. Dus op het moment dat het gevoel niet lekker is met de buren, kun je ons al bellen. En dan kunnen we je adviseren en helpen met de juiste stappen nemen.
0: Hoe gesteld is het met de buren, met de buurten in Putten?
2: Eigenlijk wel heel goed. We hebben maar iets van 40 zaken per jaar hier gemiddeld over de afgelopen jaren. En... het is een leuk dorp om te wonen als je kijkt naar hoeveel ze voor elkaar over hebben.
0: Ja. Nou, dan de naam, je zei Evelien Top en ik denk, hé, daar heb ik deze week een bericht van gezien. Daar schuin tegenover zit Monique. En Monique, hoeveel mensen waren het er uiteindelijk?
3: Ik heb ze nog even precies geteld en het waren er 172, Bas.
0: 172?
3: Ja.
0: Je had gehoopt op 200, toch?
3: Ja, maar ja, je hebt altijd mensen die dan doorlopen. Dus tel je die dan wel of tel je die dan niet mee? En ja, ik denk dat als je iedereen had meegeteld... Want er zijn ook een heleboel passanten geweest. Maar het was een enorm succes. Het was heel gezellig en heel geslaagd. En een heel mooi bedrag opgehaald voor de Hersenstichting.
0: Ja, hoe groot is het bedrag, weet je dan?
3: €650.
0: Kijk, dat zijn berichten natuurlijk, hè. Ja, ik heb er veel mensen over gehoord. Die waren weer eens kijken. Die vonden het allemaal wel heel mooi.
3: Ja,
0: om mee te maken. Dus niks aan positiefs eigenlijk over gehoord.
3: Ja. Weten de mensen nu al waar je het over hebt, Bas?
0: Wat zeg je?
3: Weten de mensen nu, die ruisteren, wel waar we het over hebben nu eigenlijk?
0: Wij, het grootste koor wat bij de HEMA bij afgelopen zaterdag bij de wildgroei was.
3: Juist.
0: De meesten weten dat wel.
3: Ja, want, helder op netvlies, mooi.
0: Ja, er waren een heleboel activiteiten. En dan zei je, maar weet je precies, jij leest dan wel eens wat voor bij de radio. Weet je precies wat er was in Putten? Ik zag een heel groot koor, dat was hartstikke leuk. En voor de rest wisten ze eigenlijk niks.
3: Nee, dat is ook een belang. Je moet goede dingen onthouden, precies.
0: Precies, dus daarom, ik denk, jij zal daar vast wel blij mee zijn.
3: Ik was er heel blij mee, ja.
0: Nou, en dan zit er nog iemand aan tafel. Ik kijk even naar rechts, hier tussen de twee dames.
4: Ja.
0: En dat is?
4: Ik ben Reinier de Boer. Ik zit bij de schaakvereniging PSV Dodo En wij zitten ook hier in Strout. Dus,
0: PSV Dodo?
4: Ja, Putse Schaakvereniging.
0: Oh, PSV. Ik denk PSV en Dodo dan, van die vogel. Die,
4: ja. Ja, nou, het is...
3: het is wel dood,
4: oorspronkelijk
3: hè?
4: Is, ja, het was eigenlijk de oude naam Door Diepte Omhoog. En we hebben er eigenlijk qua afkorting hebben we een extra O tussen gezet. En de Dodo is een mascotte en
0: ja.
4: Geadopteerd. Ja.
0: Ja. Door Diepte Omhoog, wordt schaken zo beleefd bij jullie dan?
4: Nou, dat ken ik in die tijd wel, ja. Het is in de crisisjaren van 1938 of zo, 39 zijn we toen opgericht. Mm-hmm. En ja, het gaat soms met vallen opstaan inderdaad, qua vereniging geschiedenis ook, maar het zijn gezonde club op dit moment. En zijn
0: ja,
4: we blij
0: vallen
4: mee.
0: Opstaan ja. Niet zo'n probleem, tenzij de koning valt, hè? Dan, is, dan is het gebeurd met schaken.
4: Ja, ja.
0: Wat, hoeveel leden hebben jullie?
4: Ja, als ik kijk op een reguliere dinsdagavond, zeg maar, zijn er een stuk of 18 tot 20 man. We hebben nog een stuk of 12 jeugdleden erbij en nog een aantal leden die nog wel lid zijn, maar niet verspreid zijn over de landen, oud-jeugdleden, die op de, vaak nog op de zaterdag ook meespelen. Als je bij elkaar kom je met een mannetje of 50 terecht, denk ik.
3: Ja. Je zegt wel steeds mannetje.
4: Ja, het is helaas nog grotendeels zijn het mannenbolwerk. We hebben wel wat dames gelukkig steeds meer. Het is, dus die zijn dan van harte welkom, okay. Inderdaad. Ja.
0: Nou, dus jullie ja. Moeten nog wat dames schaken, zeg maar.
4: Ja, ja, ja. Het hele schaakbord is de dame het sterkste onderdeel
0: ja,
4: van de poort.
0: Ja, precies. En dus, de Queen's Gambit, ja. Die film zal misschien...
4: Het is een heel feministisch spel
0: wel
4: eigenlijk.
0: Wat voor jou, Monique?
3: Nou.
0: De Queen's Gambit kijken.
3: Ja, heb ik al gezien. Dat was geweldig. En er is een nieuw schaaktalent, hè? De 11-jarige dame die iedereen onver schaakt, begreep ik. Ja,
4: ja dus, wat dat
3: dus
4: betreft,
3: hou je hart vast. Ja.
4: Ja, schaaksport gaat wel een beetje de goede kant op. Met corona en digitalisering dachten we van, nou, het gaat achteruit. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Want bij ons, als er bij heel veel jeugdleden binnenkomen, vroeger moest je die uitleggen hoe een schaakstuk gaat. Maar tegenwoordig met al die apps en chess.com, weet ze thuis al een beetje wat de regels zijn. Dan komen ze bij ons kijken hoe het in de praktijk gaat. Dus we merken dat het digitale en de analoog, zeg maar, elkaar eigenlijk versterkt. En mensen houden nog steeds van spelletjes. Hoor. Zolang je van spelletjes houdt, we blijven spelen als schaak en dammen. Nog wel leuk. En je kunt het op hoge leeftijd blijven doen. En proberen dat... we zijn een kleine vereniging, maar proberen dat wel zoveel mogelijk... onder de aandacht te brengen bij jeugd, schoolschaken, sportdag. Ook bij ouderen proberen we nog zoveel mogelijk mee in contact te blijven. Want ook op hoge leeftijd, als je ermee mee blijft bezig, puzzelen, dammen en schaken, dan blijf je ook je hersens fit op elk niveau. Dus je kunt het op elke leeftijd blijven doen, dat is ook gewoon leuk. Je ziet inderdaad een 11-jarig meisje van 11 die dan oude knarren van die 50, 60 jaar ouder zijn wegtikken. Dat zie je niet zo snel bij voetbal of, of andere sporten. Ja.
0: Evelien, is schaken nog wat voor jou?
2: Ik heb nog nooit gedaan en nog nooit geprobeerd.
4: Nee?
2: Nee, echt niet. Ik zag al die borden staan toen straks. Ik denk, dat ziet er wel leuk uit en... Ik vind het ook wel mooi, maar ik heb er nog nooit in verdiept.
4: Nee, als je maar goed, wat tenzij je spelletjes houdt, het is in een uurtje wel kan je het leren.
2: Oké.
4: En dan kun je al schaken. Nou. En dan is het een kwestie van heel vaak doen.
3: Nou, wanneer gaan we, Evelien? Nou, dat vind ik wel leuk.
4: Nou, we zitten tot 5 uur. Dus,
2: Leuk. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Ik zeg me net, in een uurtje kan je schaken leren, zeg je dat?
4: Ja.
0: Oké.
4: Dat kan wel. Want we hebben wel eens dat we een soort clinics geven op bij voortgezet onderwijs of bij rondom een schoolschaken geven we ook clinics. Dan kunnen kinderen komen die het wel interessant lijkt. En dan hebben wij leraren die ervoor kunnen zorgen dat je na een uurtje dat de regels kent. En een week erop kun je spelletjes gaan spelen. Dus, Ja.
0: Ik wilde dan de vraag stellen wie van jullie het snelst op de knop drukt. Aan welk plaatje ga ik draaien? Maar Evelien was jullie al voor. Je stak mij gauw een briefje toe. En dat had alles te maken met het gesprek wat jullie hebben. Dat er zo weinig vrouwen bij jullie meedoen.
4: Ja.
0: Komt-ie hoor.

0: Zo, dat was hem met Samantha World, aangevraagd door Evelien, maar die is inmiddels alweer vertrokken. Inmiddels is aan tafel ook weer het hele een en ander verschoven. En er zit Trace inmiddels aan tafel. Goedemorgen, ja. Trace.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, ik ben zo aan
1: ik kan me voorstellen hoor, dat je vanochtend vroeg hier zit en dan nog een beetje helder bent.
0: Ja, ik al 15 jaar zeg goedemorgen en ja, nu is middag.
1: En nu is middag, maar oké. Het is je vergeven, maar ik heb mijn nakomelingen.
0: Ja, ik wist dat je erop had en ja. Ik wist dat het... achterkleinkinderen.
1: Achterkleinkinderen. Dit is 1, 2, 3, 4, 5 achterkleinkinderen. Ja. 6, daar zit er nog één. Ja. Het is een tweeling bij, zoals je ziet. Ja. Dus wat dat betreft, het hok vol hier. Hè.
0: En dan lopen er nog wat twee...
1: En dat zijn een kleindochter en... Ook, een kleindochter en aangetrouwde kleindochter.
0: Aangetrouwde kleindochter. Ja, nee. En even kijken, zeggen ze allemaal omi?
1: De kleintjes zeggen omi en de grote zeggen oma.
0: Oké.
1: Okay. Verschil moet er wezen.
0: Ja, verschil moet er zijn. Ja. En dat... dat is dan een duidelijk verhaal.
1: Maar ze wilden graag van papa zitten luisteren. Mochten ze papa even de groeten doen? Mag dat?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Geen probleem.
1: Wie wil als eerste? Nou... Ja, jij gaat papa even de groeten doen. Doe even dit af. Ja? En dan gaan we even zo. En dan ga je papa de groeten doen. Zeg maar dag papa.
2: Ja, dag.
1: Ja dan. Je mag nou naar papa de groeten doen. Want papa luistert naar je. Heb je geen zin? Nou, zeg het dan. Zeg maar dag papa.
2: Dag papa.
0: Kijk, dat is het. Dag papa.
1: Dat is het echte werk.
0: Ja, dat is het echte werk.
1: Moet je nog wat tegen hem zeggen? Nou, zeg dan.
2: Wij zitten bij de radio, papa.
1: Wij zitten bij de radio, papa. Kijk, ja, en dat bedoel ik. Dat is het hele echte werk. En misschien wil je zus ook wat tegen papa zeggen.
0: Nou. Ah, je kan ook de microfoons daar pakken. Hè. Je hoeft dat ding van Trace niet door te geven. Die kan ook.
1: Hallo papa.
0: Moet je me even naar beneden schuiven? Even met de mond erbij.
2: Hallo papa.
0: Kijk, zie. En hoe heet papa?
2: Wessel.
0: Wessel. Nou, papa heeft nu al van twee... is dat dezelfde papa als die papa? Ja, oké. Okay. Dus Wessel heeft al twee groeten gehad. Zijn er nog meer mensen die Wessel groeten willen doen?
1: Nee, ik denk dat... Wil jij ook Wessel de groeten
3: Wessel
1: doen?
3: Nog op is oom Wessel, nee, is jouw papa Wessel, is hij nog op zijn werk?
4: Wil jij ook?
3: Weet je
2: ja, jawel.
3: Oh, hoi Wes. Leuke radio. Je zus hier. Met schorstem.
0: Het is even een groet te doen en allemaal nieuw en heel jong tot heel oud. Inderdaad, wat dan aan tafel zit allemaal. En we hebben nog een extra dame aan tafel zitten. Die vlak bij de microfoon zit. Ik heb het gezicht volgens mij al gezien vanmorgen. Maar niet? Niet. Oké, met wie hebben we de eer?
5: Ik ben Eefje Vliek.
0: Mag de microfoon iets meer naar de mond? Daar waar de bitterbal naar binnen gaat.
1: Kijk eens.
0: Eefje Vliek.
5: Ja.
0: En wat doet Eefje Vliek? Bezoeker van Straut of medewerker? Of?
5: Ik ben bezoeker.
0: Je bent bezoeker. Je dacht, je komt even kijken. En,
1: Lekker, hè?
5: Ik ben hier wel vaker geweest, maar nog een keertje gewoon even kijken.
0: Ja, kan schelen.
5: Wat er te beleven valt.
0: Ja, en bevalt het wat het beleven valt?
5: Het is altijd wel gezellig.
0: Het is altijd gezellig, hè? Het is hier ook weer een drukte. En, je ruikt... Kijk, Therese, dit hier is... streven we al jaren na en nooit gebeurt het.
1: Op woensdagmorgen. Hè?
0: Op woensdagmorgen. En nu is het
1: dan vrijdag. Zitten we om 10:30 zo een beetje. Ja. En dan zijn we alle twee hongerig en hebberig.
0: Hebberig
1: en dan
0: vooral.
1: Proberen we dat zover te krijgen dat er iemand komt met patatstoofvlees of zoiets.
0: Ja, patatstoofvlees. Raspatatstoofvlees.
1: Ja, zelf
0: dat. Dat zou heel mooi zijn.
1: We krijgen het nooit.
0: Nee, en nou blijkt waarom. We moeten hier op vrijdagmiddag zitten om 3:45.
1: Ja, dat lijkt me
0: dan,
1: beter.
0: Dan is het beter. Maar,
1: zullen we voortaan doen dat we dus niet meer op woensdag uitzenden, maar dan vrijdagmiddag om 3:45?
0: Vrijdagmiddag om 3:45, dat lijkt mij een strak plan. Tenminste, dan, hoewel aan de andere kant, 5:00 is het weer etenstijd. Hè, dus,
1: dat is ook zo.
0: Het bijt elkaar wel allemaal.
1: Ja, maar ik vind dit niet erg hoor, om daarvoor mijn gewone eten te laten staan.
0: Ik denk dat daar is een pitbull ons bijt, dat erger is.
1: Ik denk het ook.
0: Wat dat betreft. Eefje, wat wil jij de luisteraars meegeven? Heb je nog iemand die je de groeten wil doen? Of een boodschap? Of heb je een verzoekplaat? Of, nee?
5: Doe me de hartelijke groeten aan buurman Renger.
0: Renger, buurman Renger. Ik weet niet of je luistert, maar de groeten van Eefje Vliek.
5: En Rietje. Renger en Rietje. Renger.
0: En Rietje.
5: Ja.
0: Oké, Renger en Rietje. Nou. En zeg je dat dan? De hartelijke groeten.
5: Ik denk dat ze nog wel eens vaker naar FM luisteren.
0: Puttesprota. Puttesprota, ja, dat is op zaterdagmorgen.
5: Ja.
0: Ja. Goed, dan gaan wij even een plaatje draaien. En dan zijn we zo weer terug. Pretend.

0: Apache. Alvin staat dus, hoor je, met Pretend. En zo langzamerhand lopen we ook alweer richting het nieuws van 4 uur. De tijd vliegt voorbij, maar het is de studio heeft eigenlijk geen moment leeg gestaan. Dus ik kijk nog even naar Eefje Vliek. Eefje, wil je nog wat van Jaad? Je hebt in ieder geval een verzoekje ingediend. Oh, wacht even. Ja, wat zei je?
1: Sweet Caroline.
0: Ja, ja, ja, die had je ingediend. Maar wil je nog wat, het liefst in de microfoon. Wil je nog wat, zeggen tegen de mensen? Je hebt je buren er al...
1: De groeten al gedaan.
0: Ja, heb je al gedaan. Ja. Dus wat jij bij jou betreft bij uitgesproken?
1: Ik denk dat ik iedereen... verder weet ik niet of er iemand
2: leuk is.
0: We hebben Sweet Caroline klaarstaan. In ieder geval als jouw verzoekje. En dan ga ik even naar Trace. Trace, hoe druk heb je het gehad in Studio B?
2: Ja, hartstikke druk. We hebben het een goed programma gemaakt. En het was heel leuk. En ik had echt oude muziek. Dus voor de oudjes... Maar die kunnen genieten als ze dit programma luisteren.
0: En dat is morgen tussen 10 en 12.
2: Ja, dat. En nou wil deze, die wil ook een van de tweeling wil wat tegen papa zeggen. En het grote zusje. Mag dat ook?
0: Ja.
2: Dan ga jij maar even wat zeggen. Zeg maar aan papa, zeg maar beterschap met je rug.
3: Hoi papa.
2: En zeg je beterschap?
3: Beterschap.
0: Met de rug heb
2: met
0: ik
2: de
0: begrepen.
2: Rug, ja. En,
0: wat is er mis met de rug?
2: En jij ook even naar papa? Papa is door zijn rug gegaan.
3: Hallo papa. Ja, veel beterschap met je rug.
2: Okay. En jij ook? Nou.
3: Hoi papa, beterschap met je rug.
0: Zo. En als ze thuis komen, hup, papa op de rug. En
2: paasje rij je ook, papa.
0: Ja, we zijn weer. Ja.
2: Nou ja, goed.
0: Maar okay. Niks ernstigs hoop ik.
2: Nou, nee, dat denk ik niet. Een beetje, hij heeft wel eens een ischias. Is wel vervelend.
0: Ischias, oh ja, dat is ook niet iets wat zomaar weer
2: niet
0: voorbij gaat.
2: Niet zomaar over
0: hè?
2: Het, nee. Nou ja, goed.
0: Nou, we hopen dat het
2: schoon oma, die wenst hem ook beterschap.
0: Ja, nou dan schoon oma, die... even kijken, dat was...
2: Dat is mijn kleindochter.
0: Kleindochter.
2: En dat is een aangetrouwde kleindochter.
0: Aangetrouwde kleindochter, ja. Ik kan het allemaal niet meer volgen, nee, maar dat moet niet.
2: Maar dat hoeft niet.
0: Nee, dat hoef ik niet.
2: Als ik het maar weet, hè.
0: Ja, precies. Voor jou is belangrijk. En maak je nog verschil qua creditkaart voor de aangetrouwde kant, de kolle kant, zeg maar?
2: Ze zitten me allemaal diep in mijn hart. Dus okay. Wat dat betreft...
0: Ik wou zeggen, ze zitten diep in mijn portemonnee
2: allemaal. Ja, ook af en toe. af en toe.
0: Ja, nee, dat is een beetje een dolletje en zo. Ja, maar de hoeken, de kolle kant.
2: Ja, nee, daar doe ik niet aan mee. Nee. Ze zijn voor mij allemaal even hot.
0: Even rot?
2: Even hot.
0: Oh, hot. Ik wou zeggen, even rot. Ik denk, Eefje gaat er van tussen. We gaan luisteren naar Eefjes verzoekje. En dan komt die...

0: Zoals Sweet Caroline, en dat heeft natuurlijk alles te maken met Caroline van der Plas. Althans, dat heeft het boosje. Tegenwoordig stelt ze niet zo heel veel meer voor. Goed, we hebben voor het eerst een op Trace na lege tafel. Ik zie daar wel iemand staan waarvan ik denk, schuift hij misschien aan? Nee, waarom niet? Ik ga er weer vandoor. Okay,
1: die,
0: dus
1: kwam
0: ja.
1: Die kwam alleen maar even langs.
0: Oh, die kwam alleen maar even
1: ja,
0: langs?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké,
1: okay, ja, nou, ja, natuurlijk.
0: Dan, zag ik nou Bert rondschuimen?
1: Ja,
0: hier?
1: Heb ik ook gezien.
0: Bert!
1: Was die er vanmorgen ook?
0: Ja, hij was er vanmorgen ook. Nou, dus,
1: hij kon ons niet missen. Ja, daar zit hij.
0: Daar zit hij. Maar waarom komt hij niet hier dan?
1: Kom even erbij, joh.
0: Kom even bij, man. Oh, zit hij weer een beetje alleen te snacken daar?
1: Hij zit weer te snaaien.
0: Jongen. Nou goed, hij is waarschijnlijk... nou, dan gaan we horen wat hij hier komt doen. Want Velo FM, dat zal hij toch onderhand wel kennen, zou
1: ja,
0: ik denken.
1: Ja, ik denk het ook. Maar hij wil gewoon even zien wie er allemaal is, denk ik.
0: Oké. Hij dacht van, ik trek de stoute schoenen aan.
1: Ja.
0: Oh, dat zijn best leuke schoenen, Bert. Oh, kom met een hele bord snacks aan zetten.
1: Ah, ja, goed, hè?
0: Ja. Goed. Nou, goed. Maar heb je boven nog even een rondje gemaakt, Bert?
2: Geen
0: hele ronde, nee.
2: Nee, ik ben hier binnengekomen. Toen stond de deur open naar de biljartruimte.
0: Ja.
2: En ja, goed, dat biljarten, dat mocht ik ook altijd wel graag doen. Alleen daar is een heel aantal jaren niks meer van gekomen. Dus ik liep even naar binnen toe. En toen kreeg ik een keu in mijn handen gedouwd. Oh nee, niet gedouwd. Meneer, heeft u belangstelling ervoor? En... of ik soms ook eventjes...
0: dus je moest meedoen?
2: Zijn nou wel graag. Dus toen heb ik eventjes...
0: meegedaan.
2: Even meegedaan,
0: je had
2: ja.
0: geen keus.
2: Ik had geen keus.
0: Goed.
1: Maar, heb je het laken niet stuk gestoten?
2: Oh, nee, zelfs dat niet. Nee, okay. nee. Dat,
0: wat had je voor mooi in vroeger?
2: Ja, dat werd me daar ook aan gevraagd. En ik zat al een beetje... ja, er waren destijds bij het clubje waar ik toen biljarten, er zaten mensen die konden...
0: ja, maar die mensen vind ik niet zo interessant. Wat was jouw moyenne?
2: Nou, 4,5
0: ja, was jij zo goed?
2: Ik kon redelijk goed biljarten, ja.
0: Okay.
2: En ook inschatten dan, hoe met effect op te gaan en zo.
0: Dat, ja.
2: Nee, en toen heb ik dus nog een heel poosje in. Dus ja, het was wel amateuristisch, maar ik had een hele goede kennis. En die had een hele mooie kelder onder zijn garage. En daar stond een, ja, dat was eigenlijk een soort mancave met een barretje in. En daar stond ook een biljart in. Dus daar ging ik destijds, één keer in de week gingen die biljarten. En daar, nou ja, goed, en dan gingen we de Veluwe toeren we zo wel eens over. Dan deden we, was er, waren de toernootjes, 10 van rood was dat dan. Epe, Elburg, Doornspijk.
1: Okay. Wat leuk toch?
2: En nou ja, goed, dus op een gegeven moment, ja, toen kwam er niet meer van. Dus nu loop je hier zo weer even binnen en zie
1: ja, dan
2: ze daar bezig.
1: Ja.
2: En dan, toch wel weer even leuk om weer even een keu vast te houden. Dat,
0: Goed, we gaan naar het nieuws van alweer 4 uur. Dus het laatste plaatje van dit uur kan ook alweer gestart worden.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er zijn een paar flinke problemen. Zo is de A12 in beide richtingen dicht bij Arnhem. Daar stond een paardentrailer in brand. En de weg is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Dat levert ook vertraging op veel omliggende wegen. Zoals de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort heb je een uur tijdverlies. Van Apeldoorn naar Arnhem sta je ook voor Arnhem 20 minuten vast. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn is de vertraging een half uur tussen Wekerom en Otterlo. En het staat vast op de N325, Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De groeten, het vierde uur alweer en het laatste uur dus ook van de groeten in het kader van de open dag van Stroud. En nou, ik denk zo'n 45 man wel aan tafel gehad inmiddels. En we zitten nog met z'n drieën. En dat zijn dan oud-gedienden van VOWM. Ja, voor ons is het ook open huis. Hè. We mogen ook eens even komen kijken in de studio.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zo is dat ook nog eens een keer. Dus, de groet aan je moeder. Dankjewel voor de bijdrage. Nou, of er nog mensen gaan komen. Ja, je hoort het op de achtergrond. In de gangen is het nog tamelijk druk. Geroezemoes en zo. Maar de meesten die op de radio wilden, die zijn wel geweest. Maar ja, het zal me niks verrassen dat ze zo nog maar binnenkomen. We hebben een wethouder gehad, we hebben kunstenaars gehad, bezoekers, de line dancers, schilderwerken, textielen, noem het allemaal maar op. Het was van alles wat. En nou,
1: dat maakt het zo leuk.
0: Ja, dat maakt het inderdaad heel erg leuk. En jullie hebben ook een hoop kijkers gehad. Ja, maar ja, we hadden konden ook natuurlijk minder vragen.
1: Ja, mijn hokje was dicht natuurlijk. Want ik was. Maar bij Alexander, die had die technische kant. En daar was best wel belangstelling voor.
0: Ja, dat willen jullie natuurlijk weten. Hoe gaat dat? Dat soort dingen. Had hier ook een hoop mensen op een gegeven moment achter me staan. En dan moet ik eerlijkheid zelf een beetje ongemakkelijk.
1: Dat wil je niet zo. Nee.
0: Het liefst zit ik altijd in een hoekje en zo een beetje overzicht houden. Nee, niemand achter mij hoor.
1: Ja, maar ze komen. Ja, je kan ze niet wegsturen natuurlijk.
0: Komt u maar binnen. We hebben nog plaats aan tafel. De herberg is nog steeds open.
1: Ja.
0: Ga gezellig zitten, doe de koptelefoon op. En,
1: doe even mee.
0: Nou, ik hoor niks, want u bent nog. We zitten midden in de uitzending. Dus als u in de radio praat, de koptelefoon opdoet, in de microfoon praat bedoel ik daar, dan hoor ik precies wat u weten wil en vroeg enzovoort. Wat riep u allemaal tegen mij?
2: Ik riep tegen u dat ik op de radio FM 100.5 geen ontvangst meer had van deze zender.
0: Dat kan kloppen, mevrouw. Heeft u geen bericht van Liander gehad?
2: Nee, daar ben ik niet bij.
0: Oh, Liander is bezig met de stroomnetwerkvoorziening. Want overal komen ze tegenwoordig stroomtekort. En daar waar onze zender staat, is de stroom eraf.
2: En is dat vlakbij in de richting van de Rimboe?
0: Ik weet niet welke gebieden, want ik woon daar zelf. Ja, nee, maar ik woon daar zelf niet. Maar Liander heeft een lijstje gestuurd met alle postcodes.
2: Oh,
0: waar de stroom eraf. Maar dat boeit niet, want u kunt wel in de Rimboe wonen. Maar als de stroom eraf gaat bij onze zender, en onze zender staat bij de brandweer.
2: Oh, daar.
0: Daar, ja. En daar staat onze zender. Dan als die daar de stroom eraf is, dan hoort u niks meer.
2: Dan heb je
0: althans,
2: niks.
0: Nee. Niet via de radio, maar wel via Ziggo of KPN. Heeft u KPN?
2: Nee, dat heb ik niet natuurlijk in het bos. Nee.
0: In het, ja, dat weet ik niet.
1: Dat 106.2.
0: Tegenwoordig hebben ze van alles in het bos.
2: Ja, nou, ik doe altijd 100.5 en dat lukt altijd. Maar
0: ja, dat is ook meestal zo. Maar dan zou u 106.1 ook eens kunnen proberen.
1: Ja,
2: goeie tip.
0: Want dat is de massie hier in Putten. En die in Harderwijk, als die 105 eruit ligt, ligt die uit Harderwijk er ook uit. Maar dan is er ook nog. Heeft u een computer?
2: Ja, ik ben allemaal digitaal beperkt. Dus.
0: Oh, digitaal beperkt. Okay. Ja. Nou, ja, dat kan wel.
1: Dat zijn er een heleboel hoor.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Daarom is het zo fijn. Ik heb speciaal voor jullie altijd een radio klaar op tafel staan. Altijd op dezelfde zender. Ik luister altijd.
0: Oh, altijd?
2: Ja.
0: En dus als we nu een quiz zouden houden, dan komt u daar met vlag en wimpel
2: doorheen.
0: Nou,
2: daar ben ik dus weer niet goed in.
0: Welke dagen luistert u meer dan andere dagen?
2: De zondag vind ik heel prettig.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
2: mooie muziek.
1: Ja,
0: dat hoor je meer, hè?
2: Zonder reclame, tussen een beetje achter elkaar muziek en rustig genre.
0: Ja. Nou, u zegt het wel mooi daar in de Rimboe. Praat ze allemaal daar in de Rimboe zo?
2: Als je dan in het bos zit en je zit in het paradijs met deze muziek, dan is het echt.
1: Is het helemaal dubbel op. Ja,
0: ja. Dus je zou bijna denken: het is niet alleen de Bijbelbelt, maar het is hemels.
2: Ja, zelfs. Het werkt door, hè?
0: Ja, uiteindelijk pak het wel.
2: Al die blaadjes vertellen het aan elkaar door.
0: Ja.
2: Dat is het.
1: Ja,
0: ja en nou, als we het dan over doorvertellen, voordat je het weet, loopt hier een heleboel stil. We gaan even naar deze dame hier.
3: Ja.
0: Wie is deze dame?
3: Ik ben Irene en wij hebben 36 jaar in Putten gewoond.
0: Ja.
3: En nu sinds 2 jaar in Ermelo.
0: Oké, verhuis naar Ermelo.
3: Verhuis naar Ermelo. En ik luister toch altijd wel naar de Veluwe FM. Als ik dan 's morgens vroeg wegga in de auto, dan vind ik dat altijd wel gezellig. Leuk om te horen, leuke onderwerpen.
0: Nou, kijk aan. Maar waarom de uittocht richting Ermelo vanuit Putten? Het is maar een klein eentje.
3: Het is maar een heel klein eentje. Ja. Ja.
1: Heeft u geen heimwee?
3: Nee.
1: Ja, sorry, daar ben ik.
2: Hallo.
1: Geen heimwee?
3: Nee. De kinderen, kleinkinderen wonen hier, dus we komen hier best nog wel veel.
1: Oh, dan kom je nog veel hier, ja.
3: Ja, dus dat is wel gezellig.
1: En dat is leuk.
3: Ja, zeker weten.
0: Maar toch is Ermelo dan anders dan Putten? Of was het huisgunstiger?
3: De kinderen waren uitgevlogen en het huis was groot. Dus hadden we zoiets van, nou, we willen wat kleiner.
0: Ik denk van, die kinderen zijn weg. Nou gaan we gauw verhuizen, dat ze ons niet meer kunnen vinden. Zoiets.
3: Wegwezen.
0: Nee hoor, nee. Maar verder actief in de regio of bij Stroud?
3: Nou ja, wij kennen Anja en André al heel lang.
0: Oh, het is in de privésfeer. Eigenlijk geen open dag van hun relatie, toch?
3: Nee.
0: Het is een beetje meer open dag voor Stroud, toch?
3: Ja, zeker weten. Ja. Goed. Maar wij komen nog heel veel in Putten en ook nog wel eens hier. Dus helemaal leuk. Ja.
0: Wat iedereen kent hun natuurlijk als een gastvrij stel, hè?
3: Ja.
0: Maar jullie kennen ze natuurlijk in de privésfeer.
3: Klopt.
0: Hoe zijn ze gewoon buiten achter de schermen? Zijn het dan net zo gastvrije mensen of zeg je nou?
3: Ja, zeker weten.
0: Wat, dat laatste? Of,
3: Nee, ze zijn altijd heel gastvrij.
0: Heel gastvrij, oké.
3: En heel gezellig ook. En skibouwen doen we dus helemaal een spelletje.
0: Oh, is een spelletje.
3: Met kaarten.
0: Oké, en wie wint er altijd?
3: Ja, dat gaat een beetje om en om.
0: En niet een van degenen die zeg maar hier en daar wel eens de boel bedriegt?
3: Nou, dat proberen we wel af en toe allemaal. Vooral Anja is daar heel goed in. Die kun je er wel op loslaten, hoor.
0: Ja, want vaak hoor je dat, hè. Dan zeg je, goh, ik ken haar, ja, was altijd zo'n gezellige vrouw. Dat zocht je niet achter haar, hè.
3: Nee.
0: En dan nu hoor je dan toch wel dat Anja toch ook wel iets heeft waarvan je denkt, nou...
3: Ja, precies. Die moet je in de gaten houden, hoor.
0: Ja, precies.
3: Ja.
1: We leren ze wel beter kennen zo, hè?
0: Ja,
1: dat is wel weer leuk. Ja,
0: verhoudingen komen ook meteen heel anders te liggen ook, hè? Dat is altijd wel het leuke als je dus mensen over de vloer hebt. Wat heb je altijd gedaan voor werk?
3: Ik heb heel veel gedaan. Ik heb Anja leren kennen bij de HEMA in Putten. Daar hebben we samen gewerkt. Nou, dat is al wel, ik denk wel bijna 30 jaar geleden.
0: Bijna 30 jaar.
3: En altijd vriendin gebleven.
0: Anja, wil je even erbij gaan zitten? Want ik had nou even een vraag aan jou. Want die heb ik aan André ook gesteld. En ik wil even kijken hoe stevig jullie relatie is. Maar goed, Anja leren kennen, bij de HEMA samengewerkt.
3: Ja.
0: Maar ik kijk naar je en ik denk, je hebt volgens mij een ander beroep.
3: Ik heb heel veel gedaan in de horeca. Ik heb twee bedrijven voor mezelf gehad. In bruidswerk, rouwwerk, bloemwerk.
0: Kijk.
3: En daar ben ik nu 2 jaar geleden mee gestopt. Ook middels door het verhuizen en het werd allemaal een beetje veel.
0: Ja.
3: Dus, en ikzorg.net heb ik ook gedaan. Hulp en ondersteuning bij ouderen en gezinnen.
0: Kijk.
1: En, zo.
3: Dat was ook heel dankbaar werk. Echt heel leuk.
1: Maar het vraagt ook veel van je.
3: Ja, maar goed, als je het met plezier
1: doet,
3: dan...
1: Ja, nee, dan maakt het niet. Wat je leuk vindt, daar leid je niet onder, zeg ik altijd.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar het kan best heftig zijn natuurlijk af
3: en toe. Ja, dat klopt. Ja, zeker weten. Ja.
0: Ik kijk even naar die meneer. Er is nog een microfoon vrij,
1: hier,
0: hè?
1: Kom maar hier zitten.
0: Kom
1: bij
0: daar
1: mij.
0: Maar lekker bij zitten.
1: Kom bij mij.
0: Trace zorgt voor je.
1: Ik kom maar lekker naast me zitten, jongen.
4: Ik kom even mee.
0: Goed, Anja, ik... Ik vroeg André, jullie zijn een stel, hè, getrouwd en zo.
3: Ja,
0: we horen net ook wat meer.
3: Jaar.
0: Ja, bijna 35 jaar. En jullie werken allebei bij Stroud. In hoeverre gaat Stroud mee naar huis?
5: Soms te veel.
0: Ha, zie. Nee. André zei, nee, dat hebben we heel kort gesloten.
5: Nee.
0: Als ik niet gewerkt heb, of zij niet, dan is het 5 minuten, maar dan is het klaar.
5: Ja, dat proberen we.
0: Oké. Jij zegt, het gaat te veel over Stroud nog thuis.
5: Ja.
0: En andersom? Gaat het hier bij Stroud ook wel eens over thuis?
5: Nou, dan moet er echt wat aan de hand zijn.
0: Dan moet er wat aan de hand zijn.
5: Of met de kinderen of zo, of iets of zo. Dat je denkt, we moeten het nog even over hebben. Maar...
0: Ja, want dat weet ik dus eigenlijk helemaal niet. Hoeveel kinderen hebben jullie?
5: 2 kinderen hebben we.
0: 2?
5: Ja.
0: Is Lisa er 1 van?
5: Ja, Lisa is 1. Ja.
0: Dan ken ik er in ieder geval 1.
5: Ja. En Lisa zit nu in Canada. 5 weken.
0: En hoe is dat als moeder om Het kind te missen?
5: Nou ja, niet leuk natuurlijk. Maar ze werkt ook als stewardess. Dus ik ben het wel gewend dat ze veel van huis is.
0: Oh,
5: ja,
0: ja. Hebben jullie ook kortingen op vluchten en zo?
5: Nee, ik nog niet.
0: Niet?
5: Nee, nou. Nee, jammer, nou, is dat, hè? Nee.
0: Wanneer krijg je dat dan? Kan ze dat niet regelen?
5: Nou, dat is lastig. Als ouders zijn, dan krijg je niet snel korting. Ik mag wel eens met hem meevliegen.
0: Ja, ja, ja.
5: Voor een soort kortingsprijsje, maar ja, dat gebeurt niet zo heel veel, hoor.
0: Het zou zo mooi zijn, hè? Bestel nu je kaarten voor Straut en win een gratis vliegreis.
5: Oh, ja, ja. Oh, dat hadden we wel leuk met de verloting kunnen doen, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, want...
1: gemiste kansen.
0: Jet wilde het mij niet vertellen, maar wat was nou het prijsje wat je kon winnen? Ja, bij de verloting?
5: Ja, dat ga ik ook nog niet vertellen, want we hebben nog geen... nee, dat
0: de
5: moet
0: trekking
5: nog.
0: Trekking is nog niet geweest?
5: Trekking is nog niet geweest, Bas. Hoe laat is dat?
0: Jonge.
5: Dat moet zometeen zo'n beetje plaatsvinden.
0: Oh, oké. Okay, dat
5: is 4:30. Dus,
0: en dan ga ik naar degene die onder de vleugels van Trace zit momenteel. Ja. Wie is dat? Even in de microfoon als kan. Microfoon een beetje naar je mond.
6: Ja, nou, ik ben Jan. Ik ben getrouwd met Irene. En...
5: ja, ja, dat is een setje.
0: Oké,
5: okay,
0: jullie ja,
1: gaat het wel goed tussen jullie?
6: Dat gaat het allemaal wel goed tussen.
1: Oh, nou, gelukkig, joh. Ja. Gefeliciteerd.
6: Ja, nou,
1: dat hoor je niet zo vaak. Ja. Dus,
0: en had zij van het begin af aan de broek aan thuis? Uh-huh.
6: Altijd gehad, ja.
0: Ja.
6: Ja. Ja.
1: Zo hoort
6: maar
1: het
6: maar ik leg me er gewoon bij neer.
0: Ja, ja. Ja, je legt je... Nou, je ging in een hoekje zitten. Even neerleggen was nou ook weer... ja. Goed. Joh, ik hoop dat je weet dat het een beetje een flauwekul is allemaal natuurlijk, hè. Maar stel nu Anja, Yvette, nee?
3: Irene.
0: Ik begon met de I in ieder geval.
3: Bijna goed. Ja, bijna goed. Ja.
0: Wie van jullie is het snelst? Welk plaatje ga ik voor jullie draaien?
5: Abba.
0: Allemaal mee eens, het wordt Abba.
5: Nee, ik denk jou niet.
1: Het? Waterloo?
5: Ja, Rick, je hebt al Dancing Queen aangevraagd.
3: Oh, ja, Dancing.
0: Ja, Dancing Queen hebben we al gehad. Dus, misschien...
5: Zullen we Mamma Mia doen of zoiets?
0: Mamma Mia?
5: Of niet?
0: Nou,
5: of vinden jullie dat niet leuk, Jan?
3: Ja, hoor.
5: Ja, Jan heeft een andere smaak, hè?
6: Ik heb iets andere smaak.
0: Ja, Jan, wat is jouw smaak, Jan?
5: Wat wil jij dan?
6: Nou, ik vind Nightwish vind ik wel goed, maar dat is een beetje hard, denk ik. Ik weet niet of je die hebt, maar...
5: Ja, vast wel.
0: Weet je, kijk, ik kijk even rond en ik zit achter een wal van schermen. Maar jij zit helemaal onbeschermd tussen drie vrouwen. Dus ik wil jou toch wel een voorkeur geven.
3: Oh, wat erg.
0: Dat je, ja, we mannen moeten elkaar steunen tegenwoordig.
3: Huilen.
0: Wij claimen de dag, hè, Jan. Wij claimen de dag.
6: Dat lijkt me een hele goeie. Ja.
5: Maar je
6: Deze
5: hebt...
6: is wel goed, hoor. Wish I Had An Angel.
0: De welke?
6: Wish I Had An Angel.
0: Ah, daar staat hij. Nou, daar komt hij dan.
3: Je hebt hij toch?

0: Raum wieder betreten sollte, live.
1: Ja.
2: Ja. Zo, Nightwish was dat op verzoek van Jan, was het
1: Jan,
2: net, hè?
1: Ja,
2: ja. Ja, Jan, de man van Irene. Goed, we hebben weer nieuw kanonnenvoer aan tafel zitten. Ja,
1: nou, zoiets.
2: Ja, zoiets. Ja. We beginnen even links van mij. Meneer, wie is meneer?
3: Ja, ik ben de heer van Donkersgoed.
2: Donkersgoed, familie van Jet? Jet, de fotograaf die hier rondloopt van boven van Stroud. U mag wat dichter bij de microfoon.
1: Zo.
3: Nee.
1: Ja, zo ja.
2: Maar van Donkersgoed. Ja, ik ken een aantal van Donkersgoed.
3: Er zijn meerdere takken in Putten. Dus,
2: ja, eentje van Donkersgoed reclame. Nee, journalistiek.
3: De fotograaf is het Tim. Maar
2: Tim
3: is
2: van Donkersgoed. Ook geen, en Jet Houtsma van Donkersgoed. Ook
3: nee,
2: niet.
3: Zeg me niks.
2: Oh, dus het, ja.
1: Van wie wel?
2: Ja. Van de rest.
3: Opel komt eigenlijk van de Beulenkampersteeg, vandaar waar Gerard Esveld nu nog zit, de dierarts.
2: Oké. En wat brengt u bij Stroud? Bent u bezoeker, gebruiker?
3: Ja, bezoeker, ja.
2: Gewoon vandaag eens even kijken.
3: Ja, eens even kijken, ja. Ik kom niet zo vaak, maar...
1: Nee, even maar kijken wat er gebeurt.
3: Keer.
1: Ja.
2: Wat u gezien heeft, sprak u het meest aan vandaag?
3: Ach, nou ja.
2: De biljartclub,
3: ja, biljartzaal, dat was een keer. Je hebt nog nooit gezien dat hij hier was.
4: Ja, elke dinsdagmiddag.
2: Elke dinsdagmiddag, want de meneer tegenover u is de biljartman.
4: Dat klopt.
2: Ja. Welke functie precies bij de biljartclub?
4: Ik coördineer namens Welzijn Putten de mannenclub die hier op de dinsdag en de woensdagmiddag bij elkaar komt.
1: Okay.
4: Er zijn meestal een man of 10.
1: Ja.
2: Ja.
4: En daar spelen we van 1 tot 5 spelen we onze partijtjes.
1: Ja. Met biljarten. Dus.
4: Jazeker, zeker volop. Ja. Met een kopje koffie tussendoor. Ja, en,
1: gezellig.
4: Ja.
1: En hoe vaak heeft u het laken kapot gestoten?
4: Dat laken dat wordt gemiddeld 1 keer per jaar vervangen als het een beetje wil.
1: Ja. Dat is duur, hè?
4: Omdat...

0: Dat kost ongeveer zo'n 450 euro om een laken te vervangen.
1: Dat is best wel een hoop geld,
0: inclusief de banden.
1: Ja.
0: En het is inderdaad heel vervelend als daar gaatjes in komen. Ja. Dat gebeurt ook heel makkelijk. Ja. Vandaar dat we ook altijd de heren verzoeken om hun horloges en dergelijke dingen af te doen.
1: Oh ja, dat is gevaarlijk.
0: Dat is gevaarlijk, ja. Althans voor het laken.
1: Ja, ja. Ja. Ik begrijp het. Ja. Ja.
2: Maar hoeveel mannen doen er mee aan de biljartclub?
0: Nou, we hebben een soort maximum ingesteld van 11 à 12 mannen.
2: Mm-hmm.
0: Daarmee kun je... We zitten met twee tafels, dus vier personen kunnen tegelijkertijd biljarten. Dus de rest zit langs de kant te kijken. En dan is het toch wel prettig als iedereen aan de beurt komt. Ja. Dus je moet er niet heel veel meer hebben dan een man of 12. Meestal komen er daarvan een man of 7, 8.
1: Ja.
2: Maar is het dan niet handig als je een biljartzaal hebt met twee biljarts, ja, om het dan wat vaker te doen?
0: Zeker is dat handig. En Welzijn Putten doet ook uiterst de best om op de maandag en de donderdag een vergelijkbaar clubje uit de grond te...
2: Okay.
0: Maar tot dusver is daar nog niet zo heel veel animo voor. Dus bij deze.
2: Wat is het, het gemiddelde van de meeste spelers?
0: Als we het over een moyenne hebben.
2: Ja, ja,
0: dan is het gemiddelde denk ik zo rond de 1 per beurt.
1: Oh.
2: Daar zit iemand.
0: Ja, ik weet.
2: Dat is de beste tijd.
0: Ik heb al even met hem gesproken.
2: Oké, 4,5 had hij. Ik was trots op mijn 3,2, maar...
0: Hij is een half zwaar overdreven voor hier.
1: Oh ja.
2: Hij heeft wel eens 4,5 gestoten, dat zal het zijn.
1: Zegt
2: die half vind ik dan wel heel interessant.
1: Dat zegt hij, hè?
2: Ja.
1: En geen vrouwen.
0: Sorry?
1: Geen vrouwen.
0: Nee.
1: Op de
0: een of andere
1: niet?
0: Manier is het echt een puttenmannenclubje.
1: Ja.
0: Ik vind het ook beren gezellig, want het zijn mannen onder elkaar. En dat gaan ook allemaal in de plat putters.
1: Ja.
0: Dan moet ik af en toe mijn best doen.
1: Puttengrot.
0: Ja, zoiets.
2: Maar misschien dan 's nachts de biljartzaal open, want vrouwen claimen tegenwoordig de nacht, hè?
0: Ja, dat zou een dingetje zijn. Ik ben namelijk ook lid van Two Brothers en daar kan dat uitstekend, hè?
2: Ja.
1: Oké.
0: Bij Two Brothers, daar krijg je allemaal als lid krijg je een sleutel van SDC-terrein. Dan krijg je een sleutel van biljartruimte.
1: Ja.
0: Dus als ik 's nachts om 3 uur besluit om te willen biljarten, dan kan dat.
2: Nou ben ik heel benieuwd. Wanneer besluit u om 3 uur 's nachts te gaan biljarten? Wat is er dan gebeurd thuis?
0: Daar ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar. Wat er zou moeten gebeuren om dat te gaan doen.
2: Ja. Oh, je hebt het nog niet gedaan.
0: Ik heb het nog niet
2: uitgeprobeerd. Oh, okay.
0: Nee.
2: Ik denk, we hebben hier een scoop. Je komt iets naar boven. Dan mussen geen brood van.
1: Dacht jij ook, nou, komt er wat boven water?
2: Ik denk, dat gaat net gebeuren.
1: Het werkt
0: maar,
1: niet, hè?
0: Goed, dit waalt een beetje af van Strout natuurlijk. Want we hebben wel connecties met de biljartvereniging ook. Vanuit Strout.
1: Ja.
0: Zoals de, nou ja, dat, als ze daar dingen overbodig hebben, dat ze zeggen van, hey, kunnen jullie dat nog gebruiken?
1: Oh ja.
0: Dan denken we altijd aan oude scoreborden, oude computers, al dat soort
1: Dat is toch heel leuk.
0: Dus dat je elkaar probeert te helpen, dat is evident.
1: Zo, we zijn op de wereld om elkaar te helpen.
0: Precies, dat is een belangrijk goed.
1: Zo is dat.
2: Wij hadden bij ons thuis ook een biljart en wij rookten allemaal als een ketten. Maar er mocht niet gerookt worden om het biljart heen.
0: Nee,
2: want niks zo gevaarlijk als rondvliegende asjes die gaatjes branden.
0: Heel terecht.
2: En dat komt heel mooi uit, want Gerbert, die luistert op afstand, die moet werken vandaag. Die vroeg aan, mag ik hier roken? De WC-experience.
3: In de file midden op de A2.

0: Speciaal voor Gerbert was dat, mag ik hier roken en nou, nee, we roken hier niet meer, zeker niet bij het biljart. Wacht even, ik moet even nog wat schuim openzetten. Wat is je eigen moyenne?
1: Mijn huidige moyenne bedraagt 1,742.
0: De beste dus van de club?
1: Nee, absoluut niet.
0: Niet?
1: Ik ben ook net vorig jaar lid geworden, dus in dat opzicht is het voor mij een geweldige ontdekking om deze sport überhaupt te doen.
0: Omdat je net zei van ja, gemiddeld is zo'n beetje 1,5.
1: Ja, dus dat is het gemiddelde hier van de club.
0: Van de club, ja.
1: Maar wat het gemiddelde is van Tour Brothers, waar ik ook biljart, dat werd aanzienlijk hoger.
0: Oké, maar hier bij de club bent u de beste?
1: Ja, samen met Jan de Herder. Jan de Herder, dat is een fenomeen.
0: En hoe doet onze collega het hier, Dirk? Dirk Meijer?
1: Dirk Meijer, die kan veel beter biljarten dan hij zelf denkt.
0: Maar dat doet hij niet. Hij weet het nog niet, anders.
1: Hij durft het niet te weten.
0: Oké.
1: En ik kan er iets van zeggen, want elke maandagavond ga ik bij hem samen met nog iemand van de club hier op zijn eigen biljart spelen.
0: Ja.
1: Dus ik zie hem elke maandagavond.
0: En dan is hij beter dan hier?
1: Dan is hij net zo goed als hier, maar vindt hij nog steeds dat hij niet kan biljarten.
0: Oh ja. Dat klinkt heel anders dan. Hij is beter dan hij zelf denkt.
1: Dat is wat ik vind.
0: Eigenlijk vindt men dat hij niet kan biljarten.
1: Nee. Hij zelf vindt dat hij niet kan biljarten.
0: Dat is absoluut
1: niet waar.
2: Die heeft geen eigendunk.
1: Jullie kennen hem ongetwijfeld. Ik bedoel, het is een putter naar Pyeongchang, volgens mij. Althans, heel putter kent Dirk Meijer, als ik me niet vergis. Maar.
0: Oh, ik had het idee dat hij niet uit Putten kwam.
1: Nee, hij komt niet uit Putten, maar het is wel een hele bekende puttenaar ondertussen.
0: Ja, dat is zo.
1: Zowel hier in Stroud is die, denk ik, bij iedereen bekend.
0: En hoe is het met de biljarttalent aan die kant van de tafel?
3: Nee, ik heb helemaal niks, geen talent.
0: Helemaal niks. Helemaal niet. Dus,
3: geen talent in biljarten.
2: Nee, maar wat ander talent?
3: Nou ja. groentetuin doe ik niet.
2: Nou ja, dat kan toch.
3: Nou ja, ik ben toevallig ook nog die van Emos is aangetrouwde neef van me.
2: Gerrit?
4: Gerrit
2: van Emos?
0: Henk van Emos.
3: De tuinman. Af en toe hier in het programma.
2: Dat is Henk. Die komt altijd bij mij in het programma. Ja. Een stamtafel.
3: Ja, zijn vrouw is een nicht van me.
2: Oh, en dat is Jan. Nee, is weer?
3: Henny.
2: Henny, ja. Okay. En die zingt bij de...
3: Nee, die zingen niet.
2: Ja, wel, die zingen. Bij de mop, bij de hoe heet die niet mannenkoor van de kajuitzangers, maar de vrouwen. Mokkels en kokkels en mokkels of zoiets.
1: Heet het.
2: Ja,
1: dat is
2: in Harderwijk.
1: Daar
2: zingt ze in Harderwijk.
3: Ja, dus mannenkoor en
1: mussels.
2: Ja, dat doet ze ook. Ja, weet ik. Want ik heb ook thuis nog een man van er staan. Ja, heeft ze ook voor me gemaakt.
0: Een man van er staan?
2: Ze heeft een mand voor me gemaakt.
0: Oh, dus ja. Ik heb thuis nog een man van er staan.
2: Nee, een mand.
0: M-A-N-D. Dat gek met die vrouwen.
1: Ja. In de reservekast.
2: Nee, ik heb geen man van er staan, maar een mand.
0: Goed.
2: Nou ja.
0: Dan hadden we een verzoekje. De West Coast of Claire van Planksty.
1: Ja.
0: Wil je daar nog een toelichting bij geven?
1: Nou ja, Planksty is de groep waar ik van jongs af aan mee opgegroeid ben in feite. Ik kom oorspronkelijk uit Kampen. En ze zijn daar ooit in de stadsgehoorzaal wezen optreden. Toen ik een jaar of 16 was, denk ik. En vanaf die tijd ben ik echt helemaal verknocht aan alles wat met Ierse muziek te maken heeft. Zeker de manier waarop hun dat doen. Het is ook, denk ik, een van de meest bekende Ierse bands. En dat nummer wat hierover gaat, dat is zo ontzettend aangrijpend. Het gaat over een man die na zoveel jaar nog weer teruggaat naar de plek waar hij ooit stapel verliefd is geweest. En die liefde is geëindigd. En daar is hij nog altijd eigenlijk heel erg geraakt door van binnen. En hij probeert daar iets van terug te vinden door nog eens weer naar die West Coast of Claire te gaan.
0: Okay.
1: Had alle bekende plekjes langs waar hij met zijn geliefde heeft doorgebracht. En ja, dat nummer, dat maakt een diepe indruk op me.
0: Ja, je zegt net, je hebt in Kampen gewoond.
1: Ja. dat klopt.
0: Ik heb daar ook een Blauwe Maandag gewoond, een jaar ongeveer.
1: Alleen een Blauwe Maandag?
0: Ja, een jaar. Een jaar van Blauwe
1: dan
0: Maandag.
1: Hoor je, dan hoor je in Zwolle thuis natuurlijk al
0: ja,
1: Blauwe.
0: Ja, nee, dat, man, hoe ik daar vanzelf ben gekomen, weet ik ook niet. En ja. Ah, mensen snappen het ook niet, hè. Dan zeggen ze wel eens, en jij, als ik zeg, ja, ik heb in Kampen gezeten. Ja. Ben jij er nog veel te jong voor? Nee, Kampen bij Zwolle, weet je wel. Nee, maar aan de Spaarbankstraat. Ken je
1: aan
0: dat?
1: De Spaarbankstraat.
0: Die monumentale yes. wijk.
1: Ja, zeker.
0: En die mensen wilden daar vanaf. En voor 40.000 gulden
1: toen.
0: Kon ik hem kopen.
1: Toen.
0: En een ja, toen. Ja. En een jaar later ging het eruit. 170.000.
1: Kijk. Ja, dan we,
0: dat is een vette auto van gekocht.
1: Dat is een Blauwe Maandag.
2: Ja. Zo, ja. Toen liep hij binnen, hoor.
0: Ja. Maar goed, dat was in de jaren 90. The West Coast of Clare.

0: Ja, en dat was hem dan, het plaatje. Ja, het was een lange titel, dat weet ik nog. Van Planxty, zoiets was het, hè?
1: West Coast of Clare.
0: Ja, West Coast of Clare en lekker relaxed. Ierse of Keltische?
1: Ja, dit is zuiver Iers.
0: Zuiver Iers. Het
1: is onderdeel van de Keltische muziek uiteraard. Want Ierland, ja. Schotland en Engeland zijn wat dat betreft heel erg met elkaar verbonden. Maar,
0: ja. Ja. Nou, het was een lekker rustgevend plaatje. Okay. Dan reageert Jannie, die zegt, wat leuk, twee stadsgenoten in de studio. Ik heb er ook jaren gewoond in Kampen. Okay. En een oom en tante woonden in de Spaarbankstraat in de wijk Brunnepe. Ja, inderdaad. Nou, Spaarbankstraat, dan, ik woonde daar in, moet ik even denken, 92, 93, denk ik. En nummer 26, Jannie, vertel, was ik de buren van je familie? Of hoe zit het? We gaan het meemaken.
1: Het staat hier iets moois.
0: Ja, je ziet maar weer, de wereld is toch wel heel erg klein. Ja, en want er komen net twee mensen binnen en die nodigen we uit om aan tafel te zitten. Maar die zeiden, nee, wij zijn de buren. Logisch verhaal, toch?
2: De loze buren.
3: Ja, zo was het verhaal, ja.
0: Ja, zo, en een logisch verhaal ook. Want ja, we zijn de buren, dus we moeten de hele dag al naar veel OFM luisteren. Denk je dat we zelf aan tafel gaan zitten? Daar schrikken we ons thuis dood. Maar het is live, hè, dat kan niet. Hè. Dus, ja, nee, grapje. Goed, we gaan langzamerhand naar het eind van de open dag van Strout. En dat betekent dat wij hier de programmering hieromtrent ook gaan sluiten. Dus ja, we zitten net voor het weekend. Nog een weekendgroet aan de luisteraars?
1: Nou, ja, als ik aan één ding moet denken, is het toch wel aan de idee om eens te gaan kijken hoe ontzettend leuk biljart is. Het heeft mijn leven daadwerkelijk een beetje gered.
0: Een beetje gered?
1: Ja, dus op
0: gered zelfs?
1: Ja, ik heb namelijk een onvolledige dwarslesie. En kan daardoor een aantal dingen absoluut niet meer doen. Maar biljarten dus wel.
0: Biljarten wel?
1: Ja.
0: Maar onvolledige dwarslesie, loop je dan elke dag het risico dat het alsnog een volledige wordt? Of,
1: de kans daarop is bijna minimaal.
0: Oh. Bijna minimaal.
1: Dus wat dat betreft prijs ik mezelf gelukkig.
3: Ja.
1: Maar het zal aan de andere kant ook nooit weer beter worden.
0: Maar wat kan er dan bijvoorbeeld niet meer? Want ik denk, ja, biljarten, dat is een beetje alles zo'n beetje hier staat. En, wat kan er dan niet?
1: Nou, wat niet kan, is dat ik langer dan een half uur ga wandelen, bij wijze van spreken.
0: Ja, oké. Okay.
4: Zeker.
0: Ja. Nou ja, ik heb geen onvolledige dwarslesie, maar een half uur wandelen lukt mij ook niet, hoor.
1: Vroeger ging ik hele dagen op pad om te fotograferen.
0: Ja.
1: En dan ging ik 's morgens om 6 uur de deur uit en dan kwam ik 's avonds om 8 uur weer thuis.
3: Zo.
0: Ja.
1: En dat was mijn lust en mijn leven.
0: Lust in je leven.
1: Maar dat kan ik allemaal
3: dat
1: niet
3: kan
1: meer.
3: Kan
1: allemaal
3: niet meer.
0: Nou, maar advies, ga probeer dit weekend eens ergens een balletje te stoten.
1: Vooral blijven genieten.
0: En is er een spelvorm van het biljarten wat je zegt van, nou, begin daar eens mee?
1: Nou ja, als je gewoon wilt biljarten, dan is liever het meest voor de hand liggend. Dan kun je gewoon alles in feite spelen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja.
0: Goed, en dan kijk ik even naar de andere manier. Welke weekend groet geeft u mensen mee?
5: Geniet van de herfst, zou ik zeggen.
0: Ja. Geniet van de herfst.
3: Zo zachtjes aan begint het mooi te worden. Hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Mooie kleuren, ja.
0: Kleuren komen.
1: Schitterende paddenstoelen.
3: Ja, nou zeker. Ja.
5: En er links wordt rechts.
3: Ja. Ja.
0: En dan kijk ik even rechts van me. Er zit een mevrouw aan tafel.
6: Ja.
0: U mag de microfoon even wat dichterbij doen, dat u in de
6: kan
0: microfoon...
6: Ik kan zelf wat dichterbij gaan zitten.
0: Dat kan ook. Het is makkelijk om een microfoon... Maar goed, je ziet het meer, hè. Als je cursussen geeft ook, dan directeuren die grootste bedrijven leiden, die zich gaan bukken omdat het microfoon te laag staat. Terwijl ik denk, je bent de baas, man. Hop, omhoog met die microfoon. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. U mag een koptelefoon, dat hoeft niet. Wie hebben we aan tafel zitten?
6: Kini Beukma en ik zit hier namens SOS Kinderdorpen.
0: SOS, vertel, wat is SOS Kinderdorpen?
6: Wij zijn een werkgroep voor SOS Kinderdorpen. Wij verkopen hier in Strout tweedehands kleding die we binnenkrijgen van deze en gene. En al het geld wat het oplevert, dat gaat naar een project wat wij geadopteerd hebben in Afrika, dit jaar in Tsjaad. Ieder jaar kiezen we een ander project en dit jaar gaat het naar Tsjaad.
0: Tjaad, en het zit hier beneden in de kelder bij Strout, hè?
6: Wij zitten in de kelder, ja.
0: En dat is tweedehands kleding? Ja. En hebben jullie een indicatie van hoeveel geld er dan in een jaar, zeg maar, die kant op gaat? Of naar het goede doel, of welk doel dan ook?
6: Wij hadden van de week vergadering en toen werd er gezegd dat we ongeveer tussen de 600 en 700 euro per maand.
0: Per maand?
6: Aan kleding dus, nou keer 12.
0: Ja. 8400 euro, ja, Pekinski. Ja, ja, ja. En krijgen jullie ook wel eens bericht terug van, we zijn heel dankbaar of het is goed besteed?
6: Maar van die kinderthuizen, we krijgen ieder jaar een briefje. Maar volgens mij, het is bijna elk jaar hetzelfde. We zijn dankbaar en we hebben dit ervan gedaan, hebben we dat ervan gedaan. En, ja. Het gaat nu naar een school. We hebben ook wel eens een kinderthuis of een kleuterschool wat we geadopteerd hebben. Maar dit jaar gaat het naar een kinderthuis. Okay. En daar krijgen we inderdaad wel eens een berichtje van terug. En ook wel van het hoofdkantoor vanuit Amsterdam.
0: Ja, en wat voor klanten trekt het over het algemeen? Zijn het mensen die zeg maar begaan zijn met anderen, die dus zichzelf ook een smalle beurs hebben en toch bij jullie komen kopen voor het goede doel? Of zijn het meer de mensen die zeggen, nou, laat ik dus wat geld tegenaan smijten?
6: Nou, dat laatste denk ik niet. Maar het zijn meer mensen die niet altijd nieuwe kleding willen kopen.
0: Okay.
6: En die ze ook het jammer vinden om hun eigen kleding, wat of te klein of niet leuk meer is, in de bak te gooien en zeggen, nou, misschien kunnen we iemand anders daar dan weer blij mee maken.
0: Het is ook een soort ruilhandel.
6: Ja, er wordt kleding ingebracht door de mensen, door mensen die dat weten. En er komt heel veel kleding binnen, er hangt heel veel kleding. Ja.
0: En dat is dus een win-win situatie.
6: Ja, ja.
0: Ah, mooi, want er komen wel eens mensen hier binnen en dan zeggen ze, ja, je moet SOS Kinderdorp, tweedehands kleding, wat moet ik dan zijn? Nou, dan doen we hier de tussendeur maar even open. Want die weten dan wel dat jullie hier zitten, maar niet waar de voordeur zit.
6: Nee.
0: Dat is heel apart, is dat, hè?
6: En ja, de mensen, dat doen we de laatste jaren ook. De mensen die klant zijn bij de voedselbank, die mogen hier voor een x-bedrag per jaar gratis kleding halen. En dat wordt betaald door de gezamenlijke kerken hier in Putten.
3: Oh, mooi is dat. Ja.
0: Goed bezig hier in Putten,
6: ja,
0: dus.
6: Ja.
0: En dat lijkt,
6: ja,
0: me dus ook leuk om elke keer naar je werk,
6: ja,
0: te gaan.
6: Ja, heel leuk. Ja.
0: En dan zit er meneer naast. Ja, ik heb u een beetje gedwongen om bij de microfoon te gaan zitten. Maar wie bent u?
2: Ik ben Henk van den Berg.
0: Oh, dat is een bekende naam.
2: En ik ben dirigent van de Big Band Multisound. En van Muziekeducatie Putten.
0: Vrijdagsmorgens repeteren jullie.
2: Eén keer in de 14 dagen.
0: Ja.
2: In de oneven weken.
0: In de, ja, nou ja, goed. Ik heb altijd rumoerige week en onrumoerige week. En in die rumoerige week zitten jullie er. Ja. Jullie zitten hierboven, hè?
2: Dus en met de gitaarversterker hebben we last van beneden.
0: Gitaarversterker? Nee, maar ik heb er geen last van, hoor. Ik bedoel,
2: nee,
0: maar
2: als de gitaarversterker aanstaat, ja, dan komen er toch wat signalen van beneden door de versterker heen. Maar dat maakt niet uit.
0: Ja. Oh, die zo vangt bepaalde zenden. Ja, dat heeft dan meer met de zender die op dak staat, of de antenne te maken. Ah, op die fiets. Ja, want ik heb volgens mij wel eens ooit contact gehad. Dat ik dacht, waarom komt iedereen hier langs, behalve die band die hier op vrijdag zit? Komen we nooit eens een keer een babbeltje maken over jullie band?
2: Ja, maar ja, we blijven altijd bescheiden. We komen, ja, niet gelijk naar voren toe. En
0: jullie hoeven niet bekend te worden, beroemd te worden. Je hoeft,
2: ja,
0: geen optredens te doen.
2: Uiteraard wel. Want,
0: ja. Nou ja.
2: Ik heb het ook wel een keer bij Cultuur in Putten aangeboord, maar er komt er weinig contact van. Dus,
0: ja, maar die hebben geen radio. Wij wel.
2: Ja.
3: Dat is
0: en we zitten in hetzelfde gebouw, hè?
3: Ja, ja.
6: U weet het,
3: ja,
6: waarom. Ik ga helpen op radio.
0: Heel veel succes met het goede werk. Ja. En dan tot de volgende aardbeving. Eens even kijken. Dus mocht je een keer wat willen komen vertellen.
2: We zijn in 2010 opgericht. Toen nog in de oude gebouwen nog hier, wat dat betreft.
3: Oh ja, voor de verbouwing. Ja.
2: Voor de verbouwing, ja, ja, nog. En we hebben nu op het ogenblik een band van rond de 24 man.
3: Zo. Oh.
2: En de muziekkeuze dat varieert van de jaren 30 tot de jaren 50.
0: Oké. Okay.
2: Dus op jazz georiënteerd.
3: Oh ja, ja. Oké. Okay. Leuk.
2: Ja.
3: Ja.
2: Echt ook, maar wel de herkenbare jazz.
3: Ja, ja.
2: Dus,
3: ja,
2: niet...
0: Ja, want er zijn meer big bands en er zijn ook meer harmonieorkesten en zo. Maar jullie willen gewoon een apart clubje blijven, begrijp ik.
2: Nou, we repeteren overdag.
0: Ja.
2: Dat is het voordeel. In één keer in de 14 dagen. En daarom hebben we op de vrijdag gekozen, want de meesten werken 4 dagen in de week.
0: Ja.
2: Mm. Dus die vijfde dag kunnen ze mooi spelen.
3: Ja.
0: Ja, ja, inderdaad.
3: Dat is
0: Even kijken, dan komt er nog een berichtje. Jannie was toen al vertrokken. Nou, Jannie, in ieder geval heel fijn weekend dan. En ja, broer, we zitten voor de afsluiting van het programma. Dus dat kan wel. Ik ga zo nog even de postbus nalopen. En we hebben nog een verzoekje staan. En die komt van de vorige mensen hier aan tafel. En dat is Mamma Mia.

0: Mamma Mia, die hebben dus nu dat laatste verzoekje gehad. En dan gaan de heren hadden al een weekendgroet gedaan. Dan is Trace, wat wens jij iedereen voor het weekend?
1: Ik wens ze alle goeds toe en ja, heb het goed, hou het goed, wat ik altijd zeg. Dus bij deze.
0: Bij deze. En Bert?
2: Nou, laat ik hopen dat het voor een aantal mensen een leukere uitzending geweest is die nog weer wat nieuws voor hen geopend heeft, dat ze misschien nog weer iets zeggen van hey, dat wist ik niet.
1: Nee, dat
2: hier in Putten ook gebeurde, dat ik daar aan mee kon doen. En nou, schroom niet. Er is hier altijd wel iemand om je te ontvangen. En dan kun je je verder wijzen naar allerlei nuttige, aangename tijdsbesteding. En laat u daar niet door weerhouden.
0: Nee, dus Straut, Brinkstraat 91 te Putten. Nou, het kan eigenlijk niet missen. Op de hoek met de Harderwijkenweg. En vandaag de open dag, die gaat over 3 minuten ervan tussen. En wij gaan er over 3 minuten ook van tussen. En dat betekent dat het laatste nummertje erin gaat. En dat is, ik zeg altijd maar, dat gaat over een Golden Retriever. Dat is van de band America. Oh. Kennen we ook van A Horse With No Name. Oh, ook zo'n mooie titel.
1: Ja, ja, ja,
0: paard
1: ja.
0: Met geen naam.
1: Zonder naam, ja.
0: Mag ik een patat met zonder mayonaise?
2: Ja, precies. Ja,
0: zoiets. Ja, dus America met Sister Golden Here. Oftewel, de Golden Retriever.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het midden van het land. Het staat vooral vast in de regio Arnhem door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg 40 minuten oponthoud. Vanuit Duitsland naar Utrecht sta je bij Arnhem 50 minuten vast. Daar zijn ze ook nog aan het opruimen. De vertraging is dus 50 minuten omdat er twee rijstroken dicht zijn. De A50 Os richting Arnhem heb je 50 minuten vertraging. Dat is tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Op de N224 sta je 40 minuten vast van Arnhem naar Veenendaal. Dat is voor de aansluiting met de A12. En je hebt ook drie kwartier tijdverlies op de N325... van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. Daar is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in het midden van het land, vooral bij Arnhem, doordat de A12 even dicht was na een brand in een paardentrailer. De A12 vanuit Duitsland heb je nu voor knooppunt Grijshoord nog 20 minuten vertraging. De weg is wel helemaal vrij. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je voor knooppunt Grijshoord ook nog 20 minuten vast. En op de N325 is de vertraging nog 3 kwartier van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Presikhaaf. Op de N784 staat nog file van Arnhem naar Terlet bij Velp. 20 minuten oponthoud heb je daar. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen sta je voor de A50 nog 20 minuten vast. Het staat daar vast vanaf Wolfezen. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe moet je rekening houden met 25 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: City lights, old and gray.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een inwoner van Putten is telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als politieagent. De beller beschikte over persoonlijke gegevens, waaronder het woonadres, en gebruikte die om een geloofwaardig verhaal over identiteitsfraude te vertellen. Putten City meldt dat de inwoner het telefoontje niet vertrouwde en de gegevens bij de politie controleerde. De opgegeven naam en het dienstnummer van de beller bleken niet te kloppen. Van de poging tot oplichting is melding gedaan bij de politie en het meldpunt identiteitsfraude. In de bibliotheek Ermelo wordt donderdag 8 oktober een gratis inloopspreekuur gehouden over reizen met het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs beantwoorden vragen over onder meer OVP, kortingen en verschillende vervoersmogelijkheden in de regio. Met OVP kunnen reizigers in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard of mobiele telefoon. Tijdens het spreekuur kunnen bezoekers uitleg krijgen over het gebruik van deze betaalmogelijkheden en over onderwerpen als leeftijdskorting en voordeelkaartjes. Het spreekuur vindt plaats van 10 tot half 12 in de bibliotheek Ermelo. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen. En tot slot, het nieuwe maatschappelijk centrum Open Haven in Zeewolde wordt volledig gasloos. Het gebouw krijgt een all-electric installatie met een warmtepomp en een ijsbuffer. Door de beschikbaarheid van een krachtstroomaansluiting en nieuwe duurzame technieken kan het systeem worden gerealiseerd. De installatie wordt onder meer gekoppeld aan de tijdelijke ijsbaan op het Kerkplein. De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs wordt gebruikt voor de verwarming van het maatschappelijk centrum. De investering kan worden betaald uit bestaande kredieten. Daarnaast komt de gemeente mogelijk in aanmerking voor een aanvullende subsidie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog steeds op veel wegen in de file, maar het drukste moment van de spits is wel geweest. Op de A1 heb je nog een kwartier vertraging van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. En van Apeldoorn naar Amsterdam op de A1 sta je nog 20 minuten vast tussen Stroe en Hoevelaken. Het is ook nog steeds druk rond Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoord staat file vanaf knooppunt Ewijk. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn sta je tussen Wekerom en Otterlo een kwartier in de file. Net als op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En op de N325 van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek is het druk tussen Lent en Westervoort. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A1 rijdt het nog langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: And now, ladies and gentlemen. Flashback show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

0: Eendenslachterij Thomassen Ducto wil miljoenen euro schadevergoeding van de gemeente Ermelo. Het bedrijf is de afgelopen periode geconfronteerd met meerdere handhavingsmaatregelen en dwangsommen. Dagblad De Stentor meldt dat Thomassen de gemeente aansprakelijk stelt voor schade die volgens het bedrijf is ontstaan door de gemeentelijke besluiten en handhaving. De claim komt terwijl de gemeente opnieuw druk uitoefent op de slachterij vanwege overtredingen op het bedrijfsterrein. Ermelo heeft eerder dwangsommen opgelegd voor onder meer het gebruik van percelen en opslagruimtes in strijd met de voorschriften. Ook werd vastgesteld dat het verplichte houtsingel niet was aangelegd. Een deel van de opgelegde bedragen is inmiddels verbeurd. Een bewoner van een woning aan de Breeweite in Harderwijk is donderdagavond door de brandweer gewekt nadat een pannetje op het vuur was blijven staan. De pan raakte oververhit waarna de woning zich met rook vulde. Omdat de bewoner niet reageerde, forceerde de brandweer de deur om de woning binnen te komen. Binnen bleek de bewoner nog te slapen. De brandweer kon hem wakker maken en controleerde daarna de woning. De bewoner gaf aan het brandalarm niet te hebben gehoord. De brandweer heeft de woning geventileerd en gecontroleerd op verdere gevaren. Er raakte niemand gewond. En tot slot, een inwoner van Putten is telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als politieagent. De beller beschikte over persoonlijke gegevens, waaronder het woonadres, en gebruikte die om een geloofwaardig verhaal over identiteitsfraude te vertellen. Putten City meldt dat de inwoner het telefoontje niet vertrouwde en de gegevens bij de politie controleerde. De opgegeven naam en het dienstnummer van de beller bleken niet te kloppen. Van de poging tot oplichting is melding gedaan bij de politie en het meldpunt identiteitsfraude. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

En het was 1984, Cool in the Gang, Joanna, heerlijke track van het album In the Heart. Hey, einde van uur 1. We gaan zometeen nog een uurtje verder op jouw radio. Blijf lekker luisteren. Na reclame nieuws, nog een uur Flashback Radio Show.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Flashback Radio Show.
3: Met Marcel Hergaarden.

Bernard Wright, zeg ik. Welkom luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. De funky beat was dit uit het begin van de jaren 80. Daarmee openen het 2 uur. Hier is Joe Jordan live. En don't run away. Nog een uur lang te gaan op je radio. Blijf lekker luisteren.

Ja, die Dr. J, dat is met er eentje. The Man at Play hoorde je. En dit was ook uit 1983. Dr. Jam in the Slam. We gaan hier weer draaien. Lucas Seto. En hier is de Ghetto Kind of Love.

Cassetto hoor die en de Ghetto Kind of Love. De Chris Baxter remix vandaag. Hey, we gaan even naar onze korte break zometeen. Straks snel weer bij je terug. Hier is Jennifer Holliday.

0: Het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Brasserie De Bank in het centrum van Harderwijk is failliet verklaard. Het restaurant aan de Smeepoortstraat is gesloten. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Dagblad De Stentor meldt dat de rechtbank in Zutphen het faillissement woensdag heeft uitgesproken. Curator Corinda Strijkert is aangesteld om het bedrijf af te wikkelen. Volgens haar is het nog te vroeg om de precieze oorzaken van het faillissement vast te stellen. Bij de bank werkten 20 medewerkers. Ze zijn donderdag over het faillissement geïnformeerd. Hun arbeidsovereenkomsten worden beëindigd en het UWV neemt de loonbetaling tijdelijk over. Er hebben zich inmiddels geïnteresseerde partijen gemeld voor een mogelijke doorstart. De gemeente Harderwijk onderzoekt hoe bezoekers naar het centrum komen, hoe vaak ze de binnenstad bezoeken en hoeveel ze besteden. Inwoners en bezoekers kunnen hiervoor een

0: online vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Platform Binnenstadmanagement in samenwerking met adviesbureau Movaris. Daarnaast worden deze maand op verschillende locaties in de binnenstad bezoekers rechtstreeks ondervraagd over hun bezoek. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om samen met ondernemers keuzes te maken over de bereikbaarheid en het parkeren in de stad.
1: En tot slot,
0: in Ermelo heeft een stroomstoring vrijdagochtend 30 tot 50 huishoudens getroffen. Onder meer aan de sportlaan viel de stroom uit. De storing ontstond rond 9:30 en trof volgens netbeheerder De Jander enkele tientallen huishoudens in de postcodegebieden 3851CG, 3851CD en 3851CE. De Jander heeft een monteur naar de locatie gestuurd om de storing te verhelpen. Wat voor de problemen in het elektriciteitsnetwerk heeft gezorgd, is niet bekendgemaakt.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.

Chaka Khan heeft een nieuw album uitgebracht. Jaxzilla heet het en dit was een track van het album Curious Subject in de Flashback Show. We gaan snel terug naar de jaren 80. The Earth, Wind & Fire and Love Goes On.

Mr. Kashi van de show. En daarmee komen we aan de laatste track alweer voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor de nieuwe aflevering van de Flashback Show. Veel plezier bij het volgende programma. Ik spreek je volgende week. Groetjes, doei doei, de mazzel. En hier is Incognito samen met Mesa.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. Reizigers moeten van maandag 12 tot en met zondag 18 oktober rekening houden met treinuitval op delen van de trajecten tussen Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Putten. ProRail voert die week omvangrijke werkzaamheden uit aan het spoor en zet op verschillende plekken bussen in. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer spoorstaven, dwarsliggers en ballast vernieuwd. Ook worden bevestigingsklemmen vervangen en wordt gewerkt aan de bovenleiding. Van 12 tot en met 18 oktober rijden bussen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn. In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden ook bussen ingezet tussen Amersfoort en Putten en tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Centrum. In de bibliotheek Ermelo wordt donderdag 8 oktober een gratis inloopspreekuur gehouden over reizen met het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs beantwoorden vragen over onder meer OVP, kortingen en verschillende vervoersmogelijkheden in de regio. Met OVP kunnen reizigers in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard of mobiele telefoon. Tijdens het spreekuur kunnen bezoekers uitleg krijgen over het gebruik van deze betaalmogelijkheden en over onderwerpen als leeftijdskorting en voordeelkaartjes. Het spreekuur vindt plaats van 10 tot half 12 in de bibliotheek Ermelo. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen. En tot slot, het nieuwe maatschappelijk centrum Open Haven in Zeewolde wordt volledig gasloos. Het gebouw krijgt een all-electric installatie met een warmtepomp en een ijsbuffer. Door de beschikbaarheid van een krachtstroomaansluiting en nieuwe duurzame technieken kan het systeem worden gerealiseerd. De installatie wordt onder meer gekoppeld aan de tijdelijke ijsbaan op het Kerkplein. De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs wordt gebruikt voor de verwarming van het maatschappelijk centrum. De investering kan worden betaald uit bestaande kredieten. Daarnaast komt de gemeente mogelijk in aanmerking voor een aanvullende subsidie.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Morning that disappeared into the afternoon, the evening would fall into place.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ik veeg de tranen van mijn gezicht.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Brasserie De Bank in het centrum van Harderwijk is failliet verklaard. Het restaurant aan de Smeepoortstraat is gesloten. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Dagblad De Stentor meldt dat de rechtbank in Zutphen het faillissement woensdag heeft uitgesproken. Curator Corinda Strijkert is aangesteld om het bedrijf af te wikkelen. Volgens haar is het nog te vroeg om de precieze oorzaken van het faillissement vast te stellen. Bij de bank werkten 20 medewerkers. Ze zijn donderdag over het faillissement geïnformeerd. Hun arbeidsovereenkomsten worden beëindigd en het UWV neemt de loonbetaling tijdelijk over. Er hebben zich inmiddels geïnteresseerde partijen gemeld voor een mogelijke doorstart. In Ermelo heeft een stroomstoring vrijdagochtend 30 tot 50 huishoudens getroffen. Onder meer aan de Sportlaan viel de stroom uit. De storing ontstond rond 9:30 en trof volgens netbeheerder De Jander enkele tientallen huishoudens in de postcodegebieden 3851CG, 3851CD en 3851CE. De Jander heeft een monteur naar de locatie gestuurd om de storing te verhelpen. Wat voor de problemen in het elektriciteitsnetwerk heeft gezorgd, is niet bekendgemaakt. En tot slot, in de bibliotheek Ermelo wordt donderdag 8 oktober een gratis inloopspreekuur gehouden over reizen met het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs beantwoorden vragen over onder meer OVP, kortingen en verschillende vervoersmogelijkheden in de regio. Bij de OVP kunnen reizigers in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard of mobiele telefoon. Tijdens het spreekuur kunnen bezoekers uitleg krijgen over het gebruik van deze betaalmogelijkheden en over onderwerpen als leeftijdskorting en voordeelkaartjes. Het spreekuur vindt plaats van 10 tot 11:30 in de bibliotheek Ermelo. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via